0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Knaldi!
3: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het Hantavirus hebben opgelopen. De bron van de besmetting is voorlopig nog niet te achterhalen volgens het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Dat melden ze donderdagavond in een verklaring. Het cruiseschip dat getroffen werd door het virus is vanuit Ushuaia vertrokken in het zuiden van Argentinië. Twee Nederlandse passagiers die intussen zijn overleden verbleven voordat ze aan boord van het schip gingen in Argentinië, Chili en Uruguay. Intussen maken verschillende landen zich op voor de aankomst van de passagiers van het schip. Ze zijn onderweg naar een haven in Tenerife. En vandaar zouden ze terug huiswaarts keren. Ook bij ons heeft de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid samengezeten over het Hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode zeker nog van pas.
1: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
0: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot na 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan dat staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening hield met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities van Europa, kennen we de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de achtste finale nog Racing Genk uitschakelde. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint zonnig, nadien krijgen we stapelwolken, maximaal tot 18 graden. Zaterdag volgt meer zon en dan ook wat warmer, temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Er was eens een jongetje die op 5-jarige leeftijd zijn allereerste lied schreef, niet wetend dat hij een van de meest invloedrijke stemmen in Nelly's R&B zou zijn. Dat is het verhaal van Ne-Yo. Geboren in Arkansas, opgegroeid in Las Vegas. Wie is de man achter de fedoras, de mastermind achter sommige van jouw favoriete bangers? We duiken achter het antwoord. Let's

velen begon Ne-Yo als songwriter. Zijn eerste grote hit was Let Me Love You van Mario. Die leverde hem een meeting op met Jay-Z en een platendeal waar hij 4 albums uithaalde. Intussen schreef hij ook Irreplaceable, Take a Bow en veel meer. Serieuze cv die man. Hij is iemand die muziek door en door kent en daarom ook zijn artiestennaam. Want volgens producer en vriend Dion Evans ziet Ne-Yo muziek zoals Ne-Yo at The Matrix ziet. Ook wel funny dat hij later ook nog een eigen Let Me Love You track heeft uitgevoerd.

zijn grote doorbraak als artiest gebeurde in 2006 met So Sick, zijn tweede single. Dat lied is tot op de dag van vandaag een echte karaoke classic. Nu bij zo'n doorbraak hoort ook een signature look. Maar die had Nio al op zijn 13e gevonden. Want omdat hij last kreeg van kaalheid, is hij hoedjes beginnen dragen. Intussen heeft de man meer dan 12.000 fedoras in zijn bezit. Hij is al lang gestopt met tellen. Die zijn verspreid over drie verschillende

0: Indies, maar ook ver erna is hij ons blijven blessen met eigen songs en songs voor andere icons. Dus allemaal samen in koor. Thank you, Neo.
1: Yo, what's going on, man? This is Drizzy Drake.
2: Yo, Dickie here.
3: I'm Bad Bunny.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, yo. This is

Een danseres als moeder en een percussionist als vader. Dan staat het in de sterren geschreven dat muziek een groot deel van je leven gaat bepalen. En zo is het effectief gegaan voor Akon. Senegalees-Amerikaanse zanger, rapper, schrijver, producer en ondernemer. Van de gevangenis tot wereldroem, zijn traject is best indrukwekkend. Time to dive in.

is dus voor een groot deel in Senegal opgegroeid, voordat zijn familie uiteindelijk in Amerika settelde. En zijn muziekcarrière die kwam voort uit een gevangenisstraf, want hij heeft daar dus veel muziek liggen schrijven.

van Akon is eentje die niet zomaar passeerde. Hij schreef een groot deel daarvan dus in de gevangenis. Bonanza stond daarop, Lonely stond daarop. Hij wou eigenlijk vooral songs over zijn realiteit brengen, niet over relaties en zo. Maar ironisch genoeg is de enige song...

allereerste house track van Akon zit er straks in. A Sexy Bitch met David Guetta. Dit was niet alleen een club anthem, maar ik heb ook een core memory van dit lied horen spelen op de kermis terwijl ik in de rup zat. En dat Timo heeft later nog collabs gedropt.

Akon is ook wel koning van de sidequests. Van een wereldrecord in aantal ringtones verkopen, tot zijn eigen stad Akon City en zijn eigen cryptomunt Akon. Maar een vrij belangrijke quest is ongetwijfeld zijn label. Want wist je dat hij Lady Gaga heeft gesproken?

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De scheidsrechter die tijdens de wedstrijd in de eerste provinciale van het vrouwenvoetbal tussen Stokkum VV en Lommel SK een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. De zaak kwam voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter helemaal te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
1: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland in Rusland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan het staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening houdt met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij verschillende Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren zo geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt en was het dus een reactie. Trump reageerde ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. De komende uren is het zeker nog droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint ook zonnig, nadien krijgen we wat stapelwolken en maximaal overdag tot 18 graden. Zaterdag wordt zonnig, met ook zachte temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: M&M Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het hantavirus hebben opgelopen. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië, maar Volksgezondheid daar liet weten dat de bron van de besmetting nog niet is gevonden. De boot is intussen op weg naar Tenerife en vandaar zouden alle passagiers weer naar huis mogen. Verschillende landen bereiden zich daar ook op voor, ook in ons land, want er zaten ook Belgen op het cruiseschip. Een team van Volksgezondheid heeft gisteren samengezeten over het hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode nu zeker van pas.
1: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
0: In de straat van Hormuz waren er gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse torpedojagers. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt-het-vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft een tarief van 10%, dat geldt voor alle goederen die worden ingevoerd in de VS, illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat eerder al nog hogere handelstarieven door het Hoge Rechtshof vernietigd waren. Het nieuwe vonnis geldt alleen voor 3 bedrijven die de zaak hadden aangespannen, maar andere bedrijven trekken nu mogelijk ook naar de rechtbank. Toch blijft Trump dreigen met hogere tarieven. Die wil hij bijvoorbeeld opleggen aan de Europese Unie als die het handelsakkoord met de VS niet goedkeuren. Hij geeft de Europeanen daar nog tot 4 juli de tijd voor. In eigen land heeft de scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijden meer fluiten. De 2 betrokken ploegen, Stokkum, VV en Lommel SK, hadden klachten tegen hem ingediend. En Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
2: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
0: Het weer, de dag begint zonnig, daarna krijgen we stapelwolken. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, zijn wij.
1: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
2: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
1: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer. Make life.

0: met Jannie Kaart.
1: Het Rode Kruis verkocht veel pleisters. Ja, je kon de voorbije weken pleisters kopen aan kruispunten, supermarkten of online voor 10 euro. En er staan dit jaar figuren op van Studio 100 op die pleisters, zonder wie ook Samson en Marie. En dit jaar heeft dat een recordbedrag opgeleverd van zo'n 4,1 miljoen euro. En het Rode Kruis is dan ook blij dat zoveel mensen die hebben gekocht.
2: Dat wil zeggen dat we 414.000 pleisters hebben verkocht. Dat is natuurlijk geld dat onze lokale afdelingen, onze vrijwilligers, heel goed kunnen inzetten voor gratis EHBO. Opleidingen, ambulances, rampenparaatheid, weerbaarheid. Dus we zijn gigantisch tevreden met toch wel een succesvolle pleisteractie.
1: De scheidsrechter die in april tijdens een provinciale voetbalmatch een speelster verschillende keren heeft geslagen, mag geen wedstrijden meer fluiten. De vrouw raakte gewond en ook een clubmedewerker die de speelster probeerde te helpen had een scheenbeenbreuk opgelopen. Na de match hadden de twee ploegen, Stockholm VV en Lommel SK, een klacht ingediend tegen hem en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf.
3: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
1: De scheidsrechter zelf had ook een klacht ingediend omdat hij zei dat de speelsters hem eerst had geslagen. Zijn klacht wordt binnen een paar weken bekeken. De VS en Iran hebben elkaar gisteravond aangevallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen twee Iraanse schepen beschoten en de kust bombardeerden. En de VS zegt dat ze gewoon reageerden op Iraanse aanvallen op drie Amerikaanse oorlogsschepen. Ondanks alles beweert president Donald Trump dat de tijdelijke gevechtspauze nog altijd geldt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te tekenen, anders dreigt hij nog harder aan te vallen. Het begint nog zonnig vandaag, maar in de loop van de dag komen er wel wat meer wolken. Het blijft wel droog bij zo'n 19 graden. Morgen is het zonnig en warm, tot zelfs 22 graden. Zondag is er dan wel wat meer bewolking en in de namiddag ook kans op buien, mogelijk ook met onweer. M&M.
4: Ook deze vrijdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
5: Sander.
6: Yeehaw.
5: En Iman.
7: What up, cowboys?
8: Doen van je
9: opstaan en gaan.
6: Ja, we zijn er, de eindhalte van de werkweek.
10: Ja, het is vrijdag, hè.
6: Zeg maar zeker, madame.

0: van Criss Cross Amsterdam. We zitten aan het einde van een vreselijke week.
1: Ik had zeggen gelijk dat is.
2: Een vreselijke week?
0: Ja. Ja.
2: Waarom?
0: Omdat ik heb mijn vaste parkeerplekje hier, op de parking.
2: Oh god.
0: En al een week kan ik niet op mijn vaste parkeerplekje staan, omdat er iemand anders, vroeger dan mij, al op dat plekje staat.
2: En wie is die andere persoon?
0: Ik weet het niet.
2: Maar je weet het niet.
0: Nee. Er is opeens een andere auto in het spel, die ik nog nooit eerder in onze parking gezien heb. Nota bene.
2: Nota bene.
0: Ja, en die staat dus altijd al op mijn plekje.
2: Ik heb eens geprobeerd om vroeger te komen.
0: Maar wij moeten hier al zijn om 5 uur 's ochtends.
2: Ja, gewoon om die persoon te pakken. Dan zeg je, hela.
0: Nu zijn we. Dat
2: is mijn plan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En die dan na de werkdag achtervolgen tot bij zijn thuis.
2: Ah, ik dacht eigenlijk om gewoon u te verstoppen in de bosjes.
0: Het is nog altijd even creepy.
3: Opstaan en gaan.
2: Daar gewoon de nacht door te brengen.
0: Oké.
2: Met een werkkijker of zo.
0: Wow. We zijn er, jongens. De vrijdag, straks weekend. En misschien zo meteen al je weekendschijf hier op de radio. Dus wat mag het voor je zijn vanmorgen? Stuur je songkeuze door in de app van M&M. Een goede Milk Inc. krijg je sowieso al straks. Na 8 uur zijn Reggie en Linda hier met een nieuwe single Medicine. Leuk. Eerst Maantje uithoren nu, hè. Iedere ochtend dezelfde 2 vragen. De eerste, hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
2: Het is een koude wind.
0: Dat is niet goed.
2: Het valt wel best mee, moet ik zeggen.
0: Het was een goede nacht om mij in de bosjes te verstoppen.
2: Ja.
0: Ah,
2: zolang dat je uit de wind blijft, is het oké. Okay. Ik had mijn handschoenen niet aan. Ik had niks rond mijn oren. Enkel mijn sjaal in mijn nek. En de rest van mijn kleren natuurlijk. En dat was oké. Okay, zolang ik uit de wind bleef.
0: Ja, oké. Okay, ja, ik snap het.
2: Ja.
0: Goed. Waarover heb je gedroomd vannacht?
2: Ja.
0: Weet je het niet meer?
2: Jawel. Ah. Maar ik heb even nodig om erover na te denken.
0: Omdat het raar is?
2: Nee, nee. Wow. Omdat het op het puntje van mijn tong ligt.
0: Ah, oké.
2: Dus ik ga mij heel even, als dat oké is, een seconde afzonderen.
0: Ja, is goed. Maar ik doe gewoon even Magnetic van de Bauza.
2: Ja.
0: En dan, tegen dat dit lied gedaan is, dan krijgen we de

0: goeie?
1: Oei. Oh. Oh.
0: Gemiddeld.
2: Gemiddeld.
0: Oké, okay, de droom van die maan. Komt ie? Ja. Ja. Oké. Okay.
2: Ik heb gedroomd dat ik ergens was. Super vaag. Okay. Maar dat ik de dag erop naar huis moest vertrekken.
0: Ja.
2: En ik was ergens in een gebouw, of ja, op een verdiep, ja, waar andere mensen ook mee moesten vertrekken de dag nadien. Dus ja, eigenlijk alsof je zo samen op reis bent geweest, samen op kamp.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik was al mijn kleren bij je aan het rapen om te vinden om in mijn valies te steken. En elke keer kwam er iemand mij storen met een vraag. En ik dacht, waarom ben ik eigenlijk ook de enige die zo goed aan het inpakken ben?
0: Ja.
2: Is.
0: Ja.
2: En dat was mijn droom. Heel de tijd.
0: Ah, onderbroken worden.
2: Onderbroken worden. Zo, niet gestresseerd, maar wel zo gefrustreerd.
0: Ja.
2: En dan dacht ik ook, dit is eigenlijk echt zo vervelend. Want ik moet morgen ook nog kleren aandoen en mijn tanden poetsen. Dus eigenlijk echt gewoon zo de inconvenience van de dag voordien. Uw valies maken.
0: Ja.
2: Dat was mijn droom.
0: Oh. Ja. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sandra en Inaan.
2: Hey.
0: Heb jij een leuke droom gehad vannacht, die je nog weet?
3: Ik heb niet gedroomd.
0: Ah, dat is spijtig.
4: Opstaan en gaan.
0: Ja. Wow, als we kunnen ons focussen op de vrijdag en misschien ook het weekend, wat zijn de plannen?
3: Als het mooi weer is, dan tuinwerken.
0: Ja, ik snap dat je het zo wat voorwaardelijk stelt nog allemaal. Want maar het zou wel beter worden. Hè. Vandaag 18 graden of rond de 18, dan morgen 20.
2: En morgen zonnig en warm en zelfs tot 22 graden.
0: 22?
2: Ja.
0: Oh.
2: En zondag...
3: Dat is
2: goed
3: voor de short.
2: Ah, kijk, voilà.
0: Ja, dus dat, ja.
2: Doe maar die short aan. Oh. En zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Dus ik zou het voor de zaterdag houden.
0: Ah ja, maar dat is een goede tip. Amai, chance. Ik heb een trouw ook zaterdag, dus het komt goed uit. Ja. Bert, wat kunnen we voor je draaien vanmorgen?
3: Should I stay or should I go on the Clash?
0: Oké, okay. En wat is het antwoord op die vraag bij jezelf vanmorgen?
3: Go.
0: Ja. Je bent vrachtwagenchauffeur, toch?
3: Ja.
0: Ja. Ja, dan moet je gaan. Wat vervoer je vandaag? Nog even checken.
3: Voorlopig nog niet. Ik ben nu een opleger naar Geel aan het doen.
0: Ja? En dan zien we.
3: En
0: dan zien we wat er geladen wordt en wat je moet vervoeren.
3: Dat weet ik ondertussen ook al. Ik moet dan een bedrijf daar schuin tegenover en daar moet ik betonijzer gaan halen.
0: Ja, betonijzer. Ja, ja. Voor gewapend beton.
3: Voor gewapend beton.
0: Ja, ik ze mee. Goed, dus should I stay or should I go? You should go. En vooral, you should even aanvullen.
4: Opstaan.
3: En gaan.
2: To get up and to go, hè.

0: je mocht gaan, hè? Toch?
1: Ja.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes,
10: kompie,
9: ik voel me de max.
10: Wij ook.
11: Altijd als we in de Gamma zijn.
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
11: Oh my god.
9: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf.
10: Die zijn nog verbeterd, hè.
11: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
10: Geven ze korting?
9: 30% op alle verf.
11: Dan pak ik 10 potten mee.
9: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
11: Ja, ja.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
13: Chin chin.
14: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
14: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
16: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
18: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
17: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
18: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
17: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
18: Ja, dat is duidelijk.
17: Ja.
19: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. MNM.

0: zo vroeg en nu al in overdrive. Garme Offenbach en Norma Jean Martin.
1: Goedemorgen. Vond je dat moeilijk om te zeggen?
0: Ja, ik dacht even dat ja, er stond Martini. Maar omdat de streepjes van de E waren net afgekapt zo.
1: Ah, zo.
0: En ik dacht, zou het Norma Jean Martini zijn?
1: Nee,
0: dacht ik, nee, dat zou ik onthouden hebben.
1: Norma Jean Martin.
0: Ja.
1: En dat rijmt, dat is mooi. Goedemorgen. En proficiat dat je al zo vroeg wakker bent. We zijn vrijdag vandaag. We nemen onze agenda erbij.
0: Ja?
1: Vrijdag 8 mei vandaag, droog en 19 graden. Uh-huh. En ook de start van de Giro in het wielrennen. De Vuelta voor de vrouwen is al heel deze week bezig. Dat kun je ook altijd volgen op Sporza bijvoorbeeld. Morgen... zonnig, warm, 22 graden.
0: Uh-huh.
1: Top voor als je iets buiten wil doen. Zondag bewolkt, misschien in de namiddag een beetje zelfs buien.
0: Uh-huh.
1: En kan ook onweren.
0: Uh-huh.
1: Dus onthoud dat goed.
0: Okay.
1: Dit weekend is er ook sport om te kijken. In het voetbal strijden Club en Union nog steeds om die eerste plaats. En het klassement die schelen maar één punt.
0: Ja?
1: En ze spelen allebei dit weekend tegen een ploeg waarvan ik denk dat ze wel zullen winnen.
0: Ja?
1: Club tegen STVV.
0: Hm?
1: En Union tegen KV Mechelen.
0: Dat vind ik niet zo vanzelfsprekend dat die daar tegen gaan winnen, hoor. Maar gaat door.
1: Hm. Olivia Dien staat vanavond in Vorst Nationaal. Dat is ook iets waar veel mensen op willen winnen. Op Ticketswap dan, beter gezegd. Ja, Vorst Nationaal veel te klein voor Olivia Dien. Hè.
0: Ja.
1: Dus heel veel mensen zijn Ticketswap aan het refreshen in de hoop toch een ticketje te kunnen bemachtigen. En als dat niet lukt, dan kun je altijd eens gaan aanschuiven in Antwerpen onder andere. Average Rob's en Frituur, die gaat open vandaag. Vrijdag frietjesdag.
0: Ja, ja, ja.
1: La Patat.
0: Ja.
1: Ja, super slim. Ik ben wel eens benieuwd naar zo die... Maar ik eet geen vlees. Dus ik ging zeggen, ik ben benieuwd naar zo die... Dat bakje friet... Met volle hand erover?
0: Ja, ja, ja. Mm, ja, dat krijg je niet. Ja, ben dan nooit eigenlijk in een frituur. Dus ja, ja.
1: Nee, exact. En dan niet vergeten natuurlijk zondag moederdag.
0: Goed dat je het nog eens zegt.
1: Ja, exact. Ja. Het ding is ook, Sander, normaal gezien zeg jij dan zo nu van... Ah, straks vraagt deze persoon aan een nummer waarop die kan opstaan en gaan.
0: Ja, ja.
1: Maar deze keer weet je het niet, hè?
0: Nee, ik heb geen idee wat er komt.
1: Het is een verrassing. Dat is voor na Dracula. Van Tim en Palen.
0: Zonder tip of whatever?
1: Nee. Je zal het samen met ons moeten ontdekken.
0: Wat zo raar?
1: Nee, het is niet zo raar.
0: Oh, oké. Okay.

0: is je mama, hè? Zeg, je weet toch dat dat zondag een speciale dag voor ons is, hè? Ik kijk er al naar uit, hoor, want ik zal dan opstaan met een lekker ontbijtje, een yoghurtje, muesli zonder suiker en dan een goed potje koffie. En dat zou ideaal zijn, moest jij dan een keer een goed liedje draaien voor mij. Bijvoorbeeld dat van Meteor, van dit is wat mijn mama zei. Ik hoop dat dat lukt. Veel groetjes, hé, dag.
1: Ja. Allee, dus dit is dan een cadeautje voor mijn mama.
2: Ja.
1: Ja, leuk.

0: wat mijn mama zei.
1: Een liedje van Meteor, daarover gesproken. Vrijdag is podcastdag.
2: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is het pas voor binnen een dik half uur dat we zo gaan zeggen van hey, onze nieuwe podcastgast van 22 minuten stomme vragen deze week is Meteor.
2: Ah, ja,
1: we hebben hem nu uitgedraaid.
2: Mijn mama.
1: Nee, dat wil ik niet. Nee, maar het is wel Meteor, maar het is nog niet echt officieel gecommuniceerd. Het is een beetje ons geheim nog voorlopig.
2: Ons geheim. We hebben dit niet gezegd.
1: Nee. Zo, dat brengt ons bij het feit dat het 6:01 is. Jan, ik heb de hoofdpunten.
3: Ja, de pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van 4,1 miljoen euro opgeleverd. En die opbrengst gaat naar de lokale afdelingen voor bijvoorbeeld EHBO-cursussen. De scheidsrechter die in april tijdens een provinciale voetbalmatch een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijd meer fluiten. En hij mag ook geen lid meer zijn van een voetbalclub, dus hij kan ook niet meer officieel voetballen. En ondanks de tijdelijke gevechtspauze hebben de VS en Iran elkaar gisteravond opnieuw aangevallen in de straat van Hormuz. Iran heeft 3 Amerikaanse oorlogsschepen beschoten en de VS deed hetzelfde bij 2 Iraanse schepen. Meer over dit nieuws straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En dat weer.
3: Het gaat nog wel zonnig beginnen vandaag, maar in de loop van de dag wel ietsjes meer bewolken, maar het blijft droog bij zo'n 19 graden.
1: Check.
2: Je vertraagt op de Antwerpse ring richting Nederland, want daar verlies je 10 minuten van Bilrijk tot Antwerpen-Oost. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Zometeen Harry Styles en American Girls. Maar welke personen mogen nog passeren van jou? In de vorm van een lied, hè? Laat het gerust weten in de app van M&M, dan draaien we dat, hè?
4: Ja. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Wiener Berger.
7: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
8: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: American Girls.
1: Heeft net zijn videoclip uitgebracht eigenlijk. Hè?
0: Ah ja, die nieuwe, ja.
1: Ja, niet van deze American Girls, jammer genoeg.
0: Nee, maar ook wel goed, hè. Het was
1: ook wel goed, ja, het was dik in orde.
0: Straks trouwens het geheim, ik zweer het u, van het eeuwige leven.
1: Oh.
0: Ik heb het straks voor jou verzameld hier op de radio. 7:10 hoor je het. Ik herhaal straks het geheim van het eeuwige leven hier.
2: Opstaan en gaan!
0: Eerst even naar Jan Seynaven uit Roestelare. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sandra en Iman.
1: Hey, goedemorgen.
0: Zeg, wat brengt de dag?
3: De dag, ja. Kijk, ik ben onderweg naar het werk. Dus deze morgen gaan we een beetje plamuren, schuren en schilderen. Dus ja, dat het weer proper wordt bij de mensen. Nee, dat het helemaal nieuw wordt. Dus,
0: uh-huh. Nee. En dan misschien een interessantere vraag. Wat brengt het wilde weekend?
1: Wordt dat ook schuren?
3: Het wilde weekend, ja. Ik denk dat het zal een beetje herstellen worden aan de rallywagen. Maar verleden week zijn we helaas een beetje het slachtoffer geworden van een ongeval bij de rally op mijn zoon.
0: Oei.
3: En we zijn volop bezig met de herstelling van de wagen.
1: Oh, en dus, is het zwaar? Is het de buitenkant? Is het de binnenkant? Wat is er gerepareerd?
3: Het was de buitenkant, ja. Je is de gracht in gegaan en er is een beetje schade. Dus, ja. Maar het is allemaal herstelbaar en de persoon zelf heeft niks. Dus.
1: Okay, wel,
3: ja,
1: dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dat is het belangrijkste.
3: Voilà,
1: het
3: is dat.
0: Wat kunnen we draaien voor je vanmorgen?
3: Oh, het is Friday, dus ja, het is een beetje, ja, het is vrijdag vandaag, dus ja, een beetje mooie muziek, dus. Ja.
1: Dus daarom dan Friday. Ik snap het.
3: Voilà,
0: ja, Riton en Friday, topkeuze. Jan, yes. Nog even voor alle plannen die je hebt.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Het zal wel zijn.
3: Yep, dankjewel.

0: Aanschuiven.
1: Kan hem, dat kan hem, Henrik Iglesias.
0: Henrik Iglesias. Hij is jarig vandaag.
1: Ah, zie.
2: Hip hip hoera.
0: En ik zou je heel graag willen vertellen hoe oud hij is, maar mijn internet is even weggevallen.
1: Wat wil je zeggen? 51.
0: Ah, denk je dat?
1: Ah, standaard kennis, hè.
0: Ah, mijn internet is terug en ik kan u bevestigen. 51, effectief. Ja. Oh. Hilde de Baremaker is ook jarig. Die ken je van Louis Louise nog. Ja. En ik zeg dat ook omdat hij woensdag nog te gast was bij Club Kouter. Mm-hmm. Vandaag dus jarig 48. Proficiat Hilde. Julie Vermeijden is ook jarig vandaag. Die wordt 28. Maar, super iconisch. Ja. David Attenborough. De tv-showhost, hè, die je wel kent van de duizenden natuurdocumentaires, de stem achter de natuurdocumentaires, wordt 100 jaar.
1: Damn.
0: 100 jaar.
1: Damn.
0: Dat is toch echt crazy. Huh? Hij krijgt ook ter ere van zijn verjaardag op het strand van in het noordwesten van Engeland in Mokheim. Ja? Krijgt hij een 80 meter groot portret van hem in het zand gemaakt.
1: Ah, prachtig.
0: Ja, effectief.
3: En hier we see a portrait of Sir David Attenborough.
4: In the sand.
3: In the sand of Mokheim.
4: In the northwest of England.
3: Yes,
0: en ook luisteraar Seppe uit Antwerpen is jarig vandaag.
3: Ah, Seppe.
4: Antwerpen.
3: Is Sepp wakker?
1: Sorry.
5: Hip hip.
1: Hoera! Amai. Sepp, goedemorgen.
5: Nele, goedemorgen.
0: Ja. Hallo, jij wordt 23 jaar vandaag. Proficiat.
5: Dankjewel.
0: Je bent jarig op een vrijdag. Ga je dat vieren dit weekend of vandaag al?
5: Ik denk dat ik het niet ga vieren, misschien thuis een weekend.
0: Hmm. En wat ga je dan thuis doen?
5: TV kijken met mijn vriendin.
1: Oh.
5: En misschien een wijntje gaan drinken.
0: Nou. Ik weet het niet, hoor. Tuurlijk, dat hoeven geen zotte plannen te zijn. Dat hoeft geen zotte tekeningen in het zand te zijn, zoals bij David Attenborough.
1: Nee.
0: Dat kan ook gewoon een wijntje in de zetel zijn. Of course. Wat is jouw favoriete snack voor in de zetel?
5: Ja, een rood wijntje is gewoon.
1: Vloeibare snack, man. Check. Zeg, weet je wat er nog beter is dan een rood wijntje?
5: Ja, een kakalinder.
1: Ja!
0: Goed, Seppe.
1: En die krijg je van ons.
5: Ik wacht daar al een heel jaar op.
0: Man. Dan zijn we super, super blij dat we die aan jou kunnen geven. Onze verjaardagen staan er al op, maar je kan dus ook de verjaardagen van al die vrienden, collega's, vijanden, dat mag ook, erop invullen. Wie komt er als eerste op? Wie ga je als eerste invullen?
5: Ja, ik zou voor het juiste antwoord mijn vriendin moeten zeggen.
1: Correct. Maar, ik voel hem maar.
5: Ja, met een hond mag er ook wel op.
0: Hoe heet je hond?
5: Dobby van Harry Potter.
1: Die man is daar een grote fan van, van het personage Dobby.
0: Yeah.
1: Vindt ze echt een heel fijn personage waar ze maar niet genoeg van kan krijgen.
0: Yeah.
1: We zijn aan het afwijken. Geniet van je verjaardag en van je rood wijntje en je hond. En je lief. Niet in die volgorde.
5: Dankjewel.
1: Ja,

0: to you. Maar goed, wie wil er het geheim van het eeuwige leven weten?
1: Oh, ik, alsjeblieft, Sander.
0: Niemand?
1: Oké. Okay. Ik wil.
0: Oké okay dan.
2: Goed, de M&M Ochtendshow.
0: Ik las vanmorgen een artikel over Alphonsien van de Velde.
1: Oké.
0: Okay. Een Gentse madame van 104 jaar.
1: Damn, ouder dan David Attenborough.
0: Ah ja. En het gaat extreem goed met Alphonsien van de Velde. Om je een idee te geven. Ze woont nog volledig zelfstandig in haar appartement.
1: Top.
0: Aan de Dampuurte in Gent. Ze poetst nog iedere dag... Ze poetst haar eigen ramen nog.
1: Oké.
0: Okay. Niet iedere dag, dat zou wel raar zijn. Praat vlot 7 talen.
1: Wow.
0: Ja. En rijdt ook nog altijd met de auto. Even vlot.
1: Amai.
0: De huisdokter van haar die zegt dat ze een fenomeen is. Want om de 4 weken komt hij langs om de bloeddruk te meten. En hebben ze iedere keer dezelfde conversatie, staat in dat artikel. De dokter vraagt dan, ja, wat kom ik hier eigenlijk doen? Waarop Alphonsien dan antwoordt, met een goeie dag komen zeggen.
1: Oh.
0: Ja. Maar, hoe komt het nu dat het zo goed gaat? En dat ze nog zoveel kan op 104-jarige leeftijd? Met andere woorden, wat is het geheim van het eeuwige leven?
1: Wat is het geheim van het eeuwige leven?
0: Ze geeft een antwoord op die vraag.
1: Oké. Okay.
0: Het geheim volgens haar. Je moet een effort doen. Ze doet exercities. Zoals het blokje omwandelen. Zelfs een beetje yoga.
1: Oh.
0: En ze heeft zo een... Kijk, zo'n toestel met zo'n fietstrappers. Maar enkel de fietstrappers. En die kan je zo voor de zetel zetten.
1: Oh ja.
0: En dan kan je zo een beetje trappen. Terwijl zij bijvoorbeeld naar het journaal kijkt, trapt ze altijd even.
1: Oké, educated queen.
0: Ja, voilà.
1: Ja, goed.
0: Verder zegt ze ook, gezond eten, heel belangrijk. Veel groente, veel fruit. 1 glas alcohol per dag. Niet meer. Ook niet minder.
1: Amai, damn.
0: En 8 à 9 uur slaap per dag.
1: Daar kan ik achter staan.
0: Ze haat het trouwens ook als mensen haar hulp aanbieden.
1: Mm-hmm.
0: En in het artikel staat ook dat ze nooit over de dood nadenkt. Al zeker niet omdat ze eerst sowieso nog op cruise wil gaan. En in het artikel zegt ze zelfs, geïnteresseerden om mee te gaan, mogen zich aanmelden.
1: Oké. Okay. Ja, maar met dat virus zou ik nu niet op cruise gaan.
0: Cruise is super. Nee. Dus Alphonsien, onze nieuwe queen.
1: Allee jong, ja. Hier een andere

0: snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Issy Paris XL.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Goedemorgen, het is 7 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Jannie Gaerts.
8: Het Rode Kruis verkocht veel stickers. Dit jaar bracht de stickeractie zo'n 4,1 miljoen euro op. Een recordbedrag. Meer dan 13.000 vrijwilligers verkochten die de voorbije weken aan kruispunten, supermarkten en ook online. En voor 10 euro had je zo'n sticker met dit jaar figuren van Studio 100 erop, zoals Samson en Marie. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis.
9: Dat gaat dan van de gratis EHBO-lessen die wij geven, tot investeren in ambulance, snelle interventiemiddelen voor de weerbaarheid van Vlaanderen, maar ook een sociale gelaat, financieren voor een groot deel daarmee. Denk aan het doorbreken van de eenzaamheid in onze zorgcentra, acties die we daar doen.
8: In Gent is de pro-Palestijnse bezetting aan de UGent uitgebreid. De actievoerders zitten daar al 2 weken in een universiteitsgebouw op de Coupure, maar trokken gisteravond ook naar het UFO-gebouw. Dat deden ze nadat de universiteit hen vroeg om de campus vrijwillig te verlaten. De UGent zegt dat er lessen verstoord worden en dat er ook incidenten zijn, maar de actievoerders zelf zien dat anders en zetten hun actie ook gewoon door. Julian legt uit waarom.
10: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur en hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
8: De scheidsrechter die in april tijdens een provinciale voetbalmatch een speelster verschillende keren heeft geslagen, mag geen wedstrijden meer fluiten. De vrouw raakte gewond en ook de clubmedewerker die de speelster probeerde te helpen had een scheenbeenbreuk opgelopen. Na de match hadden de twee ploegen, Stockholm VV en Lommel SK, een klacht ingediend tegen hem. En Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf.
11: Voor alle betrokken partijen is dit een zeer spijtig voorval, maar het toont wel ergens aan dat er niemand boven de wet staat of niemand boven de regels van het bondsreglement en dat als je als scheidsrechter je aan zaken bezondigt, ja, je dus ook kan gesanctioneerd worden. En dat is in deze het geval.
8: De man mag zich ook niet meer aansluiten bij een club als hij zelf ook nog zou willen voetballen. In de Europa League en de Conference League, de tweede en de derde voetbalcompetitie van Europa, zijn de finalisten bekend. Het Engelse Aston Villa speelt de Europa League finale tegen het Duitse Freiburg. In de Conference League gaat de finale dan weer tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het begint nog zonnig, in de loop van de dag wel meer wolken, maar het blijft wel droog vandaag bij zo'n 19 graden. Morgen zonnig en warm zelf, tot 22 graden. Zondag is er wel wat meer bewolking en in de namiddag ook kansen buien, mogelijk ook met onweer.
6: Zaterdag de betere dag, check.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren extra. Van Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost komt er een ongeval op de linkerrijstrook. M&M.
6: Zo meteen mijn favoriete schijf van het moment alweer. Turn the lights off komt eraan.
13: Zin in.
14: Oh, ik heb goed geslapen.
15: Je hebt weer gesturkt vannacht.
14: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht? Ik ga de poezen nog even zaaien. Ah, tijd om te gaan. Pielen en ook werken. Maar, heb ik de deur op slot gedaan?

0: Zometeen gaan we Kautar bellen over die Aaron Blomhardt-avond van gisteren in Leuven. Milk Inc is hier ook nog na 8 uur straks. En zometeen al hoor je wat voor crazy shizzle Meteor heeft verteld bij onze podcast 22 minuten stomme vragen.
1: Crazy shizzle. Uh-huh.

0: Die Jack Style en John.
1: Ja, het is vrijdag, hè?
0: Zeker. Mag ik er even mijn top 3 Jorissen bijnemen?
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: Op
3: 3
0: vinden we Joris en de Draak.
2: Wie is dat?
0: De rollercoaster uit de Efteling.
2: Oké.
0: Okay, op
3: 2
0: vinden we het snoekmerk Joris.
2: Dat ken ik niet.
0: Kan je in de Lidl kopen. Lekker.
2: Ga ik eens opzoeken.
0: En op
3: 1
0: uiteraard onze gloednieuwe podcastgast.
4: 22 minuten stomme vragen aan
5: Meteor.
0: Ja, Joris van Rossum, hè. Ah ja, natuurlijk. We hebben net als Céline van Uitsel Joris van Rossum kunnen strikken. Bij ons was het niet voor het leven, wel gewoon voor 22 minuten. We hebben het gehad over Hyrox, zijn mooie tweeklanken en zijn uitspraak die altijd zo... Ja?
2: Correct.
0: Ja, het is dat. Is, ja. Ja. De Meteor Sound. En we hebben het ook gehad over zijn huidige woonsituatie. Woon je eigenlijk al samen met Céline?
6: Nee, dat is zo nog wat afwisselend. Hè.
0: Ah,
6: dat is dus ik woon in Turnhout, zij in Herentals. En het is nog wel zo pendelen. Maar we wonen niet samen. Hè.
0: Maar dan zit je dus vrij vaak waarschijnlijk met kleren in een auto.
6: Ja,
0: omdat
6: is,
0: je alles dubbel moet hebben. Hè? Toch zo.
6: Ik word daar zot van.
0: Toiletzak en zo. Hoe doe je dat?
6: Zij wordt daar zot van en ik word daar ook een beetje zot van. Je leeft eigenlijk een beetje in uw valiesje.
0: Ja.
6: Dat is niet altijd prettig, maar ik snap wel, we kennen elkaar nog niet zo mega lang. En we zijn nog niet zo mega lang samen. Dus ik begrijp dat ook wel. Hè.
0: En als we het dan toch over zijn wederhelft hadden. Ja, dat was maar een kleine stap natuurlijk. Naar het volgende onderwerp. Wil jij graag trouwen?
6: Mm-hmm.
0: Ja.
6: Ik moet nou wel zeggen, ik heb er altijd een beetje angst voor gehad. Want je hoort echt van die verhalen dat je denkt van oei, oei, oei. En met dat gaan lopen en die is met dat gaan lopen. En
0: oh.
6: Dat is een vechtscheiding geweest. Maar misschien is het te vroeg om Victoria te krijgen. Maar sinds dat ik zo Céline heb leren kennen, heb ik wel dat gevoel dat ik dat heel graag zou willen. Ja. Maar dan niet gigantisch feest of zo. Maar wel...
2: Klein en intiem.
6: Ja.
0: En ik ben een man, dus ik ben daarmee bezig. Hoe lang is die van Meteor?
2: Zet je daarmee bezig, ja?
0: Ja. En dankzij de podcast hebben we een antwoord.
2: Mm-hmm.
0: 3 millimeter naar het schijnt.
2: Hoe snel groeit uw baard terug?
6: Heel snel.
0: Oh, ik wist het.
6: Veel te snel eigenlijk, want ik doe die sinds kort. Heel kort eigenlijk, af en toe eens.
0: Hoeveel millimeter? Dat ging ook nog
6: een... Dat is dan 3. Ik heb er een tijd heel lang gehad, maar oh man. Oh.
0: Sinterklaas lang of?
6: Nee, maar echt... De Joris van Rossum in zijn slechte periode had hem echt niet goed in zijn vel zat. En dan de nieuwe Joris, zal ik maar zeggen. Ja? Of terug de oude Joris. Dat is een baardverschil.
0: Man.
6: Ja, dat baart mijn zorgen.
2: Ja. Ik wist dat er ergens eentje ging komen.
0: Woordmoppen, diepe antwoorden en de iets luchtigere. Je vindt ze allemaal in 22 minuten stomme vragen aan Meteor vanaf nu.

0: Het enige ding dat mensen samen kan brengen, om eerlijk te zijn, dat is vuurwerk.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Hey, goedemorgen. We krijgen morgen goed weer. Zon, 22 graden. Zondag is het al iets minder. In de namiddag kan het dan regenen. En dat is goed om te weten voor je moederdagplannen als je dat viert. Doe jij iets, Sander?
3: Wij komen samen met het gezin zondag, maar ik kan er niet bij zijn. Maar we zijn wel afgelopen weekend hebben we mijn moeder haar 70ste verjaardag gevierd met een weekendje in Nederland.
2: Dat telt niet.
3: Ja.
2: Allee, het zijn twee aparte verjaardag, moederdag, twee aparte dingen. Hè?
3: Ja, oké. Okay.
2: En dat is, ik vind het raar dat je zegt van, ah ja, heel de familie komt samen, maar ik ben er niet, dus je doet niks voor moederdag eigenlijk.
4: Ja, oké. Okay.
2: Heb je dan tenminste een bloemetje of zo?
4: Ja, maar, ja, ik zie ze niet, maar allez, hoe kan ik dan?
2: Oké, top. Ja.
3: En voor de rest, heb je nog iets anders te melden?
2: Ik ga naar mijn schoonmoeder zondag.
3: Ga je zelfs je schoonmoeder?
2: Ja, die heeft een ontbijt dat hij organiseert. En die vroeg van, ah, wil je erbij zijn? En dat is niet zo super ver van waar ik woon.
3: En ga je iets meenemen?
2: Waarschijnlijk wel. Iets kleins, ja. Misschien wel.
3: Oké. Okay.
2: In de groepschat van mijn broers en zus is er ook wel over gesproken over bij ons moederdag vieren.
3: Ja?
2: En daarmee bedoel ik, mijn zusje heeft gestuurd, wat geven we voor moederdag? En mijn broer heeft geantwoord, goeie vraag, heb je ideetjes? En nu is het dus naar elkaar kijken. Dus daarom...
5: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: Broers of zussen die nooit iets regelen. En ik val daar ook onder, hoor. Ik val daar ook onder. Het is zo te zien met welke broer of zus het is. Als mijn oudere broers zijn, dan ben ik zo van... Ik hakkel wel mee of zo. Ik denk dat dat zo wat de regel is.
3: Oh, nee.
2: Oudere broers of zussen moeten het altijd regelen. Als het met mijn zus en ik is, dan ben ik meestal de persoon die het regelt.
3: Ik besef net dat ik die broer ben die niks doet.
2: Maar ja, jij hebt ook echt een goed oudere zus, hè. Als jullie schelen best wel veel.
3: Ja, en ik was dus verantwoordelijk voor dat vakantiehuisje nu van afgelopen weekend voor ons moeder.
2: En?
3: Ja, en ik had blijkbaar een code gekregen voor de mail met de sleutel van het huisje. En iedereen was daar al en ik nog niet. En die vroegen, wat is de code? En ik zei, huh? Ik heb geen code gehad. Ja, miserie.
2: Allee, top. Ja, ja. Je regelt een keer iets. Ja. Maar bon, hoe zit het bij jou en je broers en je zussen? Ben jij de persoon die het altijd moet regelen? Of regelen zij het voor jou? Laat het weten in de app van M&M.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdient dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
1: Wingerberger.
8: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Win jij binnen een kwartier 50 euro concertegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: somebody else. Minaan heeft gewoon haar familieproblemen schaamteloos op de raad.
1: Problemen.
0: Ja, maar toch frustraties.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Broers of zussen die nooit iets regelen.
0: Zie.
1: Maar...
0: Ah, nee.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Je was zelf ook een beetje zeker.
1: Ja,
0: okay, nee.
1: Dat is gewoon de realiteit van broers en zussen.
0: Ja, dat is wel echt waar. Eigenlijk.
1: Ja, Maud die stuurt, mijn zus en ik regelen wel eens wat, mijn broer net iets minder.
0: Net iets.
1: Ja, Kimberly die stuurt, 95% regel ik omdat ik de oudste ben. De andere 5% regelt mijn ene broer, de andere broer. Ik kan het nog niet doen, want die is toch maar 9.
0: Ah, oké, okay. Ja, dat snap ik wel.
1: Fair enough. Maar zo'n oudere zussen, oudere broers, ja, het is wel een ding. Brent ook bijvoorbeeld stuurt een app van de M&M. Mijn zus is 5 jaar ouder, dus mijn zus regelt gewoon alles. Ja. Gietje stuurt, mijn zus en ik regelen de cadeaus altijd samen. Dus zij krijgen wel een goeie morgen. Ja. Dat is wel lief. Ja. Rian die stuurt, bij ons is dat andersom. Mijn zus weet nooit niks voor mijn moeder, dus ik regel het gewoon altijd. En ik weet nooit iets voor mijn vader en dat regelt zij dus altijd. Dus dat is mooi verdeeld. Ja, ja. En dan is er ook nog Tristan. Geen goeie morgen voor je broer?
3: Ja, voor mijn broer inderdaad.
1: Oké, okay. Dus het is jouw broer die eigenlijk... nooit iets wacht.
0: Ja,
3: het is dubbel.
0: Ja, zeg.
3: Allee, hij is sowieso ouder, maar hij is altijd zo van, we kunnen dit doen, regel jij.
0: Ah ja, hij doet de aanzet, maar dan moet jij het wel effectief waarmaken ofzo.
3: Inderdaad. Hij gooit de bal op en ik mag hem binnenkoppen.
1: Ja. Jij doet al het praktische geregel. Ja. Hebben jullie al iets voor dit weekend?
3: Ja, mijn broer belde mij met het idee van, kunnen we geen ontbijtmand doen? Mm. En ik keek naar de prijzen en ik was zo, wow, dit is ontiegelijk duur. Schandalig. En het was zo, ja, we kunnen het dan gewoon zelf doen, hè. Ik ga maar naar de winkel en stuur de rekening op, ik betaal de helft. Dus, met andere woorden, mag ik een ontbijtmand maken en gaat hij wel gewoon de helft terugbetalen.
0: Hé, maar sorry, het is wel echt een ding dat van die aanbieders van ontbijtmand en zelfs boeketten, bij ons zijn die letterlijk de helft duurder in het moederdagweekend. Oh. Ja, dat is...
3: Maar dat is echt schandalig. Je spreekt echt voor 60 euro minstens voor zo'n mand, hè.
0: Ja,
1: wauw,
0: ja.
1: Echt?
0: Ja, dat is echt,
1: ja, inderdaad.
3: Echt
1: dan snap ik dat jullie zeggen, we gaan zelf naar de winkel en we stellen het zelf samen.
0: Ja, maar je mag het wel doen.
3: Ja,
1: Lina, hoe zit het bij jou?
4: Goedemorgen. Ik ben zelf enig kind.
1: Oh ja.
4: Dus dat is wel heel gemakkelijk. Allee, ik ben zelf alleen om het in orde te brengen. Maar dat maakt het ook echt wel gemakkelijk, want ik zorg wel... Ik ben zo'n planner, dus ik heb dat wel graag op voorhand in orde. Maar bij mijn vriend thuis, daar zijn ze met 4 en daar loopt het toch wel wat stroever.
1: Is daar ook, zoals bij ons, wij zijn ook met 4 kinderen, is het ook zo wat naar elkaar kijken van, en wie gaat dit regelen?
4: Ja, wij stellen altijd op voorhand zo wel voor van, ja, denken jullie al eens na? En dan uiteindelijk komt daar zo pas de dag op voorhand of zo reactie op. En dan mogen we het nog wel zelf gaan in orde brengen. Zo.
1: Ja.
4: En uiteindelijk komt het ook altijd wel in orde.
0: Ja.
4: En dan hebben zij zoiets van, ja kijk, het is toch in orde gekomen. Dat is het probleem eigenlijk.
1: Line, ik snap u. Ik snap u volledig. En ik ben eigenlijk ook zoals jij. Maar langs de andere kant, in de praktijk is het toch zoals bij uw vriend. Maar kijk. Brandon stuurt nog in de app van M&M. Die stuurt

Ik word zot van mijn zus. Meer context is er niet.

0: Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Net iets minder file, straks hoor je waar die staat. Eerst het nieuws, 1:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er waren nog nooit zoveel langdurig zieken met een uitkering. Vorig jaar waren dat er zo'n 576.000. En bij die groep mensen zijn er ook steeds meer langdurig zieken, jonger dan 35 jaar. De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van zo'n 4,1 miljoen euro opgeleverd. Die opbrengst gaat naar de lokale afdelingen van bijvoorbeeld de EHBO-cursussen. En de scheidsrechter die in april tijdens een provinciale voetbalmatch een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijden meer fluiten en hij mag zich ook niet meer aansluiten bij een club als hij zelf nog zou willen voetballen. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, maar stilaan verschijnen er meer en meer stapelwolken. Nu op vele plaatsen houden we het droog, maar lokaal kan er een enkel buitje vallen met temperaturen tussen 14 en 18 graden en weinig wind. Morgen zonnig en tot 22 graden. Zondag misschien een bui.
3: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpsring richting Nederland verlies je ruim 1 uur van Sint-Anna-Linkroever tot Antwerpen-Oost. De weg is daar gelukkig nu wel vrij, maar er zijn ook extra files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Kruibeke en op de A12 een half uur vanaf de Bevrijdingstunnel.
5: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Misschien zelfs om van het weekend te gebruiken? Ja, vanavond Olivia Dean in Vorst. Verkocht natuurlijk.
4: Ja, daar ga je geen tickets meer voor kunnen scoren, denk ik.
0: Was haar ook in de Lotto Arena dit weekend?
4: Ja.
0: Allee, bon, als je wil winnen, moet je straks vooral meespelen met onze M&M Hitquiz. Meespelen doe je door nu een vragenthema uit te kiezen voor jezelf zometeen. En dit zijn je opties van morgen.
4: Aaron Blomhaart. Die songtitel bestaat al. De zomer van 2016.

0: wil missen. Madison Beer live. Tickets en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hektisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Aaron Blommaert is papa geworden. Van een album. Ja, het is een debuutalbum. Gisteren heeft Kouter dat al in primeur mogen horen, samen met enkele gelukkige luisteraars. Straks hoor je alle juice en gossip daarover.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Maar eerst gaan we quizzen natuurlijk. De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden €50 concerten goed kunnen opleveren. We spelen hem vandaag met Noemi Gluacki, 28 jaar uit Hasselt. Dag Noemi.
2: Goedemorgen.
0: Je bent kapster, hè, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: We hebben het hier deze week toevallig gehad over de nieuwste kapseltrends. De bob zou geweldig in zijn. Kan je dat bevestigen, ja. Ontkrachten?
2: Ja, klopt.
0: Het klopt.
2: Iedereen is nu terug
0: kogel aan het gaan. Ja, maar misschien ook met de zomer. Met haar haar, ja. Warm.
3: Ja, heel veel celebrities hebben nu een bob. Oh. Heb jij zelf ook een bob?
2: Nee, ik ben mijn haar laten groeien. Ik had wel altijd een bob.
3: Oh, en hoe lang is het nu al?
2: Over mijn schouders.
3: Oh, dat is al lang. Ik ben het mijne ook aan het laten uitgroeien, maar het lukt een beetje moeilijk.
0: Maar wacht, en is dat dan om ooit je eigen haar gewoon makkelijk te kunnen knippen, als het zo lang is? Of nee? Dus, nee.
2: Ja, dat is toch wel handig, zeg.
0: Ja, maar het is goed meegenomen.
3: Ja, knippen jullie elkaars haar dan in een kapsalon?
2: Ja, maar als kapster zijn, dan gaat het heel weinig tijd om je haren zelf te laten doen. Dus.
0: Ah ja.
3: Dus, je doet het zelf?
2: Ja, meestal wel.
3: Oh, oké. Okay. Wow, dan heb ik echt ziek respect als jij lang een bob hebt gehad, dat je dat van achter zo bij jezelf kon knippen. Spat.
0: Ja. We zullen er eens aan beginnen, de M&M Hit Quiz. Een thema uitkiezen. Dat is de eerste stap. Dit waren je opties.
3: Aaron Blommaert. Die songtitel bestaat al. De zomer van 2016.
0: Wat heb je gekozen?
2: De zomer van 2016.
0: Hoe oud was je toen? Gewoon om even een beeld te krijgen.
2: 18.
3: Ja.
0: Oh.
3: Noemi is van mijn jaar, denk ik. Ja, ik was toen ook 18.
0: Oké. Straks 3 vragen dus uit het thema de zomer van 2016. En de eerste heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
4: De M&M Hit Quiz.

0: zullen er dus wat werk van maken. De M&M Hitquiz die we spelen met Noemi uit Hasselt. 3 vragen juist beantwoorden en ze wint €50 concertengoed.
1: De M&M Hitquiz.
0: Handig voor van het weekend, zou ik dan denken. Het thema dat je hebt gekozen, Noemi, is de zomer van 2016. Je bent er klaar voor?
2: Ja.
0: De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg, want je hoorde... Work van Rihanna en Drake. Een song uit 2016, uiteraard. En in de zomer van 2016 stond Rihanna ook op het podium van een festival. Alleen heeft ze daar niet echt een supergoeie indruk nagelaten.
3: Je komt een uur te laat en verontschuldigt zich zelfs niet. Dan heb ik zoiets van, ja, je fans staan hier misschien al 2 uur te wachten en je kunt nog niet een sorry zeggen. En dan bent u nog slecht. Dat is echt erg.
4: We zijn er om te feesten. Rihanna playbacked. Ja, ik kan nog beter, hè?
5: Ik zie alles van elkaar weg, hè.
6: Ik had er meer van verwacht.
7: Ja, Rihanna lijkt een beetje zat, eigenlijk.
8: Riri is niet nie. Het is niet meer wat gewist is en ze nooit niet meer weten wat het was.
0: Ja. Op welk festival was Rihanna in de zomer van 2016 50 minuten te laat?
2: Op Pukkelpop.
9: Op Pukkelpop, zeker wel. Dat is echt gek hoeveel mensen dat nog weten. Heb jij dat toen ook gezien, Noemi?
2: Ja, ik was daarbij.
9: Oh. Je was er ook bij? Oh my god. Ben je blijven staan of ben je zoals heel veel mensen gewoon weggewandeld?
2: Ik ben blijven staan op de eerste rij.
9: Oh, wow. Maar mensen zeiden dat hij zat leek. Wat denk jij?
2: Tja, ik weet niet. Dat was Rihanna. Ik hield echt van Rihanna. Mij maakt dat niet uit de CD.
9: Oké, maar kijk.
0: Hey, tweede vraag hier bij onze M&M Hitquiz al. Je hoorde daar juist Drake passeren, maar eigenlijk was een andere song van hem gigapopulair in de zomer van 2016. De vraag is, wat is hier weggescratched en is ook de titel van die hit die we zoeken? I pray, I pray. That's why I need a... Got a Hennessy in my hand. Zijn een keer?
2: One time.
0: Justin.
4: We kunnen nu even niet tegenhouden.
0: Nee, ze is... Amai, die heeft een goede zomer gehad in 2016. Laatste vraag over die beruchte zomer, toen je 18 was. In de zomer van 2016 zijn we met z'n allen meer buiten gekomen. En dat is de schuld van 1 app die toen uitkwam. Welke app is dat? Dit is alvast een tip.

0: welke app zoeken we?
1: Pokémon Go.
2: Maar zeker!
0: 50 euro concertengoed. Bam, dat is binnen.
1: Woehoe.
0: Wat wordt het?
1: Ik denk Melanie Martinez.
2: Oh, oké. Okay. Ja,
0: zo wat Latina, zo wat Spaansachtige.
2: Nee. Ik ga je straks eens Melanie Martinez laten horen. Dat is absoluut niet die vibe.
0: Nee. Het was om te checken of jullie goed wakker zijn. Ja, klopt, hij is volledig anders. Hè. Diepe, zware techno. Wat.
2: Nee, is anders.
0: Country? Was het country?
2: Nee.
0: Zo wat je... Nee. Veel plezier, hè?
1: Dank u.

0: Timothy en Guy sturen het ook.
1: Oh.
0: Ja, zie je, dat is precies Depeche Mode. Als je ze naast elkaar legt. Twee druppels.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je hoort het aan alles. Ik ben een grote muzikale kenner. En het is eigenlijk heel raar dat ik er gisteren niet mocht bij zijn. De MMM Ochtendshow. Ja, Kouter heeft gisteren met enkele lucky bastards van luisteraars het nieuwe album Oorsprong van Aaron Blommaert exclusief in avant-première mogen beluisteren. Goedemorgen, Koutie.
2: Goedemorgen.
1: Good morning. Oh, zo een beetje met het opstaan.
2: Ja hoor, ik heb gewoon heel slecht geslapen afgelopen nacht.
1: Oh lief.
2: Daarom dat ik zo compleet geradbraak klink. Maar ik ben heel blij om jullie te horen.
0: Ah, ja.
1: En heb je zo slecht geslapen omdat je echt maar wakker bleef denken over die listening party van gisteren?
2: Ik moest zoveel verwerken, dat is echt niet normaal. Nee, het was echt een superleuke avond. We hebben ons keihard geamuseerd en Aaron zei het achteraf ook, ah, wel, dat was nu een keer echt plezant. En je weet als Aaron dat zegt, dat ook echt het geval was. Nee, het was wel echt een heel leuke listening party.
1: Ah, leuk. Ja, het zit daar dan vol met fans, maar dat zijn dan nummers, zou ik denken, dat ze niet altijd kunnen meezingen. Wat gebeurt er dan op die momenten? Zijn mensen dan heel geconcentreerd of...
2: Ja, dat is wel grappig. Dus eerst luisteren ze eens goed en dan zoeken ze naar de stukken die terugkeren, dus refreintjes of zo. En dan zie je ze zo toch al een beetje mee proberen zingen. Maar dat is zo toch vaak al 5 woorden fout. Dat is wel grappig. Maar nee, soms zie je ze ook gewoon zo reageren als er dan zo een drop komt. Of het is ineens zo een wissel in de muziek van, ah, dat hadden we niet verwacht. Of dan zie je ze zeggen tegen elkaar van, ah, dit is echt goed. Dus het is wel leuk om zo de eerste reacties te zien van iedereen.
0: Dat is hier al exclusieve info, hè. Het is met drops en wissels.
1: Wel, ja, want ik ging vragen, het album komt pas volgende week uit. Dus wij moeten er nog een week op wachten. Er zijn al een paar nummers dat wij kennen van het album. Nummers die Aaron al heeft uitgebracht. Is de rest van het album in lijn met die nummers? Bijvoorbeeld Zonde of Donderdag of Ego Trip? Of zitten er toch een paar specialletjes bij?
2: Echt specialletjes? En ik denk niet dat we zoiets gaan hebben van wow, dit hadden we nog nooit gezien van Aaron Blommaert. Mm-hmm. Alleen zo dat gevoel kan denk ik niet hebben. Maar ik vind wel dat je voelt van, want Zonde, dat is al lang geleden dat hij dat heeft uitgebracht. Je voelt wel dat er ook een andere Aaron Blommaert te horen is op het album. Iemand die ondertussen toch wel al de volle 23 jaar oud is. Maar die vooral ook wel echt gegroeid is in zijn eigen muziek maken. En er zitten ook wel wat nummers. Er staan ook wel nummers op die wel veel emotie met zich meedragen of zo.
0: Oké, okay, let's talk business. Wat is jouw favoriet van op het nieuwe album van Aaron Blommaert? Dan kunnen we dat al.
2: Ik denk dat ik Beter Zo wel echt een heel mooi nummer vind.
0: Ja, dat is
2: Beter
0: wachten.
2: Zo is echt mooi.
0: We wachten tot volgende week om dat eens te beluisteren.
2: Sorry,
0: Okay.
2: Ja, sorry.
1: Wat is Aaron zijn favoriet?
2: Dat kan wel. Hij vond vooral Tranen van Goud niet zijn favoriet. Dus hetgeen wat eigenlijk nu, nu uit zijn jullie straks waarschijnlijk ook gaan spelen.
0: Ja, nu, het staat klaar.
2: Maar hij zei wel dat het echt elke dag verandert. Omdat het zo wat afhangt van de vibe waar het in zit.
1: Okay.
0: Maar effectief, we gaan die Tranen van Goud draaien. Wat moeten we daarover weten? Wat heeft hij daarover gezegd of zo gisteren?
2: Hij heeft daarover verteld dat hij er een beetje ingeluist is bij dit nummer. Omdat hij kreeg blijkbaar een heel soort van vaag bericht van een producer van die dag, dat uur, in Amsterdam, kom af, we gaan een nummer maken samen. En Aaron dacht, oké, is goed. Dus hij is naar Nederland gegaan en hij stond in de studio en hij begon te zingen. En daar zijn doorgaans heel veel mensen aanwezig om mee te schrijven, aan de muziek mee te denken en zo. En hij stond in de studio om te zingen en ineens wandelt er een vrouw binnen en heeft hij zoiets van, excuseer, wat doe jij hier in mijn studio? En dat bleek dus Zoe Levi te zijn, maar hij wist helemaal niet dat dat het nummer, dat dat gepland was om daar een duet van te maken.
1: Wow.
2: En hij was dat oorspronkelijk niet echt van plan, maar hij vond het zo leuk met Zoe en het klikte meteen en de stemmen matchen heel goed, dat hij dacht, ik vind het eigenlijk wel echt een tof idee. Dus hij is er vol voor gegaan.
0: Oké, Aaron Blommaert in duet, ja, vind ik interessant al. Tranen van Goud, Aaron samen met die Zoe, dus we gaan eens luisteren. Dit is hem.

0: nieuwe van Aaron Blommaert. Oh. Ja, tranen van goud. Ines stuurt kippenvel met die stemmen samen. Ik volg hoor.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander en Imaan.
0: Bezoek van de nieuwste apothekers van ons land. Milk Inc. is hier zo meteen. En ze nemen een medicijn mee, want hun nieuwste single die heet gewoon Medicine. Gisteren hebben we hem al gedraaid hier in de show. Ik vond hem steengoed, dus ik ben alvast grote fan en hyped voor hun bezoek zo meteen.
3: Vanavond op VRT1.
4: We hebben begrepen dat uw dochter is ontvoerd. De politie daar buiten houden is geen optie.
5: Wat een onzin. Hoe komen jullie erbij?
4: Van uw vriendin, vrouw.
3: Op VRT1 zorgt een ontvoering voor verwarring in Flikker Maastricht. Op VRT Canvas is er dan weer een influencer vermist in de detectivereeks McRae. En op VRT Max kan je alle voorbije afleveringen van Andermans Zaken inhalen. Alvast veel kijkplezier.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Wiener Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
9: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd?
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
13: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Met Jannike Aerts.
16: Er waren nog nooit zoveel langdurig zieken. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zitten en een ziekteuitkering krijgen is vorig jaar gestegen naar zo'n 576.000 mensen. Dat zijn er zo'n 105.000 meer dan 5 jaar eerder. 2/3 van hen zijn ouder dan 50 jaar, maar ook bij die mensen zijn er jonger dan 35 steeds meer langdurig zieken. De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van €4,1 miljoen opgeleverd. Je kon ze kopen aan kruispunten in supermarkten en online. En voor €10 had je zo'n pleister met dit jaar figuren van Studio 100 erop, zoals Samson en Marie. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis voor bijvoorbeeld de organisatie van de EHBO-workshops. In Gent is de pro-Palestijnse bezetting aan de UGent uitgebreid. De actievoerders zitten al 2 weken in een universiteitsgebouw op de coupure, maar trokken gisteravond ook het UFO-gebouw binnen. Dat deden ze nadat de universiteit hen vroeg om de campus straks om 10 uur vrijwillig te verlaten. De UGent zegt dat er lessen worden verstoord en dat er incidenten zijn, maar de actievoerders zien dat anders en zetten hun actie ook verder. En Julian legt uit waarom.
17: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de raad van bestuur plaatsvindt. Op de raad van bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur en hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
16: De Sint-Lutschartis-school in Antwerpen haalt een leeslijst offline na een klacht over pornografische inhoud. Op de lijst stonden graphic novels waaruit leerlingen konden kiezen voor een boekbespreking. En in een van die boeken zijn stripfiguren te zien die expliciete seksuele en ook agressieve handelingen uitvoeren met een vrouwelijk personage. De lijst werd al zo'n 3 jaar gebruikt, maar is dus nu geschrapt. De advocaat van de school legt uit hoe de lijst tot stand kwam.
18: De leerkrachten Nederlands hebben hiervoor een leeslijst gebruikt
1: maakt, die is samengesteld door de Nederlandse stripmaker des Vaderlands. Speciaal voor scholen samengesteld. De directie en het bestuur van de school waren van de inhoud van dat boek niet op de hoogte. En het is nu naar aanleiding van die klacht dat men daar kennis van genomen heeft.
16: In het Verenigd Koninkrijk heeft de Labour-partij van de premier Keir Starmer zwaar verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland. Op dit moment is een vijfde van de stemmen daar geteld, maar Labour verliest sowieso al 250 zetels. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Het haalt uit bijna niets meer dan 320 zetjes. Het begint nog zonnig, maar in de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel meestal droog bij zo'n 19 graden. Morgen zonnig en warm tot zelfs 22 graden. Zondag is het bewolkter. In de namiddag ook kans op buien, mogelijk ook met onweer.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog bijna drie kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost, ondanks dat de weg daar wel vrij is intussen. Naar Antwerpen vind je extra files op de E17, 25 minuten vanaf Kruibeke, en op de E40 bijna drie kwartier vanaf Waasmanthaven-Oost. Op de binnenring rond Brussel op de buitenring 10 minuten bij Zaventem, want daar verspert een defecte vrachtwagen één rijstrook.
18: M&M.
19: Zeg het nog maar eens dan, hè.
18: Ja, het is vrijdag, hè.

0: melk in de ochtend, dat past. Dus daarom straks bezoek van Reggie en Linda of de Milk Inc. Ze komen een nieuwe song Medicine voorstellen hier.
1: Ja, en het is ook vrijdag, dus niet vergeten, dan spelen we ons spel. Is een Belg
2: of een Nederlander?
1: Haha.

0: Dua Lipa en Levitating. We hebben hier vanmorgen al een gloednieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen gelanceerd. Het is er eentje met Meteor vandaag. Maar als je even verder scrolt bij de afleveringen, kan je ook die aflevering met Milk Inc. terugvinden. En ja, Reggie en Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Intussen weten we dat jullie daar eigenlijk een halve primeur mee hadden. Komt er ooit nog een sportpaleisshow met echt Milk Inc. alleen?
1: Ah. Daar is vraag naar. Ja. Dus we zullen dat misschien eens onderzoeken.
2: Ja.
1: Ik zeg niks.
2: Nee, dat is goed. Niks.
0: De ogen zeggen genoeg.
2: Ja, de ogen zeggen.
1: Mijn naam is Haas.
2: Hij was al gepland.
0: Jawel. De M&M Ochtendshow. Hij was al gepland toen.
2: Tuurlijk wel.
1: Ja, ongeveer toch. Embryonaal. Nee, embryonaal was hij gepland.
2: Ja. Maar de twee dagen, want jullie staan er 23 en 24 oktober.
1: Ja, dat hoopten we toen wel.
2: Ja,
1: de twee dagen. Ja, voilà,
0: dus. Okay. Ja, 30 jaar Milk Inc. Milk Inc. Forever. Daarom in de AFAS-dome, dus 23, 24 oktober. Tickets zijn er nog. Ticketmaster.be, ga gerust. Welkom, goedemorgen en proficiat met de nieuwe song Medicine.
2: Dank u.
1: We hebben een nieuwe borp.
2: Ja, amai, ze is een goeie. Aha.
0: Maar ja, je zit in de babytermen.
1: Ja, nog steeds. Ja. Een nieuwe borp.
2: Ja, dat is waar. Ja, eigenlijk wel.
0: Ik hoorde hem gisteren al, ben meteen fan. Het is een wetenschappelijk correct lied ook, hè?
2: Dat is absoluut waar. Je hebt heel groot gelijk.
0: Ja. Het gaat over hoe muziek een medicijn kan zijn.
2: Absoluut. Ja, dat is wetenschappelijk bewezen. Hè. Muziek is gewoon heel gezond voor je lijf, voor je brein, voor je welzijn. Ja. Bewegen, dansen, luisteren naar muziek, ja, dat zorgt voor een langer, gelukkiger leven.
3: Damn. Maar jullie als muzikant moeten dan echt forever leven.
2: Ja, dat hopen wij.
0: Ja, maar ik weet nu zelf wel, muziek heeft een helende kracht om door de naar te luisteren, dat is het facet dat ik ken. Is het ook helend om het te maken?
1: Ja, dat sowieso. Je kunt altijd je shit van je afschrijven, om het zo te zeggen. Dus ik heb al wat meegemaakt in mijn leven en er zijn heel veel nummers over gegaan al.
2: Ja, go to hell, hè, bijvoorbeeld.
0: Ja. Even bovenaan, ja, goed.
1: Ja, no comment. Maar ik kom maar zeggen, dat is het inderdaad. Dat is de grote draad geweest, dat is altijd. En ja, dat is altijd een soort van therapie.
2: Voor mij is dat heel leuk. Voor mij is dat, ik krijg daar keiveel energie van. En ik vind dat gewoon heel leuk om zoiets te mogen doen en te kunnen doen. En ja, ik vind dat leuk.
1: Ja, en dan nog het podium ook nog natuurlijk. Want als wij dan optredens doen, dan hebben we al dikwijls van de mensen het bericht gekregen. Zo van, hey, we hebben 2,5 uur niet aan onze miserie moeten denken.
2: Dat is wel fijn.
1: Daar zijn we toch voor, hè?
2: Ja, natuurlijk. Het is een heel dankbare job, zeg ik altijd.
3: Oh, fantastisch. Ja, ik las dat sinds dat jullie terug zijn, dat jij ook als co-creator of co-writer gecredit staat op de songs.
2: Ja.
3: Hoe belangrijk vond je dat om dat nu...
2: Ja, ik vond dat wel een voorwaarde toen ik terugkwam. Ja, dat was toen in 2013, 2014 was dat al keihard aan het kriebelen. Maar ja, toen was er geen ruimte. En toen is die break gekomen. En dat was toch wel een ding als ik terugkwam van... ik wil gewoon meeschrijven, meegroeien. Ik vind dat fantastisch om mee te werken aan een nummer en dat uit te brengen en dat voor de mensen te brengen. Dus... Ja, ik denk dat elke artiest dat gewoon wil doen. Dat is iets dat erbij hoort. Dus voilà. Ja,
3: en de vorige is ook goed in de smaak gevallen een klein jaartje geleden. Een stappenvol. Wat is het verschil met nu Madison om daarmee aan te schrijven en zo?
1: Snelheid vooral. Unstoppable was een mega olifantendracht. Dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft 2 jaar. Natuurlijk, dat is de eerste single na zoveel jaar. Je moet elkaar terug leren kennen. En dat schrijfproces was echt een hel. Ik ben heel blij dat hij er ooit geraakt is en het goed gedaan heeft. Want dat was echt vreselijk. Maar als ik hem dan nu speel... Maar nu is dat echt wel leuk bij de shows. Nu is dat zo de afsluiter van de show. En dat is echt zo, oh, fijn. Ik bedoel, ik draai hem zelfs op DJ set. Iedereen helemaal blij, Unstoppable. Dus goed gelukt. Maar als je dan ziet hoe snel dat nu gegaan is bij Madison, dat is wel een ander. Nu zit dat allemaal terug op zijn plaats. Dus dat was echt gewoon plek van de ander. Het was 2 jaar, dit was 2 dagen. Dus dat was wel...
2: Ja, we hebben op 2 dagen 2 nummers geschreven. Er komt er eigenlijk nog eentje aan wat eigenlijk niet gepland was. Maar omdat hem zo goed is, gaan we die ook uitbrengen.
0: Dus. Maar ja, dan moet je lang genoeg wachten tot deze.
2: Ja, natuurlijk.
0: Okay. We zullen beginnen met deze, want Nick de Vuist die stuurt ook nog in de app van M&M. Ik ben zo blij dat ze terug zijn. Ik ben een fan van Milk Inc. sinds In My Eyes. En heel content ook met die nieuwe single Medicine. We gaan hem draaien, toch?
2: Ja.

0: Ja, ja, die komt goed binnen. Het zijn letterlijk de woorden van Katrien ook die ze stuurt.
1: Ja. Ja, die stuurt, die nieuwe song komt ineens echt zo goed binnen. Sven die stuurt, wauw, zo blij. Milkink, top af, boek erop.
2: Yay.
1: Cindy stuurt dat ze goosebumps heeft. Love Milkink forever stuurt die. Kevin stuurt nog, Linda en Reggie zijn eigenlijk gewoon de king en queen van de dance. Niemand is beter, gewoon allemaal naar de afwasdoop.
3: De afwasdoop.
4: Ja, ik zeg dat.
1: Voor dat feestje. En Billy die stuurt, oh, geweldig nummer om de werkdag mee te starten. Merci daarvoor.
2: Dat is heel fijn.
4: Wij glunderen.
2: Ja, echt waar.
1: Hebben jullie nu minder stress dan jullie single vorig jaar dat jullie hebben uitgebracht? Of nog altijd even?
2: Ja, daar was wel heel veel rond om, om te doen. Maar ik vind het gewoon leuk. I love it.
4: Ja, we hebben het gevoel dat we het dus vertrokken zo. Hè? Dat is fijn. We hebben meer op ons gemak. Zo, hè? En ik sta er ook wel achter. Ik vind het ook zelf echt wel goed. Helpt wel.
1: Ja.
4: Natuurlijk, naar de radio moet gaan en je vindt je nummer goed. Het is altijd handiger dan dat je moet zeggen, oh, ja, ik weet het, trek op niks, maar kom maar toch.
1: Heb je dat al ooit gehad?
4: Nee, nog nooit.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, dit is echt wel mijn favoriete seconde uit het lied.
1: Ja! Ja.
2: Goed, hè?
0: Ja, dan mocht er zelfs wat meer in van mij. Allee, ja, bon. Ja,
4: maar eerst zat hem er een keer minder in. En helemaal op laatste, voordat we hem binnengezorgd hebben, heb ik hem er twee keren voor. Dat normaal zat hem voor de eerste drop niet.
2: Als chance.
4: Maar ik ga het toch doen, ik kan het toch zetten.
2: Ja. Ja.
0: Echt leuk. Ja.
2: Ja.
0: Ik wil dat even zeggen.
2: Als chance. Hè? Als chance.
4: Ja, ja.
2: Joske.
4: Hè? Voor de fans, dat is een 303 bas synthesizer als je het wilt.
0: Ik dacht het nog, hè?
4: Ja.
0: Straks een heel gevaarlijk spel dat we met jullie willen spelen. Dus hou jullie vast.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij Dag Allemaal.
7: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: ochtendshow.
1: Ja, die stond 5 keer in de avondzum. Zijn jullie gaan kijken? Hebben jullie dingen zien passeren vanuit Pommelien?
2: Ik ben gaan zien.
1: Ja, ah, echt?
3: Ik ging normaal zien, maar...
2: Ja, dat is afgebeld. Laatste.
1: Ja, helaas. Ja, want het was wel echt indrukwekkend. Hè? Hebben jullie dingen gezien dat jullie dachten van... Ah, dat is wel een keer interessant voor zo in de avondzum?
2: Het verschil is dat ze heel veel met de camera speelden. Mm-hmm. Daar heb je zoiets van, ja, mensen zitten inderdaad... Eigenlijk heel die show naar het scherm te kijken. Bij ons is het ook zo. Wij snappen zelf niet hoe klein we zijn op dat podium. En nu heb ik er zelf nog eens van achter in de zaal te gaan zitten. Van, shit, ja, wij zijn echt wel heel klein, hè?
1: Ja.
2: Dus misschien moeten we toch af en toe ook eens in die camera's kijken die daar staan. Ik hou daar nul rekening mee bij onze show. Dit jaar wel eens. Misschien toch eens af en toe in de lens gaan kijken.
1: Oké, ja, cool.
2: Dat was het ding. Dat vond ik zo. Zij deed dat natuurlijk extreem goed. Dat was een hele tv-show.

0: Wanneer? Juni?
1: Maar het is veel. We moeten uit veel kiezen en veel bewerken ook nog, denk ik.
0: Ja.
1: Sommige dingen wel.
0: Ja, er gaat veel werk in.
1: Ja, er gaat wel wat werk in. Zeker. Het is natuurlijk, we hebben gelukkig de liveshow van deze zomer. Dan zijn wij al, dat is al de helft van het Sportpaleis. We moeten echt nog een volledige andere helft natuurlijk verzinnen. Hè. Dat is wel,
0: Maar dat komt wel in orde.
2: We kunnen een klein beetje helpen eigenlijk.
3: Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, maar het is wel gevaarlijk helpen, denk ik. Ken je zo dat ding waarbij je een top 5 samenstelt, maar je weet nog niet op voorhand wat er allemaal komt. Dus we hebben 5 Milk Ink songs klaarstaan. Jullie mogen die samen in een top 5 gieten, maar je weet dus niet wat het volgende fragment altijd is.
0: Een blind ranking.
3: Ja, is goed. Ja.
0: Okay.
3: We zullen beginnen met deze.
0: Jij vindt dat een leuke. Het is ook een toffe, maar ik vind een tekst wat minder.
3: Dus die zetten we op...
1: Dat vind ik toch wel vrij hoog, nee?
0: Ja, maar Walk on Water kan waarschijnlijk nog. Run en Whisper.
1: Zet hem op 3.
0: Of Madison en Unstoppable. Ik denk 5.
1: Nee, ja. Op 3.
0: 3. Oei.
2: Gaan we dan voor 4?
1: Ja, dan gaan we 4.
3: Ah ja, 4. Oké. Dan deze.
0: Ja, zie je dat? Dat bedoel ik, hè. Dat wist ik, hè. Ja, kijk.
3: Dat was dat moeilijk maakproces, hè?
0: Ja, maar ik weet al... Ja, dat is nu moeilijk. Ik had Go to Hell 5 en dan deze op... Ja, Walk on Water kunnen dat overtreffen.
1: Oké, maar waar zetten we deze dan? 3 of 5?
0: 3.
1: 3?
0: En Madison 2 en Walk 1 en Andres.
3: Maar als dat er allemaal aan zit te komen, hè? Weet je niet natuurlijk.
1: Ja, hallo.
2: Wat met deze?
0: Ja, 5, hè?
1: Voor mijn tijd. Ik op 1 zetten.
0: Voor mijn tijd.
3: Dat is wel waar.
1: Je zult hem op 5 zetten voor Linda.
3: Oké, en dan?
0: Ja, dat is... Ja, ik vind dat wel 1, omdat dat wel echt...
1: Ik zou dat niet op 1 zetten. Zo.
0: Ja, nee, ik weet het, maar het is wel een...
1: 2, zou ik je zetten.
0: Ja, zeker? Wauw, oké.
3: 2?
2: Want dan komt de volgende sowieso op Madison op 1.
3: Ja, maar...
1: Op Isley.
0: Achterbol zijn er nog open.
2: 4.
3: Ja, maar...
2: Deze komt automatisch op 1.
1: Ja, dus dan denk je dat
0: ook. Jawel. Nee, dat vind ik niet. Ja, oké. Okay. Allee, toch niet boven Walk on Water?
1: Ik zie al mijn kindjes graag, dus het maakt niet uit.
2: Het is het pijnlijke aan een blind ranking.
0: Ja, dat is waar.
2: En ja, we hadden nu ook al voorzien... Ah, jullie nummer 1 gaan we dan ook nog gewoon eens draaien. Twee keer Milk Ink in een half uur, waarom niet?
1: Hoppa!
3: Sabamcenten zijn sabamcenten.
0: Voilà. Dat is waar.
1: We zeggen altijd sabamos a la playa.
3: Oké. Okay. Hey, merci voor het bezoek van morgen.

0: Kok.
1: Sarah Kok.
0: Ja.
1: En Jelly Roll ook, blijkbaar. Ja.
0: I'm good, ja.
1: En Liso? Die stuurt mooie danspasjes, Sander.
0: Eén over half negen. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, er waren nog nooit zoveel langdurig zieken met een uitkering. Vorig jaar waren dat er 576.000. En bij die groep mensen zijn er ook steeds meer langdurig zieken jonger dan 35 jaar. Het pro-Palestijnse protest aan de UGent breidt uit. De studenten die bezetten nu ook een tweede gebouw. De actievoerders die krijgen wel tot 10 uur vanmorgen om te stoppen. Anders dreigt de UGent met juridische stappen. En in Engeland heeft de Labour-partij van de premier Keir Starmer zwaar verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: De Weerman Bram. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, maar stilaan verschijnen er meer en meer stapelwolken. Nu op vele plaatsen houden we het droog, maar lokaal kan er een enkel buitje vallen met temperaturen tussen 14 en 18 graden en weinig wind. Morgen zonnig en tot 22 graden, zondag misschien een bui.
1: Je vertraagt wat de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. De weg is daar gelukkig wel vrij. Maar naar Antwerpen vind je nog extra files op de E17, een kwartier van Voort-Kruijbeke. Op de E34 een half uur vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313 10 minuten van Rans tot Wommelgem, daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Mag een song vaker te horen zijn op M&M of niet? Dat ligt volledig in jouw handen. Want Self-Aware van Temper City gaat al een paar keer mee, maar heeft verdeelde meningen. Nu is mijn vraag, wat is die van jou? Scoort de TikTok-hit hoog in je ranking of mag die sneuvelen? Stuur je score en je mening door in de app van M&M op deze Self-Aware van Temper City.

0: Ja. Op een vrijdag vind ik hem niet binnenkomen.
1: M&M. Read the
2: song. Ja. Maar ik voel de verdeeldheid ook opnieuw in de app van M&M. Kiana bijvoorbeeld vindt het een 3 waard. Vicky een 2. Net zoals Febe, die stuurt niet mijn ding. Weg ermee. Nant, die vindt het dan wel weer goed. Die stuurt een 9 op 10 en schrijft erbij echt een topschuif voor mij. Jelle, die stuurt een 8. Yannick, die stuurt... Ik vind het nog altijd een beetje te depri. Voor mij een 4, sorry. Sven vindt het ook maar helemaal niks. En Kamers, die stuurt een 9 op 10. Geeft een beetje somber vibes. Die vindt dat dus helemaal positief. Lea gaat voor een 9. Good vibes zijn altijd nodig. Samantha gaat voor een 8, heeft ook een leuke vibe. En Billy vindt het een Arctic Monkeys vibe. Geeft daarom ook een 8 op 10. Als ik alles ga optellen in de app van M&M, komen we aan een 8 op 10.
0: Oh ja.
2: Ja. Dat wil zeggen dat je die self-aware van Temper City straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim.
0: Ja, yeah. Skur, skur.
2: Ik weet niet wat het is vanmorgen, maar mijn mond doet dingen dat mijn hoofd niet wil.
0: Hey.
2: Bij Brahim, dan kun je opnieuw punten doorsturen en je mening in de app van
0: M&M. Even terzijde, mijn mond doet dingen die mijn hoofd niet wil. Dat zou een lyric van Pommelien Thijs kunnen zijn.
2: Oh my god, thanks. Ja,
0: ja. Zo meteen trouwens onze M&M Big Hit die nog eens voorbij komt. Je weet wel, Cameron Whitcomb met Kingdom. Of Fear. En ons spel.
3: Zo meteen bij Iman en Sander.
4: Is een Belg
3: of een Nederlander.
0: Sorry, jongen.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
12: op day
13: glimlachten ze terug. En een week later aan
12: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
12: ULB.
13: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
12: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: M&M.

0: Ik zag de micro opengaan en ik heb hem kaart ingehouden. Het beste moest nog komen. Ik ging echt... En zo zie je maar, wij werken al heel lang samen.
1: Van diep, hè, deze?
0: Ik kwam echt van diep. Wow. En nu heb ik die terug moeten inslikken.
1: Oh, nee.
0: Dus merci daarvoor.
1: Ah, misschien komt die er dan boven als we de grens oversteken. Allee, of niet nu, natuurlijk.
2: Eén beller. Eén babbel. En op het einde één vraag. Voor Imaan en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
1: Zometeen bellen we met de luisteraar. Daar doen we dan een babbeltje mee gedurende anderhalve minuut. En je zal ons opvallende vragen horen stellen, omdat wij gaan proberen achterhalen wat de ware nationaliteit van onze beller is. Is het een Belg of een Nederlander? Jij mag richtvragen achterlaten in onze app van M&M of gewoon meegokken naar de nationaliteit. Klaar voor?
0: Helemaal.
1: Nog even boeren.
0: Nee? Het zit van vast. Misschien straks.
1: Ja, okay. Hallo met wie?
3: Hallo met Julie.
0: Hey Julie, wat ga je doen dit weekend?
3: Ik ga morgen in de ochtend even naar de Vreemdelingenmarkt in Antwerpen. Doe ik altijd even zowat mijn boodschapjes. Maar voor de rest heb ik nog niet per se heel veel plannen. Misschien op café gaan met vrienden.
0: Oké, alright. Ja, het is dit weekend geen verlengd weekend, maar volgend weekend wel. Weet je toevallig welk feestweekend het dan is?
1: Welke feestdag we vieren?
0: Ja.
3: Volgens mij is het donderdag Hemelvaart, toch?
0: Ja, dat klopt. Ah, goed.
1: Onze vlag, welke kleuren heeft die? Welke volgorde?
0: Goh, zo'n volgorde.
3: Zwart, geel, rood.
0: Ja. Ah, amai, echt goed. Kijk goed. We hebben een paar nieuwe Belgische artiesten die nummers hebben uitgebracht. Wat is je favoriete Belgische artiest?
3: Ik denk zo... Meteor?
1: Meteor.
0: Meteor? Ja, dat kan wel.
1: Maar die is in Nederland ook. Als je op een terrasje gaat zitten, eventueel morgen als het goed weer is, wat bestel je dan?
3: Ik denk een Leffe Blond.
1: Oh, dat is wel een heel Belgisch antwoord.
0: Een Leffe Blond?
1: Ja.
0: Damn. In welk glas komt dat?
1: Oh!
3: In een bierglas.
1: Ja, welke vorm?
0: Welke vorm?
1: Welke vorm? Goeie vraag.
3: In een druppel.
1: Ja.
2: Het is tijd, Imaan en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
1: Oh, de laatste heeft het voor mij bepaald. En voor jou ook, hè?
0: Ja,
1: voel het aan ons.
0: Mij ook, ja. Ik zal het zeggen.
1: Ja?
0: Het is een Nederlander.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Dat lachtje.
1: Leffe komt toch niet in een druppelglas, zeker?
2: Je babbelde met...
3: Een Nederlander.
1: Hey! Oh, excellente vraag, Imaan Boudari. Dat wil ik als eerste gezegd hebben.
0: Dankjewel. Ja, sorry dat we zo echt in een hoekje hebben gedreven, eigenlijk. Maar een Leffe komt zo in een heel groot... Ja, bijna zo'n iced tea glas, maar dan groter.
1: Ah, oh nee, dat vind ik slecht omschreven.
0: Maar jawel toch?
1: Maar dat gaat zo openen. Dat is zo like een martini glas, maar dan in het groot en zo met wat langere muren.
0: Dat vind ik echt super slecht.
1: Maar whatever.
0: Een groot glas.
1: Is jullie je echte naam?
3: Nee, mijn echte naam is Roxana.
0: Roxana, oké. Okay. Ik moet zeggen, toen we naar je weekendplannen vroegen, had ik het al een klein beetje gehoord. Ja, ik weet niet meer wat je zei, het was iets met... Je had er een ke achter gezet.
1: Ah, ja.
0: Boodschapkus, maar... denk ik.
3: Boodschapjes.
0: Ja, boodschapkus is zo... Dat heeft het voor mij, denk ik, al een klein beetje doen vermoeden.
1: Maar je bent wel goed mee met de Belgische cultuur, hè?
0: Ja, wel echt supergoed gedaan.
1: Hoe komt dat dan?
3: Ja, ik heb ook een jaar gewoond. Ik heb toen stage gelopen bij Studio 100 in België, of in Schelle.
1: Oh.
3: En ik heb ook in Antwerpen gewoond. Dus ja.
0: Daarmee. Dat maakt het wel wat makkelijker. Ja. Maar kijk, wel echt super goed gedaan. Ja, nee, jullie vieren toch ook een feestdag, hè, deze week in Nederland, toch?
1: Ja, die is al geweest.
0: Of die is al geweest?
3: Ja, ja, die is volgens mij ook gewoon met Hemelvaart, volgens mij ook gewoon volgende week donderdag. Ja.
0: Oh, top. En wel, geniet nu van het weekend en volgende week dan van een verlengd weekend.
3: Ja, jullie ook.
1: Dag Roxana. En als je zelf ook eens wil meespelen hier, ons proberen beetnemen, maar het is moeilijk, heb je juist gehoord. Stuur gerust in de app van M&M, meld je aan, stuur Belg of Nederlander als jij eens onze beller wil zijn. Op eigen risico.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: qua sunshine toch vooral morgen dan. Hè.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: De koning komt! De koning!
3: De koning! De koning?
0: Manu van Akker speelt de koning in Doornroosje, de musical. En straks hoor je hem weer bij De Vrijdag is van ons.
3: Wauw.
0: Samen met Charlotte. En ze gaan tickets weggeven ook voor Doornroosje. Dus straks zeker luisteren om 4 uur als je die wil winnen. Nadien is het de net verjaagde Brechtje die je terug hoort. Op...
3: Hopelijk niet verjaagd. Nee, verjaard.
0: Ja, was deze week jarig. Hè?
3: Dat is waar.
0: Ja, om 6 uur de show van Julie en Brechtje. Om 8 uur vanavond ben je dan natuurlijk volledige weekendmodus. Wij ook, daarom Nina Black Friday op M&M aansluitend. M&M Party met onder andere DJ Licious. En vanavond ook deze madame in Vorst Nationaal.
3: Hopeloos uitverkocht.
0: Ja.
3: Dus als je erbij bent, geniet er extra van. Please.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Dit is Yannick Aerts.
4: Er waren nog nooit zoveel langdurig zieken. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zitten en ook een ziekteuitkering krijgen, is gestegen naar zo'n 576.000 mensen. Het waren vorig jaar dus zo wat 105.000 meer dan vijf jaar eerder. 2/3 van hen zijn ouder dan 50 jaar. Het nieuwe record komt er vooral door de 65-plussers wel, omdat de pensioenleeftijd vorig jaar verhoogd is naar 66 jaar. Zijn er ook meer mensen in die groep langdurig ziek gevallen. De professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, Lode Goderis, is op zich wel positief over die cijfers.
5: Het feit dat er meer over gesproken wordt, zorgt ervoor dat de behandelende artsen wat kritischer zijn bij het uitschrijven van ziekteattesten. Dat mensen er ook meer over aangesproken worden. Werkgevers zijn er ook meer en meer bewust mee bezig. Dus er zit ook wel een maatschappelijke tendens in waarbij dat er mensen ook meer begeleid worden richting het werk.
4: Het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is weer volledig online na een cyberaanval bij hun softwareleverancier bijna een maand geleden. Je kan er opnieuw je medisch dossier bekijken, afspraken maken en vragenlijsten invullen via de website. En ook het ziekenhuis zegt dat er op geen enkel moment persoonlijke gegevens in gevaar zijn geweest. De Sint-Lutgardis school in Antwerpen haalt een leeslijst offline na een klacht van een ouder over pornografische inhoud. Op die lijst stonden graphic novels waaruit leerlingen konden kiezen voor een boekbespreking. In een van die boeken zijn stripfiguren te zien die expliciete seksuele en agressieve handelingen uitvoeren met een vrouwelijk personage. De lijst werd al zo'n 3 jaar gebruikt, maar is dus nu geschrapt. Studio 100 gaat samen met Radio 2 een musical maken over de beginjaren van de grootste radiozender van Vlaanderen in de jaren 70. De musical heet Hallo Radio 2 en Peter van de Veire zal een van de hoofdrollen spelen. Het wordt de eerste productie in het nieuwe Studio 100 Theater in Hofstade en de eerste show is op 21 maart 2027. Gert Verhulst vertelt waar de musical over gaat.
6: Het wordt een feel-good musical met muziek, allemaal uit de jaren 70. Het gaat over een jonge man, een Limburger, een perenkweker, Thomas. En die heeft één grote droom en dat is radiopresentator worden. En hij trekt naar Brussel, komt daar terecht in het Flagey-gebouw. En ja, probeert daar zijn droom waar te maken tussen al die kleurrijke Radio 2-figuren uit de jaren 70.
4: Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wel wat zonnige perioden, maar op de meeste plaatsen ook droog en temperaturen tot 22 graden. Zondag is het wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook met onweer.
2: M&M.
3: Jawel vrienden, het is vrijdag en die vrijdag die gaan we vieren met een pak goede muziek. Hey, en ik blijf bij je. Ik heb er zin in.

Alex Warren, Fever Dream. Er wordt meegenoten van al die goede muziek hier op de bus. De vrienden van Don Bosco College Zwijnaarden zitten in de bus op weg naar een uitstap, lees ik in de app van M&M. Ja, vrienden, dan gaan we dat feestje samen vieren. Straks met Thomas Gray, Rumors eerst. Throwback met The Verve, nu.

0: En toen was het alweer vrijdag, vrienden, 8 mei. Dat feestje gaan we hier samen vieren vandaag met goede muziek. Vooral, welke song kan jij gebruiken zodat jouw vrijdag maar echt niet meer stuk kan? Stuur hem nu door in de app van M&M. Dan fix ik dat straks voor je.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.

Tate McRae, You Broke Me First. In de app van M&M heel wat fijne suggesties van songs die jij op een vrijdagmorgen kan gebruiken. En die van Charlotte Rocker, echt haar prachtige familienaam, die kwam ook binnen. Die gaat helemaal losgaan en rocken op deze van Clouseau.

Delicious met deze. Magic with you. Vanavond om 10 uur M&M Party met DJ-licious. Vanavond perfect dus om dat weekend volledig in te trappen. Nu throwback met The Script.

Maxime staat voor je klaar met Onder Invloed. En als je op weg bent, Drive Safe, ook met Miles Smith en Niall Horan zometeen. Op de weg, E40 Brussel-Kust, daar zijn de afritten in Lophem gesloten. Dat komt door een ongeval op de weg onder de E40. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je zo'n 20 minuten van Sint aan de Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Files naar Antwerpen op de E17, daar 10 minuten vanaf Kruijbeke in Brussel. Daar dan weer een kwartiertje vertragen aan de werken in de Wedstraat. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. Hi. M&M.

0: al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan. Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
1: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Kidnet viert feest met Like Me.
6: Tijd om te leven.
5: Wij komen
7: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
5: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
6: Want ik ben Like Me.
5: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
6: Tot dan.
5: Van 14 tot en met 17 mei.
8: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
9: M&M, repeat, doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Chris C, Lilywood en de Prick. Ja, Yannick is er ook weer bij. Stuurt in de M&M-app dat hij weer meeluistert vanuit de favoriete werkplek. De bestelwagen. Hey, succes vriend met al het werk. Dit is Billie Eilish. En

0: maak elf.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momentum Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Oei, oei, je parkeert er nu onder de boom.
6: Met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
9: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
10: Met mij, Lieve Scheren.
9: En met mij, Hetty Halsmoortel.
8: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
11: Op Domein Tuinbroek.
8: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
12: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
13: Check de promo.
12: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
17: Goedemorgen, het is 10 uur.
18: 14 uur.
17: Dit is Yannick Aerts.
19: Een man sterft na een steekpartij in Antwerpen. Op het Kiel is de man van 30 zwaar gewond gevonden op straat en is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Er loopt nu een onderzoek naar roofmoord, zegt het parket.
20: Roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds de diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of dat er nuttige camerabeelden in de buurt zijn en natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
19: Er is nog niemand opgepakt. In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders gestopt met de bezetting van een gebouw van de universiteit. Die wilden hen tegen 10 uur weg en ze zijn zelf vertrokken. Maar ze blijven wel protesteren en zitten nu in een ander gebouw van de UGent. De studenten eisen een volledige stopzetting van alle samenwerkingen met Israëlische bedrijven en overheden, zegt deze actievoerder.
21: Wij verlagen eigenlijk de actie naar het UFO-gebouw omdat wij hebben gehoord dat de UGent een nieuwe band wil aangaan met Israël. Zolang de UGent nieuwe banden aangaat, gaan wij nieuwe gebouwen bezetten. Dat is een beetje de deal. En wij willen eigenlijk nog steeds die academische boycott en blijven de druk opvoeren op die manier. Dat gebouw is eigenlijk het gebouw waar we 2 jaar geleden ook al hebben bezet. En ook het gebouw waar de Raad van Bestuur haar beslissingen maakt. Dus dat leek ons symbolisch wel een goede plek.
19: Die Raad van Bestuur die komt vandaag samen. En volgens de actievoerders beslist UGent daar zelfs nog over een nieuwe samenwerking. De universiteit spreekt dat tegen. In Ardooi in West-Vlaanderen zijn alle wegen opnieuw vrij na het grote waterlek van gisteren. Er liep ook ongeveer 70 miljoen water weg uit grote waterbeken van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. Er liep ook water binnen in 2 woningen en in een bijgebouw van een 3e huis, zegt de burgemeester.
22: De bewoners van 2 huizen hebben de nacht elders doorgebracht. Er is daar heel wat schade, vooral ook modderschade. Deze morgen komen de mensen van de verzekeringen langs bij die mensen. Er zal gekeken worden dat alles zo snel mogelijk opgeruimd kan worden, zodanig dat die mensen opnieuw naar hun woning kunnen.
19: Over de oorzaak van het lek is er nog niks bekend. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wel wat zon, maar op de meeste plaatsen wel bewolkt en droog. Morgen zonnig en warm tot 22 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en in de namiddag kan ze buien, mogelijk ook met onweer. M&M.
17: Vrienden, we gaan door met heel veel goede muziek, dat is beloofd. Hè. Meteor en Luna komen eraan met stuk. Eerst Kongs Never. M&M.
10: BNN.

Een stukje voorbij, nieuwe 22 minuten stomme vragen voor jou. Check via het M&M-kanaal op VRT Max, want daar vragen Imaan, Maureen en Sander Gillies weer stomme vragen aan onze meteor. Zometeen dikke throwback naar de 90s, feestje met Dr. Alban. Eerst de nieuwste van Olivia Rodrigo.

0: vloerplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hoe vaak denk je aan ons?
6: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
7: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
5: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
8: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders wel betaal ik het.
9: Mijn ziekenfonds?
8: Ja.
9: Denk je?
8: Ja.
6: Nooit.
5: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
10: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Fantasia Festival.
13: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
12: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
13: Andro Medic, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en Guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
12: Tickets via fantasiafestival.be.

0: M&M.
1: Ja, Selena is ook keihard aan het meegenieten van al die goede muziek. Stuurt ze in de app van M&M nog veel meer. Straks van de Imagine Dragons Offenbach. Eerst Lady Gaga en Bruno Mars nu. M&M.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. M&M Live.

Nelen in de app van M&M. Merci voor de Imagine Dragons. Mijn dag kan niet meer kapot. Nee, Nelen. Jij merci om mee te luisteren en te genieten hier. Zometeen ga je dat ook doen met de vriend die in augustus op Bukkelpop staat. Somber. En de beats van Afrojack. Ja, die ga je ook door deze vrijdagvoormiddag sleuren. Maar eerst naar de weg. Buitenring rond Brussel. Daar komt er 10 minuten bij tussen Oudergem en Zaventem. Ook op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen nog wat kleine vertragingen.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
5: Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje.
3: Boek nu bij TUI.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: M&M, repeat, doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee.

Harry Styles, As It Was. Daar is Iris Blijen uit Ham heel blij mee in de app van M&M. Dat begrijp ik, hè, vrienden. Het weekend zit er aan te komen. Maar zo net na het weekend, laten we daar al even naar kijken. Maandag 11 mei. Ben jij dan toevallig jarig? Of misschien ken je wel iemand die maandag 11 mei jarig is. Zo net na het weekend. Laat snel iets weten in de app van M&M. Want de vrienden van de ochtendshow willen jou heel graag verrassen met een leuk cadeautje. Jarig maandag, laat me weten.

David Guetta en Terry Swims. Er wordt meegeluisterd vanuit klas 2R van de school Woudlucht. Dat vind ik geweldig. Veel plezier, vrienden, straks met Camille Cabello.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Een man sterft na een steekpartij in Antwerpen. Op het Kiel is een man van 30 zwaar gewond gevonden gisteravond en is later naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden aan zijn verwondingen. Ook een man van 23 raakte toen gewond en is niet in levensgevaar. Maar er loopt nu een onderzoek naar roofmoord, vertelt het parquet.
12: Roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds de diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn. En natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
11: Er is nog niemand opgepakt. In de provincie Limburg is een Turkse maffiaklan opgerold. De afgelopen dagen deed de politie 26 huiszoekingen na enkele gewelddadige incidenten binnen het Turkse milieu. Tijdens die acties namen speurders veel cashgeld in beslag, maar ook vuurwapens, een samuraizwaard en luxe horloges. 18 verdachten werden opgepakt en 7 van hen zitten voorlopig in de cel. Het parket van Limburg vraagt nu meer middelen om het geweld te stoppen.
13: We hadden al weet van Italiaanse maffia, waarvan recent nog het proces Costa een voorbeeld is geweest. En nu hebben we dus ook weet van Turkse maffiastructuren en we willen dat ten koste van alles vermijden. Hè. Wij vragen meer magistraten, meer politiemensen, zodoende dat we meer voor die veiligheid in de Limburgse samenleving kunnen zorgen.
11: De Nederlandse stewardess die in het ziekenhuis belandde na een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam is niet besmet met het zeldzame hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze had contact gehad met een vrouw die later overleed aan het virus en op het Nederlandse cruiseschip zat waar de uitbraak begon. Op de KLM-vlucht zaten bijna 400 mensen en nog 2 andere passagiers met klachten lieten zich testen, maar of zij besmet zijn is nog niet duidelijk. Vandaag is het vooral bewolkt met soms wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Morgen is het ook zonnig en warm tot 22 graden. Zondag wisselend bewolkt en in de namiddag kans op buien, mogelijk ook met onweer.
10: M&M.
9: Hoog en droog staat hij, onze Kevin, in de app van M&M als dakwerker. Succes, ik ga je helpen nu met I Had Some Help van Post Malone.
10: M&M.

0: Aaron Blommaert.
1: Naar waar je nu op gaat, jij blijft in mijn DNA.
0: Ja, volgende week vrijdag, dan is het echt zover. In het depot in Leuven gaat hij zijn debuutalbum ook voorstellen. Oorsprong. Je kan er ook bij zijn. Tickets kan je scoren dankzij M&M via het VRT Max M&M kanaal. Daar dus zometeen Nina Black. Vanavond ook hier op M&M, maar eerst...

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
4: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max.
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn.
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

Elis stuurt in de app van Eminem. Het is genieten tijdens het werk met al die goede muziek. Ja, en stop niet, hè. Zometeen Henry Moody, Right Person, Wrong Time. Ray is weer op zoek naar haar husband. Maar eerst throwback naar de 80's. Nooit slecht, hè, met deze van The Police.

Daar op de E40 is een kwartiertje file rijden naar Brussel vanaf Sterrebeek. Dus door een ongeval, net voor de aansluiting met de ring, is de rechterrijstrook daar versperd. Naar Antwerpen, daar komt er 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan 10 minuten erbij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland zijn dat er 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Elders op de snelweg nog kleinere vertragingen. Alleen in Isegem, daar is nog wat hinder door een ladingverlies. Op de N36 is dat de Rijksweg, op de rotonde met de Kortrijkse straat.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni voor op Velux.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: M&M. Repeat, doen we niet.
13: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee.

een van mijn favorieten, zegt Iris in de app van M&M van One Direction net. En vrienden, vanavond een van mijn favorieten in een uitverkocht tot een nok gevulde Vorst Nationaal. Ja, Olivia Dean die gaat er vanavond optreden. Hopeloos. Als je nog een ticket wil scoren, het is van je nemen.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen. Aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info doornroosje.live.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo.
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
13: 14 uur.
12: Dit is Nicky van Driessen.
14: Een Turkse maffiaklan is opgepakt in Limburg. De politie heeft de voorbije weken 26 huiszoekingen gedaan na enkele gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. 18 verdachten van een Turkse maffiaklan zijn nu opgepakt, de meeste in Limburg. Speuters namen veel cashgeld in beslag, maar ook vuurwapens, een samuraizwaard en luxe horloges. De maffialeden hielden zich ook bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten daarbij ook jongeren in, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
15: Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we overgegaan tot 18 arrestaties, mannen tussen 22 en 40 jaar oud. De jongere verdachten kunnen ook gelinkt worden aan de geweldsfeiten met de zogenaamde knokploeg die ingezet wordt. Dit kan beschouwd worden als een soort dienstverlening die zij leveren, waarbij ze natuurlijk aangetrokken worden door het snelle geld waarmee dat ze dan vergoed worden om die geweldsfeiten te plegen.
14: De procureur van Limburg vraagt meer middelen om het geweld te kunnen stoppen. In Gent hebben de pro-Palestijnse actievoerders na ruim 2 weken een ander universiteitsgebouw bezet. Ze hebben een gebouw aan de Coupure verlaten op vraag van de universiteit, maar bezetten nu dus een andere plek, het UFO-gebouw, waar ze 2 jaar geleden ook al actie voerden. Volgens hen zou het bestuur van de UNIF daar vanavond samen zitten over een nieuwe samenwerking met een Israëlische instelling, maar de UGent ontkent dat en benadrukt dat er besproken zal worden om andere Israëlische samenwerkingen te stoppen. In Sinzig in Duitsland is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Vanmorgen drongen de daders het kantoor binnen. Volgens de politie zijn er meerdere daders en gijzelaars aanwezig. Een van de gijzelaars zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad op dit moment volledig afgesloten daar in Sinzig. En in Nederland is een porno-website waar beelden van misbruikte vrouwen en kinderporno te zien waren offline gehaald. De site stond al zeker 2 jaar op de servers in Nederland. Er waren enorm veel video's te vinden in rubrieken als incest of verkrachting. De pornosite kwam in het nieuws na onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN, die er 20.000 video's vond van vrouwen die in hun slaap door hun mannen misbruikt werden. Vanmiddag blijft het bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog weer, tot 19 graden. Morgen begint zonnig en gaat de temperatuur overdag tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog, met zon en wolken en even warm.
16: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
13: M&M.
12: En hoppa. En toen werd het middag, vrienden. We duiken samen de middag in met Kygo, Khalid en Griffin. Eerst Katy Perry en Snoop Dogg.

0: somebody else.
1: Ze zijn met drie en ze zijn nu...
2: M&M.
3: Rate the song.
1: Nog steeds te horen in Rate the Song. Temper City, volledig ontploft. 80 miljoen streams onder andere. En op TikTok, ja, volledig viraal gegaan. Hè. Met Self-Aware. Maar vooral benieuwd, hoe sta jij er tegenover? Wat vind je ervan? Jouw punten op 10 gaan straks beslissen of we nog meer Temper City en Self-Aware horen. Of of het hier vandaag op deze vrijdag 8 mei stopt. Punten op 10 dus en je ongezouten mening bij het horen van deze.
3: Rate the song.
1: In de app van M&M. Zeer benieuwd.

0: M&M. Read the song.
1: Zeg maar zeker, dat ben je aan het doen nog steeds in de app van M&M. Dankjewel daarvoor. Het gaat ook echt alle kanten uit. Jacob die stuurt, ik ben echt niet van 5 op 10. Filien gaat dan weer van een 8. En Jana gooit er nog een volle 10 tegen. Toffe song, zegt ook Pascal. Hoe meer ik het hoor, hoe leuker ik het begin te vinden. Maar dan, ja, dan gaat het even toch wel iets meer naar beneden. Het is voor mij, krijgt het geen vervolg, zegt Bert. Ik vind het net iets te zeurderig. Katrien zegt dan wel weer, van mij mag het blijven. De Wetterse jury ook aanwezig. Van 5 naar 6 punten. En dan een deel onvoldoende. Dus als ik dat hier allemaal op een hoop gooi... Ai, ai, ai. Ja, dan stopt het hier. Ja, halen niet meer dan die voldoende. En het is daarmee einde verhaal. Na 7 keer voorbij te zijn gekomen in Rate the Song. Wil dus zeggen, vrienden, dat we na het weekend op maandag in de ochtendshow een nieuwe Rate the Song krijgen. Nu, vrienden, samen aftellen met 4 Minutes van Madonna en Justin Timberlake.

0: gaan voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

Disco Lines, Tinashe, No Broke Boys. Dus genieten, hè? Ja, ook Jarne in de M&M app stuurt. Hoppa, zo kan ik los het weekend in. Ik moet nog tot 2 en dan start het weekend al. Hey, Chansar, geniet ervan, vriend. Zometeen Cameron Whitcomb, Neo Pitbull en Afrojack. Gracie Abrams staat nu voor je klaar. En DJ Anke Goerge, die komt eraan.

Antwerpse ring dan 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Annelinkroever en Berchem. Maar de weg die is wel weer vrij. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. En nog in Isegem is er hinder door een ladingverlies op de N36, de Rijksweg, op de

0: deze Prada. Straks ook Aiken die hier passeert, right now. En nog heel veel goede tracks om die vrijdag in te zetten. Ja, en nu eerst Maxime, die nog een beetje aan het nagenieten is, denk ik, van de AFAS Dome, toen hij daar een Like Me-reunie mocht zingen, samen met Pommelien Thijs vorige week. Er is hoe dan ook.
1: Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mannetjes!
2: Kompie!
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma! Jouw verfexpert.

ons land. Het gaat fantastisch worden. Hè? Brian is hier ook. Hey, laat het weekend maar komen. Ik ben beide dagen helemaal alleen thuis. Dus die gaat er dik van genieten. Ja, en dat weekend eraan komt, dat voel je elke vrijdag toch ook wel een beetje aan de playlist hier. Hè? Sowieso met M&M Party vanavond. Maar ook wel met de songs die er allemaal in zitten. Bijvoorbeeld ook Milk Inc. die vanochtend langskwam tijdens de M&M Ochtendshow. Om daar te praten over hun gloednieuwe single Medicine.

0: elk?
1: Die was die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Kende dat? Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieven Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Tuijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Goedemiddag, het is 1 uur.
8: 14 nieuws.
7: Nicky van Driessen.
9: Een Turkse maffiaklan is opgepakt in Limburg. De politie heeft de voorbije weken 26 huiszoekingen gedaan na enkele gewelddadige incidenten in het Turkse milieu in ons land. 18 verdachten zijn daarbij opgepakt en speurders namen in heel Vlaanderen veel cashgeld in beslag, maar ook vuurwapens, een samuraizwaard en luxe horloges, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
10: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk, maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
9: De klan hield zich onder meer bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogenoemde knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te doen stoppen. In Gent bezetten de pro-Palestijnse actievoerders na 2 weken actievoeren vandaag een ander universiteitsgebouw. Ze zijn op vraag van UGent vertrokken aan de Coupure, maar bezetten nu het UFO-gebouw en eisen dat de rector, Petra de Sutter, alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopt.
11: Petra wil niet in gesprek gaan, Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. Het UFO ligt langs het rectoraat, dat is 1 reden. De 2e reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
9: Maar de UNIF ontkent dat en benadrukt dat er vanavond net besproken wordt om samenwerkingen te stoppen. En de Nederlandse stewardess die in het ziekenhuis belandde na een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie niet besmet met het zeldzame Hantavirus. Ze had wel contact met een vrouw die later overleed aan het virus en op het Nederlandse cruiseschip zat waar de uitbraak van het Hantavirus begon. Op de KLM-vlucht zaten bijna 400 passagiers. Nog 2 anderen van hen met klachten lieten zich testen. Maar of zij besmet zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Het blijft bewolkt weer vandaag, meestal droog, tot 19 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog weer en tot 19 graden ook. Het blijft dus zacht en ook zondag wellicht droog weer. Een zon- en wolkenmix.
0: M&M. Zometeen, dan gaan we even throwbacken naar het grootste throwbackfeestje van het land. Hey, denk daar maar eens over na. Dit is I Like It.

Spotlight van Taylor Swift. En voor nu gaan we toch even terug naar vorige week zaterdag. Het was daar aan het gieten buiten, maar in de Avalsdome zelf was er wel een fantastisch leuk feestje aan de gang. Namelijk Eminem Back to the 90s en Nilly's. Voor de allerlaatste keer gingen we back in time. Met Too Unlimited, met Accession, met Sam Goris, Bonsai All-Stars, ook hele goede DJ's. En natuurlijk deze Snap, die was er ook bij. Hey, als je er ook bij was, merci om te komen. Dit is Rhythm is a Dancer.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdent dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Nu bij dag allemaal.
5: Dit net viertfeest met Like Me.
6: Tijd om te leven.
7: Wij komen
8: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
7: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
6: Want ik ben Like Me.
5: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
6: Tot dan!
5: Van 14 tot en met 17 mei.
6: Want ik ben Like Me.
5: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.

En Wolves, Else Berre, die is goed op weg om een echte internationale ster te worden. Ja, dat mogen we toch wel zeggen, want hij heeft 2 dagen geleden aangekondigd dat hij op Europese tour gaat. Naar Polen, naar Tsjechië, naar Londen, naar Duitsland. En natuurlijk ook nog hier bij ons in België en Nederland. Heel cool. Hij gaat eind van deze maand ook een nieuwe EP uitbrengen. Dus heel benieuwd. Tickets voor die tour die zijn sinds deze ochtend 11 uur te koop. Je moet maar eens checken.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info door een roosje.live.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: M&M repeat doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Agressiviteit hier zeg op een vrijdag door Lily Allen. Dat is voor niks nodig natuurlijk, hè, want het is toch, toch altijd mooi als het weekend voor de deur staat. En we moeten allemaal misschien een beetje meer zijn zoals Jannik van Huffel uit Ronsen, want die stuurt Anke, wat een topmuziek vandaag. Zo lief. Hey Jannik, spread your...

Harry Styles en zijn American Girls. Ik moet nog even opletten, want de politie die meldt een defect voertuig op de E314 van Leuven naar Genk, net voor Lummen Centrum. En er staat daar ook een file, dus voorzichtig daar. Hier ondertussen nog een feestje straks met Zayn. Ook de Temper Trap passeert. Eerst mag het nog eens een beetje zomer worden, hè? Toch via de radio met Calvin Harris en zijn Blessings. Hey, maak er een heel mooie vrijdag van en laat zeker even weten wat je aan het doen bent in onze app.

0: Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: 14 uur.
2: Met Nicky van Driessen.
4: Dreigt er een exit van buitenlandse airlines? Brussels Airport vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de luchthaven zullen verlaten als er nog veel gestaakt wordt. Dinsdag organiseren de vakbonden er opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Dat vertelt topman Arnaud Feist.
5: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
4: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgische en verschillende andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land is performancekunstenaar Miet Warlopper. Ze legt uit waarom alles vandaag dicht blijft.
6: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocide Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
4: De jury van de Biennale stapte eerder ook al op uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland. In Sinzig in het westen van Duitsland is nog altijd een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Dat begon rond 9 uur vanmorgen. Volgens de politie zijn er verschillende daders die verschillende mensen gijzelen. Daar zou onder meer de bestuurder van een geldtransport bij zijn. In Duitse banken gaat nog altijd vrij veel cashgeld rond. Duitsers betalen ook nog veel meer met cash dan wij. Een paar straten in de stad zijn ook afgesloten op dit moment. Sinzig ligt in het Ahrtal, dat is een toeristische regio niet ver van de stad Bonn. Het is bewolkt weer, wel meestal droog. We halen tot 19 graden deze namiddag. Morgen blijft een zachte dag, enkele graden meer nog. En ook zondag wellicht droog weer met een zon- en wolkenmix.
3: M&M.
2: Straks nog de nieuwe van Terry Swims. Bing.

hier in die M&M-app. En om mee te kijken bij jou hoe jouw vrijdag eruit ziet, al zie ik daar ook wel een paar verrassende combinaties, moet ik zeggen. Manon Doshi, die zegt, ik ben redelijk aan het multitasken. Ik ben zowel aan het studeren als prei aan het planten. Ik heel grappig. M&M. Heel veel succes, lieve Manon. Lieke die is dan weer op haar laatste dag op de stage van UZ Gent. Kevin Gils is ook de laatste dag aan het werk. Volgende week naar Creta op vakantie met Joke. En Senai is aan het fitnessen met M&M in de oortjes. Allemaal keigoed bezig. Zometeen een pauze met Luna.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Separé XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Separé XL.
2: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de jammer zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
12: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Teddy Swims is kort echt de ene hit na de andere. Afgelopen maand stond hij ook nog op Coachella, onder andere met Vanessa Carlton en Joe Jonas daar op het podium. En nu dus weer een nieuwe track uit Mr. Know-It-All. Een hele goede song, vind ik het zelf. En 3 juli staat hij hier bij ons op Rock Werchter. Dat gaat echt knallen, hè? Dat weet je zo.

minuten tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. Net voorbij de Kennedy-tunnel is de linkerrijstrook daar dicht door een defecte bestelwagen. En nog op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.

Een feestje gaat het vanavond zijn in Forst Nationaal. Voor Olivia Dean. Luna die gaat, die kijkt er al ontzettend hard naar uit. Maar dan is ze bij de gelukkige, denk ik. Want op Ticketswap zijn 20.000 tickets zoek voor Olivia Dean. Mensen willen er ongelooflijk graag naartoe, maar alles is hopeloos uitverkocht. Hou zeker de socials van M&M in de gaten, want er gaan storytjes verschijnen van het concert. M&M. Live.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Oh, zie de giraf daar.
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij dag allemaal.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: M&M, repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

bij jou kan meekijken hoe jouw dag eruit ziet. En er zijn echt wel veel reactietjes die binnenkomen hier in de app van M&M. Word ik altijd gelukkig van. Zoals Celine de Bruyker, die is verse wortelpuree aan het maken, zodat ze vanavond als de kindjes thuiskomen enkel nog de chipolatakjes moet bakken. Oh, vind ik zo gezellig. Dat gaat zo lekker zijn. Michael van Donink, die gaat dit weekend naar de dorffeesten in West, Tongerlo West. En Reggie komt er om draaien blijkbaar. Dat gaat ook vol een bak geven. Jelle Iezewijn, die gaat vanavond dan weer barbecuen. Ook heel gezellig. Glenn, die is DJ. Die gaat draaien in Leuven dit weekend. Dat zal ook wel een goede set worden. Misschien dat je deze ook wel kan draaien. Want dat is toch ook wel echt een van de soundtracks, vind ik, van de zomer. Just the Way You Are van Milky en Mal Grab. Dus misschien een ideetje om in je set te steken, Glenn. Eddie, die gaat het gras nog afdoen vandaag. Het gaat hopelijk wel een beetje beter gaan met goede beats erbij, hè.

film Goats. Ik vind alles zo'n vrolijk nummer. Heerlijk wel. Kate Huismans liever uit Mol. Die is bezig ook met de geweldige muziek om daarop luxe tassen in taart te maken voor Moederdag. Hey, dat ziet er wel supercool uit. Dat zijn dus Louis Vuitton handtassen in taartvorm. Je kan bijna niet zien dat het om op te eten is. Het is prachtig, Kate. Je bent keigoed bezig. Zo meteen Imagine Dragons voor jou met Bones. Maar eerst deze Licky Lee.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij

0: Ricky van Driessen.
1: De bankgijzeling in Duitsland is voorbij. In Duitsland is de gijzeling in een bank in de stad Sinzig afgelopen. De daders zijn nu op de vlucht. De politie vond twee gegijzelden die opgesloten waren in de bank. Zij bleven ongedeerd. De politie heeft de buurt intussen vrijgegeven. Wie de daders zijn en hoe ze konden ontsnappen is nog niet duidelijk. De gijzeling begon rond 9 uur vanmorgen. Verschillende daders drongen dan het kantoor binnen. Bij de gegijzelden was ook een geldtransporteur. De gijzeling is dus afgelopen en er vielen geen gewonden. Veel langdurig zieken kunnen geholpen worden met de terug naar werk vouchers. Vanmorgen raakte bekend dat er intussen bijna 580.000 mensen in ons land langdurig ziek zijn. Maar met een terug naar werk voucher kan een langdurig zieke begeleiding kopen en dat zou het nodige duwtje in de rug kunnen zijn, zegt Federgon, de koepel van uitzend- en selectiebureaus.
2: Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel langdurig zieken zelf niet het pad terugvinden naar de arbeidsmarkt en daarom hebben zij eigenlijk nood aan een begeleiding. En wij zijn er ook van overtuigd dat mensen die ziek zijn, dat die niet maanden moeten thuisblijven, maar dat er perfect nog mogelijkheden zijn om aangepast werk te verrichten.
1: Vanaf 1 juli kan iemand die 6 maanden ziek is al een aanvraag doen voor zo'n voucher. Nu is dat nog 12 maanden. Brussels Airport vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de luchthaven zullen verlaten als er nog veel gestaakt wordt. Dinsdag organiseren de vakbonden weer een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken op Zaventem. De voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren zo goed als geen vertrekkende vluchten mogelijk, zegt Brussels Airport. En dat heeft gevolgen.
3: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk zegt niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
1: En dan het weer. Dat is bewolkt op dit moment. Wel meestal droog. Tot 19 graden. Morgen blijft het een zachte dag met enkele graden meer. Tot 1 à 22 graden. En ook zondag blijft het zo goed als droog. Dan krijgen we een mix van zon en wolken. En nog zo'n 18, 19 graden.
0: M&M. En wat maakt een bewolkte vrijdag wel terug goed? Dat is natuurlijk een paarse discobol die we erbij halen. Dit is Substance.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aan.

Senderlo, die zegt, hey Anke, we zijn hier het weekend aan het inzetten. Voorlopig zo een topfeestje gehad. Vorig weekend met M&M, een topfeestje daar in de AFAS-dome. En straks gaan ze dat gewoon verlengen. En aan de Aperol Time beginnen met een openluchtparty. En met een pintje daar in de hand. Dat is zalig, hè. En ik stel voor dat we die vibe helemaal verder zetten, lieve Inge. Want niks beter dan zo'n goede throwback-schijf. Want dat zijn toch altijd beats die tijdloos zijn. Zoals bijvoorbeeld van Faithless. I can't get no sleep. Daarvoor gaan we helemaal back in time zijn, Insomnia. Maar ons lieve Bibi Rexha, die dacht, ik kan dat ook wel, zo'n partyschijf maken. En ze heeft gewoon gesampled en er New Religion van gemaakt.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

wat file zijn, want het wordt wel weer een stevige avondspits. 161 kilometer file in totaal op de E313 van Antwerpen naar Lummen. 10 minuten erbij tussen Tetzenderlo en Beringen. De weg die is er wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen dan nog vertragen op de tot 20 minuten op de E17. Maar ik ben hier slecht aan het lezen. Nee, op de E17 net voorbij Haasdonk. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de A12 vanuit Bergen op Zoom vanaf Antwerpen Haven. Op de E19 dan vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Aartselaar. Dan nog op de Antwerpse ring, een half uur erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de A12 dan naar Brussel, traag vanaf Strombeek. Aan de afrit Strombeek-Bever is de rechterrijstrook daar dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier accordeon rijden tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En je verliest drie kwartier op de E42 van Bergen naar Luik tussen Fleurus en Sombreville.

want Yannick... zegt, mijn werkdag die zit er bijna op. Nu naar Oostende, nog een bakje gaan wegbrengen en dan kan het weekend beginnen. Ja! Hey, als jij ook al aan het aftellen bent naar dat weekend, laat het gerust even weten in de app van M&M. Make life safe.

0: af.
1: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info doornroosje.live. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Wat zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Nu bij dag allemaal.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: M&M, repeat, doen we niet.
6: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

Talk. Vanavond wordt het weer een feestje in M&M Party met een set van DJ-licious tussen 10 en 11 uur vanavond. Zijn nieuwe song met Milo die gaat sowieso ook passeren in zijn set. Dit is Forever Young.

My Breath, I Run. Zometeen. M&M. Het vrolijke duo nog eens herenigd. Manu en Charlotte met De Vrijdag is van ons. Heel veel plezier, fijn weekend en heel graag tot maandag. Zometeen Katy Perry, nu eerst nog Oscar and the Wolf.

0: met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd.
4: Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Nicky van Driessen.
7: Een leerplatform in het hoger onderwijs is opnieuw gehackt. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs, onder andere lesmateriaal, kunnen vinden, is opnieuw aangevallen door hackers. Verschillende hogescholen en universiteiten in ons land gebruiken dat systeem. En eerder deze week bleek dat er al een grote datalek was geweest, waarbij hackers namen, mailadressen en privéberichten van studenten en medewerkers hadden gestolen. Vannacht heeft het platform na een nieuwe hacking enkele uren stilgelegen, maar de studenten kunnen er op dit moment wel opnieuw deels gebruik van maken. In Duitsland is de gijzeling in een bank in de stad Sinzig afgelopen. De daders zijn daar gevlucht. De politie vond nadien twee gegijzelden die opgesloten waren in een ruimte in de bank. Zij zijn ongedeerd. De politie heeft de buurt intussen vrijgegeven. Wie de daders zijn en hoe ze konden ontsnappen is nog altijd niet duidelijk. De gijzeling begon vanmorgen rond 9:00. Verschillende daders drongen het kantoor binnen. Bij de gegijzelde was ook een geldtransporteur. De gijzeling is dus afgelopen zonder gewonden. Terug naar werkvouchers kunnen veel langdurige zieken terug naar werk begeleiden. Er zijn in ons land bijna 580 mensen die langdurig ziek zijn. En met die voucher kun je dus begeleiding kopen. Dat systeem bestaat al een jaar, maar wordt te weinig gebruikt. Onder meer omdat ziekenfondsen er te weinig naar doorverwijzen, zegt Vedergom. Dat is de koepel van uitzendbureaus.
8: Een tweede punt is dat de procedure ook veel te complex is. En dat er dus voor een langdurig zieke dat het bijzonder moeilijk is om zijn weg te vinden in de procedure. En daarom hebben wij ook een grondige herevaluatie van de aanvraagprocedure gevraagd.
7: Het kabinet van minister Frank van den Broeke zal de aanvraagprocedure herbekijken. En goed nieuws voor Belgian Cat Julie Van Loo, want ze heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van haar bij haar vorige club, LA Sparks, verbroken. Van Loo kan vanavond zelfs al haar debuut maken op het basketbalparket voor de LA Sparks. Ze spelen een wedstrijd tegen Connecticut. Bewolkt weer, meestal droog en tot 19 graden. Morgen blijft zacht, enkele graden meer. En ook zondag wellicht droog weer. Een zon- en wolkenmix krijgen we dan.
5: En dan gaan we eens even kijken op de weg met de one and only Mona. Dag Mona.
9: Hallo.
5: Er staat 177 kilometer file, zeg.
9: Ja, inderdaad. En vooral richting Antwerpen kan je lang vertragen. Op de A12 vanuit Bergen op Zoom vanaf Antwerpenhaven 30 minuten bij. Op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. Vanaf Massenhoven ook zo'n 20 minuten. En hetzelfde op de A12 vanaf Aartselaar met filegolven. Op de Antwerpse ring verlies je 30 minuten naar Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Goed uitkijken in Bergen, want daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeval. Dus maak daar een redding. Strook. Richting Nederland 1 uur bij, van Sint-Anna Linkeroever tot in Borgerhout. En richting Stabroek in Waaslandhaven-Noord wat hinder door een ongeval. Rond Brussel op de buitenring bijna 1 uur file rijden tussen Sint-Steven-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Dilbeek en Zellik. Dat komt door een ongeval rechts. En dan nog wat hinder op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval rechts.
5: Dankjewel Mona.
6: M&M. De vrijdag is van ons.
5: Ja, we zijn er weer, hè, samen.
10: Want samen is het weekend starten altijd beter dan alleen.
5: Heel mooi. Welkom bij De Vrijdag is van ons.

0: Swedish House Mafia en Save the World op deze prachtige, prachtige vrijdag.
1: Haha! Nu al.
0: Het is vrijdag.

0: het is vrijdag, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag. Jeroen van Liedekerk had het al meteen gestuurd in de app van M&M. Het vrijdagslied, omdat het zo lang geleden is. Heb je iets gedaan de vorige keer, toen je hier alleen was?
1: Een gekke was ik ineens gewoon totaal vergeten. Raar, hè?
0: Heel raar.
1: Malle dingen.
0: Alleszins, maar... Oh, Ryan die zegt, is het lied gemaakt voor debielen? Ja, ja, want je luistert mee.
1: Ja, welkom, welkom, welkom. We gaan aan het weekend beginnen. Vanaf nu wordt het leuk. Het lied van Manu is gedaan. Het wordt ook lekker warm dit weekend. En wij gaan die hete temperatuur al helemaal in gang zetten. Want zo zijn wij, Manu. Wij hebben dat effect op de mensen. Nu, Manu en ik, we hebben elkaar al even niet meer gezien. Want jij was druk, druk, druk.
0: Ja, jongens, het is druk, druk, druk, druk, druk geweest, hè. Ah ja, natuurlijk. Ik heb, ja, ja.
1: Dit muziekje.
0: Ja, het is met een muziekje erbij. Hè. Ik heb Door een Roosje de musical gespeeld. Allee, zijn we nog altijd aan het doen. Maar het was een heftige repetitieperiode. Met dan daarna alle, hoe moet ik het zeggen... voorstellingen van dien. Ik ben ook op vakantie geweest naar Rotterdam. Dus het was heerlijk, het was echt super fijn. Het was leuk om ook wel even weg te zijn. Maar ik heb jou en de radio ook wel gemist. Ik heb je wel echt gemist in mijn leven.
1: Ja, ik jou ook. Ik heb je wel gezien met Door een Roosje.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik vond het heel goed. Ik vond het echt heel goed. Ik vond het zo... Sorry, ik denk dat het van het geluk is om terug te zijn. Ik ben zo blij om terug te zijn met jou. Ik heb het gezien en ik vond het echt heel goed. Het was voor mij nostalgie, maar het was ook gewoon een hele, hele, hele goede show. Als je nog kan gaan. Het enige was natuurlijk dat het die dag onnoemelijk warm was dat ik ging. Dat was op 1 mei. Ja. Ik heb toen 7 uur in de auto gezeten om jou te zien. Ja. Maar je hebt alles ingelost. Het was ongelooflijk.
0: Dat is vriendschap. Je zou dat voor een andere musical zoals Nee, weet je, zou je dat ook gedaan hebben, hè? Toch?
1: Zeker wel.
0: Absoluut. Maar Charlotte, je hebt ook heel drukke weken gehad, zeg.
1: Ja, ik ben een Ketnetreeks aan het draaien. Kan ik voor de rest niks over zeggen.
0: Mag je er nog niks over zeggen?
1: Nee, denk ik niet.
0: Mag je wel zeggen dat je in een Ketnetreeks gaat meespelen?
1: Ja. Ja, of al meespelen.
0: Of al meespelen? Ah ja, want je bent aan het opnemen. Leuk, leuk, leuk.
1: Nu, alleszins, dat zijn hele drukke daagjes. En het is zo elke dag wat anders. Het zijn drukke, leuke daagjes geweest. Maar ik ben vooral heel blij dat ik nu kan bijpraten met jou.
0: Ja, mag ik vragen, moet je transformeren in iets? Of gaan ze dit gebruiken? Ik bedoel het niet zo slecht. Nee.
1: Komt er echt vreselijk uit.
0: Nee, ja. Ik hoorde het moment dat ik het zei, maar gaan ze jou... Jou of ga je een leuke transformatie aan of zo?
1: Het is wel met een pruik.
0: Oké.
1: Het is wel met een pruik, ja. Het is wel met... ik zie er wel wat anders uit. Je zou me niet direct herkennen.
0: Leuk, dat vind ik heel fijn. Céline de Bruiker uit Laren die zegt ook nog... Ik ga nu verse wortelpuree maken vanavond, zodat de kindjes thuiskomen... en ik enkel nog maar de chipolatas moet bakken.
1: Maar zeg, kijk eens aan. Goed bezig, Céline.
0: Er wordt vooruitgedacht. Wij gaan vanavond ook iets gezellig leuk doen samen.
1: Ah, ja.
0: Ja, daar gaan we het straks nog over hebben.
1: Ja, inderdaad. We gaan het nog niet verklappen.
0: Ja, voilà. Kijk, maar we zijn terug samen. Samen is het toch beter. En we gaan jouw vrijdagavond starten met de allernieuwste van Charlotte.
1: Cameron Withcomb.
0: Fantastisch, hè? Het is de big hit van deze week. Kingdom of Fear. Ik heb hem nog niet gehoord.
1: Ja, ik wel.
0: Vind je het een goed nummer?
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb het 1 keer kort gehoord. We gaan nu luisteren.
0: Het passeert,
1: wat ik...
0: duidelijk. Het passeert.
1: Nee, maar ik vind wel... Ik verwacht er veel van, want ken je zijn hit Medusa nog?
0: Ja.
1: Ah, wel, dat is ook van hem.
0: Oké. Hij is er nog. Hij is niet verdwenen.
1: Nee.
0: Ik ben heel benieuwd en anders wordt het even uitzitten.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Cameron Withcomb, Kingdom of Fear.

0: in de app van M&M. Zo stuurt Elodie: ik ben mijn portie fruit aan het eten. Het zijn aardbeien. Vind ik top. Dit klinkt lekker. Jelena die zegt: ik heb dansshow dit weekend, maar toch heel veel stress. Ah, wel, Jelena, ik heb iets waar je misschien minder stress van gaat krijgen, want zometeen kan je meedoen met de makkelijkste en de leukste quiz met hele leuke prijsjes. En wie wil dat nu niet, hè, op zijn vrijdagavond? En als je dus wilt meedoen, dat wil je, stuur dan maar Wow, wat een week in de app van M&M.
1: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieve Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
4: Op Romein Tuinbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Alex Warren en Fever Dream, 20 over 4 op je M&M's. Goedemiddag zeg. We gaan een quizje spelen, hè Charlotte?
1: Ja joh, leuk liedje dit hè?
0: Ja, heel erg.
2: Wow, wat een week!
0: Wow, wat een week. Dat is een zeer spannende quiz waarin je met juiste antwoorden prachtige, amicale prijzen kan winnen. Als daar zijn...
1: Ja, bij 1 juist antwoord mag je de groetjes doen op de radio. 2 juist antwoorden mag je een song aanvragen. 3 juiste antwoorden. Dubbele pret. De groetjes doen en een song aanvragen. Bij 0 juiste antwoorden krijg je helemaal niets.
0: Je ziet het, niets te voelen van die besparingen hier bij M&M. Wij zijn er nog altijd. En vandaag gaan we de fantastische quiz spelen met Koen. Dag Koen.
3: Hallo.
1: Koen.
0: Koen, wat ga je dit weekend allemaal doen?
3: Wij gaan van het weekend een verjaardag vieren van vrienden in de Ardennen.
0: Oh, dat is leuk. Dardennen, waarom per se Dardennen?
3: Ah, wel, omdat die daar op de camping zitten.
0: Dat is plezant, dat is plezant. Het campingleven, doe je dat graag zo gaan wassen, gaan wassen in de gezamenlijke blok?
3: Ja, tuurlijk.
0: Zeker, zeker. En voor welke vriend is er jarig? Vertel eens wat meer.
3: Om met mijn beste maat, Frederik, die er verjaard, ja.
1: Hoe oud wordt Frederik?
3: Ik ben uitgenodigd voor een barbecue.
1: Oh, een baby.
3: Goeie vraag. Oud.
0: Oude Frederik. Wel, vanwege de voltallige M&M-redactie wensen wij alvast Frederik een zeer gelukkige verjaardag. Maar jij gaat nu spelen. Volg je de actualiteit een beetje, beste Koen?
3: Een beetje,
0: goed.
1: Dat is meestal genoeg voor deze quiz.
0: Ja, de vragen zijn spotmakkelijk. Als jij ja zegt, dan gaan we beginnen.
3: Ja.
0: Mooi zo. Gisteren dan kon een beperkt groepje M&M-luisteraars al in preview naar een album luisteren. Maar van welke artiest was dat?
3: Aaron Blommaert.
0: Maar juist...
1: Afgelopen week was er een speciaal mode-event in de VS. Welk was dat?
3: Metgalen?
1: Ja!
0: Heel goed. Oh, als je nu het antwoord juist hebt, dan mag je de groetjes doen. En kan je een plaat aanvragen, beste Koen. Van welke artiest ging een 3D-concertfilm in première?
3: Billie Eilish?
0: Maar zie ik het daar zijn! Wow! Ho, ho, ho. Ongelooflijk, 3 op 3, beste Koen. Prachtig. Dat wil zeggen dat je de groetjes mag doen, Koen, op de radio. Aan wie wil Koen de groetjes doen?
3: Ah, wel, aan Frederik en Kizzy van Hoofd. De vrienden waar we morgen naartoe gaan.
1: Hopla, zijn ze aan het luisteren?
3: We hopen dat, hè.
0: Het is topen.
1: Het is topen, inderdaad.
0: Het is topen. Zeg, Koen, je mag ook een liedje doen. Welke is dat?
3: Doe maar Meteor en Hanna mee, wat wil je van mij?
0: Oh, en waarom? Van waar de keuze?
3: Hoor graag Meteor, ik ben een fan van Meteor. Dus.
0: Dat is top.
1: Kijk eens aan.
0: Kei vind leuk. Ik een zeer goede reden om die song te draaien. Merci om mee te doen, Koen. En geniet van Dardennen. Veel plezier daar. En doe Frederik nog een heel gelukkige verjaardag voor ons. Kijk, ik zou er willen bij zijn.
1: Ah ja, ik ook, hè.

0: Kesha en Not at this party. En zo wordt het half vijf.
1: Pop-icoon Madison Beer komt naar België.
2: Op 28 mei in de Lotto Arena in Antwerpen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
2: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: En dan gaan we eens even kijken naar de weg. Mona, hoe zit het daar?
4: Rond Brussel op de buitenring vrij druk. Drie kwartier bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Antwerpenhaven. 10 minuten vanaf Sint-Job, een half uur vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpsring verlies je drie kwartier naar Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland toch bijna 1 uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. En dan sta je nog 20 minuten in de file op de E313 richting Hasselt in Lummen. En dat komt door een ongeval rechts.
0: Dank je, Mona. Mona. Het is weer weekend natuurlijk.
4: Oh ja.
0: Het is vrijdagavond. En ja, wie jou een beetje kent, wie af en toe luistert naar de show, die weet dat jij dan graag een terrasje doet. Ergens in het Brusselse met je vriendinnen.
4: Ja, dat is vandaag eigenlijk totaal niks anders.
0: Ah, top.
4: Ja, dus ik vertrek hier straks rechtstreeks naar het Brussel Centrum om daar een terrasje te zoeken en met mijn vrienden en vriendinnen iets te drinken. En dan gaan we daarna nog even dansen voor een verjaardag.
0: Oké, maar moet je dan niet ergens nog je tas thuis gaan leggen?
4: Nee, want ik kom altijd voorzien dat ik eigenlijk alles wat ik nodig heb voor een nachtje uit dan mee heb.
0: Oké, en wat is dat dan allemaal?
4: Een beetje make-up en zo nog een parfumtje en een sjaaltje en de pul.
0: Een sjaaltje?
4: Een sjaaltje, ja.
5: Allee, dat is goed.
0: Ja, leuk. Zeg je, de terrasjes in Brussel, is dat dan de Brasseurs bij de markten of misschien toch liever de Walvis?
4: Ja, dat is zo'n beetje de hoek van de Laboureur de Barbeton. Allee, voor de kenners.
0: Ja, de Barbeton.
4: Ja.
0: Vervelend met dat verkeer, vind ik altijd.
4: Ja, daar wordt soms wel een keer getoet.
0: Ja,
4: ik heb je daar nog niet tegengekomen.
0: Ja, maar ik word al een half jaar niet meer in Brussel.
4: Ah,
0: hè.
4: Ja,

0: Antwerpen.
1: Die trekken naar Antwerpen. Nee, daar ben ik nog niet welkom.
2: Oh, je bent meer dan welkom, Mona. Zeg, jij nog dansen voor een verjaardag? Joepie, ja, wie is er jarig vandaag?
1: Wietse is jarig.
2: Wietse, wil jij Wietse een gelukkige verjaardag doen van onze tweeën?
1: Gelukkige verjaardag, Wietse. Ah ja, nee. Wie bedoel, ja, ik ga dat zeker doen.
2: Ja, maar als, Wietse luistert waarschijnlijk ook naar M&M, dus die heeft nu al zijn verjaardagswensen gehad. Ja. Maar doe het vanavond nog eens.
1: Ja, ik ga dat zeker doen.
2: Heerlijk. Mona, geniet van je avond.
1: Dankjewel, jullie ook. Hè. Allee, en tot straks.
2: Tot straks.
3: M&M. De vrijdag is van

0: bla.
1: Bla bla bla.
0: Voilà, dat is de titel van dit liedje, hè. Talk to you. Dat doe ik nu, hè. Zie je?
1: Want nu, die humor van je gaat soms zo ver.
0: Zo makkelijk kan het toch zijn, hè?
1: Mm-hmm.
0: Humor is simpel. We hebben een vraagje in de app van M&M. Ik weet niet of je het gezien hebt, Charlotte. Van Evelien. Die vraagt, hallo, excuseer. Ik vroeg mij af welke dag we vandaag zijn.
1: Hou op, hou
0: op. Het is vrijdag. Jawel hoor. Jawel. Moest je het nog niet weten? Het is vrijdag. Charlotte, even een kleine reactie.
1: Ik heb het zo gehad met je.
0: Ja, en nu een leuke reactie.
1: Mag ik iets vertellen?
0: Ja, is het de reactie van Ryan Withoffs uit Schilde die vraagt, is dit lied gemaakt voor debielen?
1: Nee, dat is het niet.
0: Nee, mag ik iets vragen?
1: Nee, ik heb een verhaaltje dat ik wil vertellen.
0: Oké.
1: Manutje, ik heb iets gezien in de krantjes.
0: Vertel.
1: Of zoals dat vandaag de dag gaat, online.
0: Online.
1: Ja, het is een soort van karenoperatie die ik gezien heb. En ik wou je mening toch eens vragen. Dus echt, ga barst los terwijl ik het verhaal vertel. Want ik wil wel eens weten wat jij ervan vindt.
0: Oké,
1: we beginnen. Er is dus een Duitse toerist. Daar begint het mee. En die heeft geklaagd, hard geklaagd, bij de tour operator. Omdat die echt 's morgens nooit met de familie aan de lichtbedden kon liggen, aan het zwembad, omdat de mensen dan met de handdoek reserveerden.
0: Oh god.
1: Ja, dus die is zwaar gaan klagen. En hij heeft het met succes gewonnen.
0: Wat?
1: Ja, crazy. Maar wacht, er zijn wel een paar dingetjes. Want dus, hij was dus in Griekenland, hè, met de familie. Gezellig. Kos, tof eiland.
0: Ja.
1: De reis kostte 7000 euro. Oh. Is veel.
0: Is veel
1: geld, hè. En het hotel verbood om handdoeken op de lichtstoelen te laten liggen. Maar het gebeurde dus alsnog. Hij zat dan gaan zeggen aan het personeel. Die mensen die deden niks. Frustratie alom, kan ik mij voorstellen. Hè?
0: Ja.
1: Allee, de kinderen moesten zelfs soms op de grond gaan liggen aan het Allee, zo praktijken dat je denkt, dit kan niet meer.
0: Mensonterend.
1: En daar ligt dan een lege lichtstoel met een handdoek op.
0: Ja.
1: First world
0: problems.
1: Ja, enorm. Uiteindelijk hadden ze dan 350 euro schadevergoeding aangeboden. Heeft hij afgeslaan, vond hij niet goed genoeg. En uiteindelijk de district rechtbank van Hannover, die gaf gelijk en ze kregen een compensatie van 1000 euro.
0: Ja, gat, houd toch op, zeg.
1: Ja, echt gewoon gewonnen. En de reden was dus, dat vond ik wel grappig, van de vakantie was gebrekkig en hij had niet het karakter dat het had beloofd. Niet het karakter. Maar dus, wat vinden we daarvan? Snappen we dat of snappen we dat niet, Manu?
0: Ja, ik begrijp dat er de frustratie is dat je daar natuurlijk geen plek hebt aan het zwembad. Dat het dan wat moeilijker wordt.
1: Ik vind dat ook wel echt zo vervelend als mensen dat zo reserveren met hun handdoek. En dan komen ze zo laat af en dan denk ik, ja, zo werkt het toch niet? Dan doe ik die handdoek ook wel gewoon aan de kant en ga ik daar liggen en zo, ja, je blas hier niet.
0: Ja, nu, ik moet ook wel zeggen, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben nog nooit op een vakantie geweest waar je moet rennen om plaats te hebben aan het zwembad of zo.
1: Oh, ik wel. Maar mijn moeder is natuurlijk niet te kloppen.
0: Nee, maar ja, als ik mama Mieke zie lopen met een handdoek, dan loop ik ook weg.
1: Die vier kinderen die konden liggen.
0: Ja.
1: Met z'n zessen lagen we daar naast elkaar. Want als ze opstaan om 6, ons mama staat er om 5.
0: Amai.
1: Mama wint.
0: Want dan is er toch geen vakantie? Dan ben je toch alleen maar bezig met die handdoeken, zeg.
1: Dat is slapen aan het zwembad, hè.
0: Wat heb je een vreselijke jeugd gehad.
1: Nee, een fantastische jeugd. Allemaal door mijn moeder. Zeg, en vader natuurlijk. Het was fantastisch. Maar nu, ben jij al eens gaan klagen over zoiets? Ben jij ooit al eens de Karen geweest?
0: Maar als iets echt niet in orde is, dan moet je wel even gaan klagen. Ik herinner me een moment dat wij op vakantie waren met mijn mama in een soort vakantiepark. En daar stonken de zetels naar kots. En ik ging met mijn mama mee, want zij ging klagen bij de receptie. En mijn mama zei, als dat tegen vanavond niet opgelost is, dan zijn wij hier weg en vragen wij ons geld terug. En ik zo, nee, ik wil niet weg. En mijn moeder zo, maar nu.
1: Allee.
0: Mama is bezig. Maar...
1: dat is wel heel vies.
0: Ja, dat is wel vies. Ze zijn er ook wel echt komen vervangen en zo. Dus dat was echt oké. Ben ik ooit al eens aan gaan klagen? Ik ben zo iemand van, ik geef het gewoon mee.
1: Ja.
0: Zo, het is echt oké. Okay. Dat zeg ik bijvoorbeeld van, ah ja... Ik had eigenlijk een dubbel bed gevraagd, maar het was een enkel bed, maar ça va.
1: Zo op restaurant, zou je dan zo durven zeggen van... Oh, ik vind het eigenlijk niet goed, of dit is niet wat het belooft. Ik ga nu eens even niet de plaag, maar de klaaggeest uithangen. En ik ga zeggen, ik eet het niet op, of ik wil mijn geld terug. Of durf jij wel zo voor jezelf op te komen?
0: Ja, ja, als bijvoorbeeld een steak niet lekker gebakken is... Dan ga
1: oh ja, echt?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja, als ik bleu vraag en ik krijg dat signaal, ja, dat wil je niet. Soms is een steak ook gewoon kakken duur, dus dan wil je iets lekker, of dan wil je wat je gevraagd hebt. Maar, ja, ja, jij?
1: Ik heb nu onlangs voor de eerste keer in een restaurant, inderdaad ook dat voorbeeld, ze vroegen op het einde, ik heb het helemaal opgegeten, en dan vroegen ze, was het lekker? Ik zei, het was lekker, maar het was niet bleu. Gewoon dat.
0: Gewoon dat?
1: En dan zeiden ze, oei, en had je... En ik zei, ja, weet je het nog? Ik zei, bleu. En ik zei, ah, ja, en het was niet... Ik zeg, nee, dat was het niet.
0: Oké. Okay.
1: En dan zeiden ze, oké, sorry. En dan hebben ze mij dat niet... Dan moest ik dat niet betalen. Ik had het dus zelf niet gevraagd om het niet te betalen, maar ze hebben het wel gedaan. Het was echt super, super lief.
0: Oh, dat is misschien nog wel een goede truc dan.
1: Ja, nee, oké, Manu, ja, dit is echt een... Zie, dat is Manu van Akkerkamp.
0: Ja, dat is toch maar weer.
1: Maar ik vraag me af of er ook een luisteraar bij zit die ooit zo eens goed is gaan klagen. En misschien dan ook zelfs gewonnen heeft. Maar toch vooral, waar heb jij al eens echt de klaaggeest uitgehangen? Of ben je echt voor jezelf heel hard opgekomen in een situatie die anderen misschien zouden laten begaan?
0: Ja, en misschien weet je stiekem ook wel dat je een beetje in fout was of zo. Dat mag je ook laten weten.
1: Ja, dat zou ik ook beter vinden.
0: Als je er een beetje over geweest bent.
1: Als stel je voor zo keihard gaan klagen en zo oneker dat fout gezien.
0: Ja.
1: Oh, dat zou ik keigrappig vinden.
0: In dat geval mag het anoniem.
1: Ja, inderdaad.
0: Al wil het wel weten.
1: Dat is erbij. Maar dus alle klaaggeesten, laat weten waar heb jij nog geklaagd.
2: Manu van Akker en Charlotte Siebe.

0: ik weet wel wanneer ik nog eens een keertje geklaagd heb.
1: Ah ja?
0: Ik had een bed and breakfast gereserveerd.
1: Bed and breakfast.
0: En toen ik 's avonds mijn check-in deed, zei ik, hoe laat is het ontbijt? En die vrouw zei, hier is geen ontbijt.
1: Oei.
0: Dus ik had achteraf een review achtergelaten met, jammer voor een bed and breakfast dat er geen ontbijt is. Is dit dan een bed?
1: Dat is een heel goede review.
0: En daar konden ze echt niet mee lachen. Ze hebben nog geantwoord ook erop.
1: Oh, en wat zeiden ze?
0: Ze zeiden, ja, je had dat kunnen weten, want het stond erop.
1: Ja, maar het heet een bed and breakfast. Breakfast.
0: Later heb ik me nog laten vertellen dat ik per ongeluk heb overnacht in een hoerenvilla.
1: Maar allee.
0: Dat is echt waar. Dat is maar echt
1: bed
0: waar.
1: Bed and breakfast zonder breakfast, wat is dat dan eigenlijk voor praktijk? Je gaat toch ook niet naar een pretpark zonder attracties? Dan is het gewoon een park.
0: Voilà! Punt.

0: Toeklagen. We hadden het daarnet over een Duitse toerist die klaagde omdat alle lichtstoelen op zijn vakantie gereserveerd werden met een handdoek erop. Hij heeft daar een schadevergoeding van 1000 euro voor gekregen.
1: A win is a win.
0: Ja, is het terecht of had hij vroeger moeten opstaan? Bon, niet alleen Duitsers durven al eens te klagen. Er zijn zowel nog wat klagers of toch mensen die eens een keertje gaan klagen zijn. Zo is er Lotje van Hees. Dag Lotje.
2: Hallo, goedenavond. Kijk maar nu.
0: Hey Lotje, vertel eens, wat is er, wat viel er te klagen?
2: Ja, ik ging naar de Kinopolis en er was zo'n actietje voor de cozy seats. Als je er eentje kocht, dat je er eentje gratis kreeg. En mijn zesde persoon, want ik had dan 3 ticketjes gekocht en 3 gekregen, die ging niet mee. Maar ik vond dat dan niet zo erg, want ja, oké, kijk, ik had die toch gekregen. Maar ineens zitten wij in die cinema en dan zit er een vreemd kind naast. Ik had zoiets van, kijk, dat is mijn stoel, maar jij mag daar zitten, want ik heb die top niet nodig. Opeens begint je daar in het midden van de Conjuring foto's te sturen met zijn flits op en met zijn geluid aan.
0: Oh.
2: Ja. Ja, nee. Vond ik vreselijk.
0: Ja.
2: Ik ben gaan klagen om die weg te halen, want ik had er al iets van gezegd. Je had al eens vies gekeken, je had al eens luid gehoest. Ja, nee, sorry.
1: De bioscoop, dus ja.
0: Ja. Bioscoop, moeilijk. Ja, heb ik ook onlangs een aanvaring gehad met iemand.
1: Hoezo? Hey, heb je een aanvaring gehad?
0: Ja, ik was op een zondagochtend op een kindervoorstelling uitgenodigd. En daar waren allemaal kinderen natuurlijk, wat echt prima is. En iemand kwam tegen mij zeggen, kan je iets stiller die popcorn eten? Dan denk ik, ben ik hier nu waarlijk het probleem? Maar goed, goed. Los daarvan. Lotje, we gaan dat even in beraad nemen.
1: Lotje. Het is niet niks natuurlijk. Hè. Het is even, het is toch goed geklaagd.
0: Ja.
2: Ja, zeker en vast. Moest. Was nodig.
0: Ik begrijp het. We gaan er even over nadenken. Charlotte, wat denk jij?
1: Ik vind het terecht.
0: Ja, ik vind het ook terecht. Ja, Lotje, ja, ja. Heb je geld teruggekregen of wat hebben ze gedaan?
2: Nee, Jan, ik heb die jongen komen halen. Ik vond het super. Want hij vond dat niet super. En hij heeft wel gekeken en zo, maar dat is oké.
0: Okay.
1: Maar hij heeft waarschijnlijk iets geleerd.
2: Ja, ik denk het wel. Die gaat dat niet meer snel doen. Want je had dat niet verwacht dat iemand daar effectief iets van ging zeggen tegen die mensen van de bioscoop zelf dan. Maar als ik mijn dure cola en mijn dure popcorn heb voor een film waar je echt moet opletten, ja, dan wil ik gewoon in stilte kunnen kijken en mij kunnen focussen. Dus.
1: Het zal wel zijn.
0: Het zal wel zijn. Vond je het een goede film ook?
2: Ja, het was een goede film. En dat we die zo in Scream X gaan zien, dus dat is met zo'n heel breed scherm, dat is ook wel een aanrader, want dan is dat toch zo iets meer echter, precies of je zit erin.
0: Top. Ik hoor het, de bioscoop heeft geen klant verloren. Ja. Je gaat wel nog terug.
2: Nee, dat niet. Ja, voilà, kijk, ik blijf komen, maar dan niet. Ja, met tante en kindjes naast me.
0: Nee, en anders gewoon een pedagogische tik en dat is ook alweer opgelost.
1: Man, nee.
0: Nee, dat is niet waar. Wel waar. Zometeen na 5 uur, we krijgen ook nog bezoek in onze studio. Dat wordt ook nog heel gezellig. Ik kijk er naar uit. Dat is allemaal voor na deze High Hopes van Panic at the Disco. En we zijn hier nog tot 6 uur. Speciaal voor jou. Leuk, hè?
3: Heel leuk.
0: Kijk jij ook uit naar het volgende uur?
1: Ja, want dat wordt heel...
0: En het verdient goed.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
7: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
8: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor er kleine kinderen in huis waren, absoluut.
9: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
7: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
14: Oh.
13: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
14: Ah.
13: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.be.
15: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info door een roosje.live.
16: Goedemiddag, het is 5 uur.
17: 14 nieuws.
16: Met Nicky van Driessen. De Belgen op het Hantavirusschip zullen onderzocht worden. De 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen als ze in ons land zijn worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze gewoon naar huis, maar zullen ze wel nog enkele weken nauw opgevolgd worden, zegt Volksgezondheid.
18: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen, dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag, maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden.
16: Zondag komt het cruiseschip waar mensen besmet raakten aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit gerepatrieerd kunnen worden. De raad van bestuur van de Universiteit Gent is geannuleerd vandaag na pro-Palestijns protest. Actievoerders versperden de toegang tot de vergaderruimte. Sinds vanmorgen bezetten de actievoerders het universiteitsforum in Gent, waar dus die raad wordt gehouden. Daarvoor kampeerden ze 2 weken in een ander gebouw aan de Coupure in Gent. Ze blijven een volledige academische boycott tegen Israël eisen. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs, onder andere lesmateriaal, kunnen vinden, is opnieuw aangevallen door hackers. Verschillende hogescholen en universiteiten gebruiken dat systeem in ons land, onder andere de VUB. Eerder deze week was er al een groot datalek waarbij namen, mailadressen en privéberichten van studenten en medewerkers waren gestolen. Na een nieuwe hacking afgelopen nacht heeft het lesplatform enkele uren stilgelegen, maar studenten kunnen er nu toch alweer deels op. In Aalst in Oost-Vlaanderen is vanmiddag Kim Fook langsgekomen op een vredesplechtigheid bij de goscholengroep Dender. De naam zegt je misschien niet zoveel, maar zij was het meisje van 9 jaar, gefotografeerd toen ze tijdens de Vietnamoorlog naakt en schreeuwend van de pijn wegliep na een napalmbombardement door de Amerikanen. Die zwart-wit foto stond toen symbool voor het leed van het Vietnamese volk. Intussen is ze 63 en in Aalst bracht ze samen met leerlingen een boodschap van vergeving.
19: Als boodschap gaan wij laten overkomen aan alle scholengroepen en gewoon aan alle kinderen, dat je vergeven een mooie boodschap is en dat je niet altijd boos moet blijven en dat ruzie maken eigenlijk nutteloos is, want dat je daar niet verder mee komt.
16: In de ruime omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben een 15.000 gezinnen een tijd lang zonder elektriciteit gezeten vanmiddag. Nu zou dat zo ongeveer moeten opgelost zijn. Er was een probleem in een elektriciteitsstation, maar de precieze oorzaak wordt nog vooronderzocht. Sport. In de wielerronde van Italië heeft Paul Meunier de openingsetappe gewonnen. De Fransman was de snelste in een sprint en wordt ook de leider in het klassement. Er was wel een grote valpartij, een kilometer voor het einde, waardoor bijna het hele peloton even moest stoppen. Eerste Belg was Dries van Gestel als tiende. En Belgian catch Julie Van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie voor vrouwen ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd haar contract bij haar vorige ploeg, LA Sparks, verbroken. En Van Loo kan vanavond al haar debuut maken voor haar nieuwe club. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk aan op, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, in de namiddag stapelwolken en tot 21 graden. Zondag wordt een overwegend droge dag, zon en wolken, zo'n 14 graden aan zee, elders richting de 20.
2: Even kijken naar de weg. Daar is het nog iets drukker dan daarnet, hoor. 201 kilometer file, Mona.
14: Ja, inderdaad. En op de buitenring rond Brussel kom je eerst hinder tegen in Tervuren door een ongeval links. Verderop 40 minuten bijvalt sinds Tevens-Woluwe tot in Wemmel. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden en dat is tussen Anderlecht en Vilvoorde. Richting Antwerpen vertraag je 40 minuten vanaf Antwerpenhaven. 10 vanaf Sint-Job, ook vanaf Massenhoven. Ook op de E19 in Wilrijk. Daar is wel een ongeval gebeurd links. En op de A12 vanaf Wilrijk nog eens 10 minuten. Bij. Op de Antwerpse ring naar Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Nederland bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. En dan sta je nog een half uur in de file op de E313 richting Hasselt. Dat is in Lummen door een ongeval rechts.
2: Dankjewel, Mona.
17: M&M. De vrijdag is van ons.
20: Ik kan niet wachten om ze te ruiken.
2: Ik kan niet wachten om ze te zien.
20: We hebben het over.

0: Found Love. En we hebben bezoek hier bij ons.
1: Ja, Manuutje, dat bezoek dat is hier natuurlijk met een reden. Want vorige vrijdag toen was ik hier alleen en toen is er hier iets fantastisch gebeurd. Toen heeft onze winnaar van M&M Start to DJ echt een killer set gegeven om de zon in de studio te brengen. Dat was zo plezant. Het werd hier bloedheet. Ze bracht gewoon de hete zomerse vibes. En ik dacht, waarom komt ze niet gewoon elke week een vibe brengen.
0: Elke week een vibe brengen. En dat onder de fantastische norm van DJ Dino. Hallo!
2: Hallo!
0: Ik heb ook een idee voor een vibe.
2: Oké. Okay.
0: Voor straks. Ik had graag...
1: Hou het gepast, hou het gepast.
0: Een barbecue.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: In Zwevenzelen.
2: Oké. Okay. Ja, dat kan er wel mee door. Vind ik prima. Leuk thema.
0: Leuk. Wat komt er nu zo wat in je op?
2: Ik heb wel wat vragen bij de locatie.
0: Zwevenzelen, was veranderd, nee.
1: Dat moet dan weer zo mega specifiek zijn. Barbecue in Zwevenzelen.
0: Ja, maar ja, tuurlijk. Het gaat mooi weer zijn van het weekend. Hey?
1: Noro of DJ Dino, kan je daar wat mee? Kan je je er iets mee bij voorstellen?
2: Ik ga mij gewoon een barbecue in de Kempen voorstellen. Ik denk dat dat misschien wel wat dezelfde vibes gaan zijn.
1: Wat
0: maar
1: typeert
0: niet de opdracht,
1: een barbecue?
0: Niet, laat ons duidelijk zijn, niet de opdracht.
1: Eigen interpretatie mag. Wat typeert een barbecue in...
0: De Kempen?
1: In de Kempen, ja. De Kempen, dat was het.
2: Ja, gezelligheid. Zoals zomerse vibes. Op het gemakske.
1: In Leuven zijn die ook zo.
0: Ja, in Zwevenzelen ook.
2: Ja,
1: wel, dan klopt het.
0: Ik voilà. Vind het heerlijk. Zeg, wat mag er voor jou op de barbecue?
2: Ja, wel, ik ben vegetarisch. Dus voor mij mag er zo een vegetarische hamburger worstje. Halloumi vind ik ook goed.
0: Ja, dat vind ik ook wel
1: dat is lekker.
0: Ja.
2: Top, hè?
0: Ja.
2: Groentjes.
0: Verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
1: Dat is erg, dat kan gebeuren.
0: Dat zie je, iedereen heeft gebreken, hè.
2: Ja.
0: Iedereen heeft gebreken. Maar het is toch wel leuk dat je er nog altijd bij bent vandaag. Weet je trouwens welke dag het vandaag is?
2: Ja, vrijdag.
0: Ja, weet je dan wat wij hier doen?
2: Een feestje bouwen.
0: Ja, maar vooral een heel belangrijk liedje zingen. Misschien ken je het.
2: Oei, ik hoor
0: we zingen het vrijdagslied. Doe maar gewoon gezellig mee. Kom aan. Het is al simpel.
2: Okay.
0: Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Doe maar mee. Het is vrijdag. Vrijdag, stap los. Ja, het is vrijdag. Het is vrijdag. Het is vrijdag. Ja, het is vrijdag.
1: Ik zag in haar ogen de terror. Ze vond het niet leuk.
0: Jawel, je vond het leuk.
2: Nee,
0: hè?
2: Ik dacht, ik heb een nieuwe MC gevonden.
0: Ah! Ja, maar ik ga echt mee, hè.
2: Ja, deal.
0: Ja, echt?
2: Oeh, ja, maar echt?
0: Mag ik mee?
2: Ja, sowieso.
0: Ja, is goed. Ga...
1: Zou jij dit lied in jouw set zetten?
2: Vrijdag. Als hij dat live zingt?
0: Ah, voilà. Voilà.
2: Oh, nee. Kunnen we daarover nadenken?
1: Dat is hier een vreselijke...
0: Hoor ik u nog?
1: Ja, nee, mij hoor je niet meer, want mij ga je niet zien als je dat doet.
0: Nee, jammer. Alleszins, we kijken zo meteen heel hard uit naar jouw set. Na jouw set, dan nemen Charlotte en ik de benen, want wij gaan voor de avond van ons leven.
1: Oh, ik ben verliefd.
0: Ik ook. We gaan straks nog naar een concertje.
1: Ja, we doen een concertje.
0: We gaan naar Olivia Dean. Ken je Olivia Dean?
2: Ja, ik ben jaloers.
0: Ja, ga je niet?
2: Nee, ik moet zelf gaan draaien.
0: Ah, oh, in Zwevenzelen op een barbecue?
2: Nee, Merksem.
0: Merksem?
2: Ja.
0: Ja, jammer. We gaan er naartoe. Ze staat vanavond in Vorst Nationaal. Het is een van haar grootste shows in België tot nu toe. Ze is de wereld rond aan het toeren. Ze stond in de O2 in Londen.
1: Maar ik vind het wel zot. Want weet je wat het ook een beetje is? Toen dat die tickets werden verkocht voor in Vorst Nationaal, toen was dat zo... Zij was al heel bekend, maar niet op dat punt waar zij nu is. Want ondertussen heeft zij bij de Brit Awards en weet ik wat, de Grammys. Ze heeft van alles gewonnen. Nu is zij die grote wereldster, maar gaan we haar zien in Vorst Nationaal. En iedereen wil daar zijn natuurlijk. Dus dit wordt zo speciaal.
0: Ja, het wordt heel speciaal. Hè. We kijken er naar uit.
1: Alleen niet om je jaloers te maken.
0: Nee.
2: Ja, het is wel aan het lukken, zo.
1: Ja, okay, Noren, dat gaat wel heel goed mee. Voilà, dat gaat druk zijn. Dat is helemaal niet tof. We gaan daar allemaal opeens staan.
0: Het kan heel warm zijn.
2: Niks voor mij, druk.
1: Ja, nee.
0: Alleszins, we kijken wel super hard uit naar onder andere ook deze song, So Easy to Fall in Love.

0: One Republic and I Ain't Worried. Bijna 5:20 op deze mooie, mooie vrijdag. En bij ons ook in de studio...
1: Ik wou een mooie overgang maken. Ik wou zeggen, weet je waar ik ook niet worried over ben?
0: Nee.
1: Dat DJ Dino hier een geweldig barbecuefeest gaat geven.
0: Ja, daar kijk ik ook al naar uit. De beste songs om een goede barbecuefeest in gang te steken. Mag ik nog even vragen, wat zit er zo allemaal in? Kan je een tipje van het sluiertje geven?
2: Ja, er zit van alles. En het zijn vooral mashups. Dus zo liedjes op een andere vocal. Ik heb Espresso, ik heb Magnetic, How Deep Is Your Love, van alles.
0: Oké, okay, top. Ja. Dat klinkt voor mij als barbecue. Ik zou zeggen, vrienden ten alle landen, dit is voor jou... DJ Dino.

Als je denkt van waar komt die fantastische barbecue vibe hier? Het is omdat DJ Dino, de winnaar van M&M's Start to DJ, hier de keet aan het afbreken is. En ik zou zeggen, smeer nog maar een vleesje op, of in haar geval een courgette op. Want het wordt alleen maar heter.

0: Jongens, jongens, jongens, jongens. Als ik een barbecue zou doen, dan zou ik Dino gewoon uitnodigen.
1: Ja, want ze is buiten een goede DJ. Dino is buiten een goede DJ, is ze ook wel echt een aangenaam persoon.
0: Absoluut.
2: Oh, zo lief.
0: Dat is graag gedaan. Het mag gezegd. Het mag gezegd. Merci voor je fantastische set om hier te komen spelen. Waar sta je dit weekend allemaal?
2: Dit weekend heb ik alleen nog maar mijn dagenboeking in Merksem. Dus, en morgen ga ik nog eens mee met mijn vrienden. Dat gaat ook tof zijn.
0: Oh, nog eens zelf. Lukt dat eigenlijk goed om zelf te genieten van een DJ als je zelf DJ bent?
2: Jawel, jawel. Ik vind dat eigenlijk heel tof om mee te gaan met mensen en mijn vrienden. Want daar steekt ook altijd nog wel iets van op. Daar leer je wel van. Ik vind dat zalig. Ja, we support each other.
0: Dat is een mooie gedachte. Dino, je komt de volgende keer gewoon terug.
2: Ja.
0: We hopen dat je dan weer een fantastische set bij hebt. Al durf ik daar niet aan te twijfelen, Charlotte. Ik weet niet, jij...
1: Ik twijfel daar... Nee, ik weet 100% zeker dat Dino weer het dak eraf gaat spelen hier.
0: Heerlijk, heerlijk. Dino, we zien elkaar heel erg snel terug. Lieve Charlotte, zometeen dan gaan we nog leuke dingen doen, als daar zijn.
1: Wij gaan naar Olivia Dien.
0: Ja, wij wel. Wij wel, maar we gaan straks ook nog tickets weggeven.
1: Och ja.
0: Voor Doornroosje, de musical.
1: Niet Stewitje.
0: Het schijnt fantastisch te zijn.
1: Goh.
0: Het schijnt een topmusical.
1: Er zijn verdeelde meningen.
0: Een cast om u tegen
1: te krijgen. Over de cast zijn er dus verdeelde meningen.
0: Het is tijd voor het verkeer.
1: Zeker over Moni Vrakker.
0: Mona!
3: Ja!
0: Ben je al komen kijken naar Doornroosje, de musical?
3: Nee, sorry, nog niet komen kijken, nee.
0: Ben je dat van plan? Ook niet
3: waarschijnlijk. Ja! Dat staat nu op mijn lijst.
0: Heerlijk, veel leuker dan iets drinken met de vriendinnen. Alleszins, 198 kilometer file. Vertel eens, waar staat die allemaal?
3: Ja, richting Antwerpen. Vanuit Bergen op Zoom, vanaf Antwerpenhaven een half uur bij. Daar is een ongeval gebeurd. Vanaf Massenhoven nog 15 minuten. En ook op de A12 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je 1 uur aan. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroog en Borgerhout. Een half uur ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij, van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. En dan sta je een half uur in de file op de E313 richting Hasselt in Lummen. Dat komt door een ongeval rechts, dus maak daar een reddingstrook.
0: Fantastisch. Dankjewel, Mona. Heb je dat nu expres snel gelezen, zodat je zo meteen snel naar het terras kan?
3: Nee, want ik moet ook nog eens lezen om 6 uur en om 6:30.
0: Dat is jammer voor jou. Ja.
3: Toch. Heel jammer.
0: Een hele fijne avond.
3: Dank u.
4: M&M. Manu en Charlotte. De vrijdag is van ons.

0: So much beauty around us van Lost Frequencies. Dat klopt ook, want Charlotte Sieben is hier nog altijd in de studio. Dat is nog eens een lief complimentje van mijnentwege. Speciaal voor jou. Oké, straks dan win je tickets voor Dore Roosje. Misschien.
1: LMA in concert.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat ben een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: eerlijk toegeven, dit is een van de weinige nummers van Taylor Swift die ik goed kan appreciëren. Fate of Ophelia.
1: Oké. Oh, ja. Ik heb je nog nooit zo enthousiast gehoord over Taylor Swift.
0: dank u. Oh. Jongens, we zijn begonnen natuurlijk door een roosje, de musical. De musical waar ik in meespeel is in première gegaan. Exact een week geleden, vorige vrijdag. Charlotte, je was erbij. Het was een warme 1 meidag.
1: Oh ja.
0: Maar het was...
1: Het verkeer naar daar was vreselijk. De show was top.
0: Voilà.
1: Ja, ik zat lichtelijk verzuurd in de zaal. Maar het was echt... Nee. Alle gekheid op een stukje. Het was echt supermooi. Ik was zo trots. Ik heb geweend. Het was echt fantastisch. En het was zo'n... Voor de mensen van mijn generatie, die hem vroeger al eens hebben gezien. Het is zo... Ja, ze hebben er zo kleine aanpassingjes aan gemaakt. Maar eigenlijk is de musical is nog altijd die dat je kent van toen je klein was. Ik vind dat heel mooi behouden is.
0: Dank je. Ja, dat is allemaal Tijl Douwe natuurlijk, onze regisseur.
1: Dank je, Tijl.
0: Hij heeft dat echt fantastisch gedaan. Swat, we gaan een duo-ticket weggeven voor een van de shows. En jij kan die misschien winnen. Tenminste, als je goed en flink luistert naar wat presentator Manu je nu gaat vertellen. Want ik vertel een verhaal over de show, over wat we meemaken. Een beetje backstage, hè, zo wat info, hè, weet je wel. Zo wat lekker geheim. En dingen die...
1: Sorry, maar waarom... Waarom doe jij zo met je hoofd als jij dat zegt?
0: Dat ik stoer ben natuurlijk.
1: Je bent zo aan het schudden met je hoofd.
0: Ja, ik ben een beetje stoer aan het doen. Zo, hè, wat?
1: Ja.
0: Weet je wel. Dus dat ga ik nu allemaal vertellen. En je moet goed luisteren. Want als je denkt dat je het antwoord weet op iets... dan mag je sturen in de app wat het antwoord is.
1: Oh, ik wil zo graag meedoen.
0: Ja, dat mag niet. Ik neem jullie mee naar de montage. De montage van de voorstelling, van de show. De montage, dat zijn zware dagen. Want dat zijn de dagen dat we in het theater zitten en alles komt helemaal samen. We hebben hard gerepeteerd, maar plots komt het volledige decor erbij. Komt het licht erbij, komen de microfoons erbij, extra geluid, de special effects. En ook onze kostuums en onze make-up. Nu, je hebt het misschien ergens gezien, maar ik draag een prachtig kostuum, ontworpen door Arno Bremers. En ik heb ook een kroon op, met daaronder een pruik, twee bakkenbaarden en een sik. En die montage, dat duurt natuurlijk wel even, want alles, iedereen moet alles goed kunnen zetten. Het geluid moet goed vallen op het juiste moment, de mensen van het licht moeten weten wanneer ze dingen moeten doen, de mensen van het decor moeten weten wanneer dingen op- en afgeschoven moeten worden. En om dat het beste kunnen doen, doen we dat in volledig kostuum. Dus we maken ons klaar. En, het zal je niet verwonderen, Charlotte, ik ben nogal een zweterke.
1: Wat? Nog nooit gehoord.
0: Echt waar. Dus als ik de hele dag die sik aan heb, dan durft die er al eens een keertje af te vallen. En dat is toch een aantal keer gebeurd. Mijn sik is een paar keer van mijn onderlip gevallen. Het gebeurt. Nu, die montage die gaat door. Ik heb wat pijn aan mijn hoofd, want ik heb altijd die kroon op die wel redelijk veel weegt. Dus die ging er om den duur af. Toen ben ik gaan eten met die bakkenbaarden, met de sik aan. Ja, is het brood in mijn sik blijven hangen? Dat zag er ook weer niet uit.
1: Nee.
0: Een dag later viel die weer af van de hitte. Dus het was allemaal wat. Maar uiteindelijk, de laatste montagedag, spelen we dat hele stuk aan één keer door. Het was een fantastisch moment. We waren tranen. We waren allemaal ongelooflijk trots op elkaar. En klaar om de voorstelling voor het eerst aan het publiek te laten zien. En dat was heel cool. Nu is de vraag... Wat viel er al eens van mij tijdens het monteren?
1: Ik weet het.
0: Nee, je mag het niet. Nee. Het is voor de luisteraars. Als ze het kunnen weten, dan moeten ze nu het antwoord sturen in de app van M&M.

0: van Thomas Gray. Ja, en dan is het natuurlijk spannend, hè. Wie gaat die duo-tickets winnen voor Door een Roosje, de musical? Als je daarnet goed geluisterd hebt naar mijn verhaal, dan zou het wel eens kunnen dat je het antwoord wist op de vraag. De vraag was, wat is er tijdens de montage al eens afgevallen bij mij?
1: Ja, ik weet het direct, hè.
0: Ja, je weet het direct, maar we gaan het vragen aan iemand die zeer, zeer snel geantwoord heeft. Goedemiddag, met wie spreken wij? Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo? Ben je er nog? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, hallo, het is tegen jou, hallo.
2: Ah, hallo.
0: Ah, hallo.
2: Ik had het niet door.
0: Wat, dat had ik door. Zeg, Hanne, vertel eens, want ik zie het hier in de app van M&M dat jij gestuurd hebt. Welk antwoord geef jij op de vraag?
2: Een sik of sikje.
0: Een sik of sikje. Jij wint tickets voor Door een Roosje, de musical, binnenkort in het Studio 100 Theater in de Pannen. Kijk je er naar uit?
2: Ja, heel erg.
1: Weet je al met wie je zou gaan?
2: Misschien met mijn zus.
0: Ah, oh. Oh, dat is leuk, dat is leuk. Wel, ik wens jou en je zus heel erg veel plezier, alleszins, met de musical. En wie weet zien we elkaar dan, als je ergens zit, een keer zwaaien, dan zwaai ik terug.
3: De vrijdag is van ons. M&M.

0: Jackson. Recht uit 2012, zeg.
1: De vrijdag is van ons.
0: Hey jongens, wat hebben we toch weer plezant gehad de afgelopen 2 uur.
2: Ik had je gemist.
0: Ik had je ook gemist. We moeten elkaar nu terug een weekje missen.
2: Dat is niet erg. Ik heb dat ook altijd even nodig.
0: Ja, toch wel weer, hè?
2: Ja, dat is van... Oké, nu is het weer goed geweest. Het was prima.
0: Wat ben je toch een gruwelijke graftak, jij.
2: Nee, maar nee, gaat het is zo.
0: Ja. Maar we gaan nu gezellig samen naar Olivia Dien. We gaan eerst nog iets eten, hè?
2: Ja, happeken eten.
0: Een happeken eten.
2: Jam, jam, jam, jam.
0: En dan gaan we lekker gaan genieten van Olivia Dinio. Ja. Daar kijk ik heel erg naar uit. Zometeen dan is er de show van Julie en Brechtje. Met weer het beste van afgelopen week in de showbiz. En alles daar rond, veel plezier. Geniet ervan.

0: elk?
1: Die wasdie ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Kende dat? Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kun je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Goedenavond, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Nicky van Driessen.
14: De Belgen op het Hantavirusschip zullen onderzocht worden. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen als ze in ons land zijn, worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze gewoon naar huis, maar zullen ze wel nog enkele weken nauw opgevolgd worden, zegt virologe Erika Vliegen.
15: Als dan blijkt dat ze inderdaad geen klachten hebben, dan voorzien wij in samenspraak met departement zorg een thuisopvolging voor de periode die nodig is, waarbij heel zorgvuldig een en hun symptomen kunnen worden opgevolgd. En bij de minste twijfel langs een van de twee kanten zullen wij hen terugzien in het ziekenhuis en de nodige zorgen toedienen.
14: Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen kunnen gerepatrieerd worden. De rechtbank van Brussel heeft een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van tientallen vrouwen. De 38 slachtoffers, allemaal jonge Chinese vrouwen, kwamen illegaal naar ons land en moesten hun paspoort afgeven. Daarna werden ze in de prostitutie gedwongen, onder meer in massagesalons, en moesten ze de helft van hun inkomsten afgeven. Dat leverde de bende meer dan €1 miljoen op in ons land. De leiders kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Nog eens 6 andere leden kregen straffen tot 3 jaar. Na de PlayStation en Xbox wordt nu ook de prijs van de nieuwste Nintendo Switch spelconsole duurder, met €30 in Europa vanaf 1 september. Het bedrijf zegt dat het komt door de hogere kosten voor elektronische onderdelen en de moeilijke internationale markt. Nintendo had vorig jaar nochtans een hoge netto-winst, maar ziet de toekomst somber in. Een paar weken geleden verhoogde ook Sony de prijs van de PlayStation 5 met €100. Microsoft maakte vorig jaar al zijn spelconsoles duurder. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt ook de rode leiderstrui over van haar ploeggenote, onze landgenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Morgen staat nog de slotetappe op het programma daar in de Vuelta Feminina, een zware bergrit. En in de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de openingsetappe gewonnen. De Fransman was de snelste in een sprint en wordt de leider in het klassement. Er was ook een grote valpartij een kilometer voor het einde, waardoor bijna het hele peloton even moest wachten. Eerste Belg daar in Italië was Dries van Gestel. Hij werd 10e. En dan het weer, dat is vanavond en vannacht mooi opgeklaard. Minima tot 10 graden. Morgen start met zon. Na de middag stapelwolken tot 21 graden. Zondag blijft overwegend droog. Zon en wolken dan overdag. Een beetje een mix. Zo'n 14 graden aan zee. Elders in het binnenland richting de 20 graden.
12: We krijgen alles dus qua weer. Super. Krijgen we ook alles op het verkeer?
9: Ja, files, ongevallen, defecte voertuigen. Richting Antwerpen, 15 minuten bij. En dat is vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 35 minuten aanschuiven. En dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Ook een al half uur richting Gent. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring, 25 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring hetzelfde. 25 minuten accordeon rijden tussen Anderlicht en Vilvoorde. Je staat 10 minuten in de file op de E313 richting Hasselt in Lummen. Dat komt door een eerder ongeval. En een defect voertuig op de A11 richting Brugge. Dat is ter hoogte van de Oostkerkentunnel rechts.
11: M&M.
13: Kom er gezellig bij in de show van...
11: Julie en Rachel.
16: Hey, dag lieve vrienden van de vrijdag. We hebben hem weer gehaald. Hoera. Wees welkom en we beginnen...

0: wel dit weekend in de Lotto Arena, heb ik gehoord.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Julie van den Steen en Brechtje Ieding.
0: Goedenavond zeg, het is 8 mei, het is momenteel 7 over 6, een nieuwe vrijdag, een leuke vrijdag, want we zitten hier met een jarige.
1: Ja.
0: Brechtje, jij was afgelopen weekend jarig, proficiat.
1: Ja, ik was woensdag jarig.
0: Ja,
1: dus ik ben nog altijd een beetje jarig, de slingers hangen nog op.
0: Ah ja.
1: Ja, ik laat die altijd een beetje hangen, want ik vind dat zo triest om die eraf te doen. Ja. Toch? Die slingers eraf doen.
0: Hoe lang ga je ze dan laten hangen?
1: Dat weet ik niet, ja, niet zoals met uw kerstboom. Ik ga ze wel sneller afhalen.
0: Okay.
1: Ik denk het einde van de week.
0: Okay. Maar je hebt je wel jarig gevoeld?
1: Ik heb me superjarig gevoeld, maar ik ben ook ziek geweest.
0: Oh.
1: Dat zou toch illegaal moeten zijn op uw verjaardag?
0: Zeker.
1: Ik heb griep gehad, je hoort het nog een beetje aan mijn super sexy stem.
0: Maar dat is wel een beetje sexy.
1: Dat is een beetje sexy, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, een beetje ziek geweest, maar voor de rest was het een superleuke verjaardag, hoor.
0: Ja?
1: Ik ben 29, kei leuke leeftijd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat is een leuke leeftijd.
1: Vond jij dat een leuke leeftijd?
0: Ik vond dat een leuke leeftijd.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ik
0: vind elke leeftijd eigenlijk een leuke leeftijd.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Het leven is schoon.
0: Tuurlijk.
1: Het is fijn om ouder te worden.
0: Ja, het leven is mooi. Je moet alleen zelf de slingers ophangen.
1: Ja, en het terug afhalen ook. Ja.
0: Maar wanneer? Ja, niemand zegt dat.
1: Daar zijn regels over.
0: Nee. Maar je hebt dus wel een leuke week.
1: Ja, heel zeker. En hoe was jouw week, Julie?
0: Mijn week was ook wel leuk. Ik kan eindelijk het blijde nieuws verkondigen dat Single Bells 3 erop staat.
1: Oh, my god.
0: Laatste draaidag.
1: Kerst is nog maar net gedaan voor u dus.
0: Vreselijk, ja. Nu mag de lente voor mij echt beginnen.
1: Ja. Ja.
0: Oh my god. Geen kersttruien meer dragen, want dat jeukte echt op het einde. Maar het zit erop, ja.
1: Allee, fijn.
0: Ja.
1: En nu, de rap party of zo?
0: Ze biedt is rap party.
1: Echt?
0: Ja, dan gaan we alle stoute dingen doen en zo. Nee, ik ben heel moe.
1: Ja, iedereen is kei moe. Ja. Want die opnames, die zijn...
0: lang.
1: Die zijn lang, hè?
0: Ja, ja, dat is lang. Ja, ja. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om zo kerst in de mensen hun kamers te toveren, hè?
1: Ah,
0: ja.
1: En dat lukt. Dat lukt toch weer, keer op keer.
0: Ja, is het open, hè? Ja, dus nu even wachten, ja, tot het kerstmis is, tot iedereen het kan zien. Maar dat was mijn week eigenlijk. Ah, ik wil wel nog één ding vertellen ook over de momenten dat ik dan thuis was.
1: Ja?
0: En dan ga ik zo mijn mail checken en zo. Ik heb een probleem met mails waar je facturen krijgt om te betalen, zo van officiële instanties. Ik heb constant het gevoel dat ik gefisht ga worden, dat dat phishing mails zijn. En ik ben zo bang en paranoia aan het worden dat ik niks meer durf betalen, waardoor ik in mijn brievenbus nu allemaal brieven krijg van incassobureaus.
1: Bureaus? Incassobureaus?
0: Ja,
1: ik heb het ook.
0: Woorden zijn op. Dus ik ben bang dat ik op een bepaald moment uit mijn huis ga gezet worden omdat ik niet betaal, maar ik ben gewoon bang om te betalen, snap je?
1: Ik snap dat heel goed, want vooral, ik heb het vooral als dingen er te officieel beginnen uitzien. Dat ik denk, waarom willen jullie bewijzen dat jullie officieel zijn?
0: Exact.
1: Hoe chill. En dan krijg ik echt het gevoel dat ik gefisht word.
0: Ik heb echt een probleem, want ik vind dat de echte dingen er fake uitzien en de fake dingen zien er echt uit. En ik weet even niet meer wat ik moet doen.
1: Ze moeten daar iets op vinden.
0: Ja, of ik heb een life coach nodig of zo. Dat was toch op een bepaald moment in uw leven. Dat is veel nodig.
1: Je moet dat eens doen.
0: Ja, toch?
1: Zo'n life coach, ja, zo met schoenen uit en zo. Dan op de grond gaan zitten. Ik denk dat dat leuk is.
0: Je hebt wat gras nodig.
1: Je hebt wat gras.
0: Het is waar, hè? Zwat. Mochten er mensen zijn om ons te helpen om dingen mee te delen, we zijn hier tot 8 uur vanavond nog. Mocht je ons nodig hebben voor iets, hoe was jouw afgelopen week? Wil je dat ook? Was jij ook jarig? Wil je dat of mag dat niet?
1: Dat vind ik niet zo leuk als mensen ook jarig zijn in mijn verjaardag.
0: Niet laten weten dan?
1: Nee, liever niet.
0: Haar week.
1: Copycats.
0: Hoe voel jij je op dit moment? Al dat soort dingen. Er is geen gêne, er is geen schroom. Laat dat alsjeblieft weten in de app van M&M. We zijn hier nog tot 8 uur. Dat is toch nog even, hè? Het is nu tijd voor Zara Larsson. Het is er 2 voor, hè?

0: Het is een fantastische show. Om de reden dat we straks gaan vertellen. Je mag gewoon openlijk op de radio eens goed en hard de bitch uithangen. Straks meer.
1: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor onze sappige promo, nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect, ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ketnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
6: Wij komen
7: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan!
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
1: M&M

0: van Somber kan je live horen deze zomer, want ze komen 23 augustus naar Pukkelpop.
1: Dat is zondag.
0: Zondag,
1: ja. En weet je wie dat dan ook is?
0: Laat maar
1: Bazaar.
0: Maar toch niet tegelijk.
1: Wow.
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Bah, nee, dat gaan ze nooit doen. Nee, nee, nee.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, nee, dat is...
2: Nee. De show van Julie en Brechtje.
0: Maar vandaag is het vrijdag en dat is de ideale dag om dingen los te laten. En wij zijn vrienden hier onder elkaar. Dus ken ik...
1: Beste vrienden.
0: Zeker.
1: Waarom lach je nu?
0: Nee, ja, gewoon. Nee, tuurlijk, wij zijn beste vrienden.
1: Beste vrienden, ja, zou ik moest even corrigeren.
0: Nee, nee, nee, wij zijn inderdaad de besties. Dus, can I be a bitch for a second? Dan zeggen wij... Tuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Tuurlijk, in deze show wel. Want
1: hier wel.
0: Vrienden onder elkaar, beste vrienden onder elkaar. Bijvoorbeeld, ik wil graag iets delen. Nu dat we toch besties zijn.
1: Yeah.
0: Forever.
1: Forever and ever.
0: Ik haat het, Brechtje. Als mensen zichzelf clumsy, onhandig noemen voor aandacht.
1: Ah, voor aandacht.
0: Oh, ik word daar gek van. Ik zag zo'n grappige TikTok waar heel veel celebrities op de Met Gala afgelopen week, een paar dagen geleden, zo interviews aan geven op die rode loper. En die zeggen dan allemaal, dat is een compilatie gemaakt, dat die allemaal zeggen, I'm so shy. Die zijn dat totaal niet.
1: Terwijl, dat is niet eerlijk naar echt shy mensen. Want exact. Zij zijn gewoon allemaal extraverten. Zij staan graag in de spotlights. Own dat dan ook.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook. Ik vind het ook vervelend dat zo van die wereldberoemde Victoria's Secret modellen dan zo in interviews gaan zeggen van... ik eet superveel pizza elke dag. Dan denk ik ook, ik geloof er helemaal niks van.
0: Nee.
1: Doe niet zo relatable. Nee. Ben eerlijk.
0: Ja.
1: Ben gewoon eerlijk.
0: Alleen wij zijn relatable, toch?
1: Ja, wij zijn wel super eerlijk altijd.
0: Dus wij willen graag een momentje met jou, lieve luisteraar, creëren. Omdat wij ook beste vrienden zijn. Om dat gewoon even luidop te delen met elkaar. Dus can I be a bitch for a second? Natuurlijk, in deze show kan dat. Dus even luidop zeggen wat je haat aan andere mensen. Zonder judgment, zeker.
1: Zeker.
0: Dus wat haat jij? Dat willen wij nu zien binnenkomen in de app van M&M. Deel het met ons. Wat haat jij? Nu.
2: De show van Julie en Brechtje.

0: is toch opvallend. Vrijwel overal is.
1: Op de Met Gala ook, hè?
0: Exact. En het was blijkbaar 10 jaar geleden dat ze daar nog eens een verschijning had gemaakt.
1: Dat is heel lang geleden. En dat lijkt een beetje...
0: Joch,
1: dat... alsof...
0: er is, zit aan te komen.
1: Ja.
0: Want ook, ik zag dan al die TikToks van zo, die interviews langs de Rode Loper en zo. Iedereen stelde ook de vraag, wat is jouw favoriete Beyoncé-nummer? Is toch ook zo...
1: Allee... dat is random.
0: Ja.
1: Want die heeft toch al 2 jaar of zo geen nieuw album uitgebracht.
0: Exact. Hè? Het laatste was van in 2024.
1: Ja.
0: Aan ons gaat er hier niks voorbij.
1: Nee. We hebben het allemaal gezien. Ik denk dat het wel een hint is.
0: Natuurlijk. Beyoncé, if you're listening...
1: We know.
0: Door.
1: We know.
0: Yeah. We gaan eens kijken hoe het gaat onderweg. Mona, hè?
2: Ja, richting Antwerpen. Vertraag je nog op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom in Antwerpenhaven. Dat komt door een ongeval rechts. Op de Antwerpsring naar Nederland 25 minuten bij. Dat is dan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. 20 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel op de E40 15 minuten aanschuiven tussen Drongen en Merelbeke. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan staat er nog een defect voertuig op de A11 richting Brugge. Dat is ter hoogte van de Oostkerketunnel.
0: We hebben een moment vrijgemaakt waar je gewoon straks op de radio even lekker een bitch kan zijn. Straks.
3: De show van Julie en Brechtje.
4: Julie van den Steen.
3: En Brechtje Hiding.
4: MMM.
0: Rechts. We hebben een moment vrijgemaakt waar je gewoon straks op de radio even lekker een bitch kan zijn. Straks.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: is geen toeval, hè? Dit nummer, in deze show vol beste vriendschap.
1: Wij zijn er ook voor elkaar, hè?
2: De show van Julie en Bechje.
0: Can I be a bitch for a second? Zeker wel, in deze show mag je alles kwijt. En dus ook dingen die je haat of onhebbelijk vindt aan anderen, dat delen wij en wij judgen niet. We gaan naar Antwerpen. Dag Carolina.
3: Goedemiddag, Julie en Brechtje.
0: Hey,
1: hallo.
4: Oh, je gaat van let's go.
0: Let's go.
3: Ja, ik haat het verschrikkelijk als mensen in uw verhaal dan beginnen met... Ik heb dat ook meegemaakt. En het altijd erger hebben dan u.
0: Mm.
4: Ja, ik heb dat ook al eens meegemaakt. Grapje. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar soms is dat ook wel... Ja. Allez, ik moet ook wel zeggen, ik doe dat ook een beetje. Soms. Maar dat is, Carolina, omdat ik wil tonen aan de mensen van... ik kan relaten. Ik heb dat ook al meegemaakt. Ja. En dan hoop ik dat mensen zich daardoor minder alleen voelen. Maar ja,
3: je gaat het niet om u laten draaien dan. Toch?
4: Ja, allee,
3: het
4: dat
3: verhaal
4: kan wel.
3: Van de anderen gaat je er niet voor zorgen dat jij dan de ja,
4: nee, ik cirkel wel, ik cirkel
3: en dat het
4: wel
3: om
4: terug.
3: Uw probleem gaat.
4: Ja, je moet terugcirkelen. Ja. Je kunt even een zijtakje bewandelen en dan terugcirkelen naar het originele probleem. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, absoluut.
0: Dat is vriendschap, hè, dit?
4: Dat is vriendschap.
0: Mooi, je moet het ook oneens kunnen zijn en dan weer eens.
4: Ja.
0: Liep toch maar voor elkaar.
4: Ja, dat is waar. We bouwen, hè.
0: Goed gedeeld ook, Carolina. Voel je je lichter nu?
3: Ja, absoluut.
4: Ja, hè? Dat is fijn.
0: Een goede show absoluut, hebben we maken. Ja. Hè? Zeker.
4: Mogen wij ook nog iets kwijt aan jou, Carolina? Want bij mij moet er ook wel...
3: Zeker, ja.
4: Ja, ik kan er niet tegen dat er mensen in dezelfde week als mij verjaren. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat niet kunnen. Dan, laatst was er ook iemand van een redactie jarig op 5 mei. Ik ben op 6 mei jarig. Dus iedereen de hele dag in de app gelukkige verjaardag aan haar gewenst. En s'avonds, ja, ik ging dan s'avonds ook ergens heen. Ik had een story gepost. En mensen dachten, oei, is Brechtje ook jarig? Dus opeens iedereen, oh, Brechtje ook gelukkige verjaardag. Ik zeg, nee, het is morgen. En ik verwacht ook dat iedereen opnieuw morgen stuurt. Want het is mijn dag morgen.
0: Ja.
4: En dan zijn er mensen die dat vandaag jarig zijn. De 8e dat ik denk, doe iets anders. Copycat. Dat is toch waar? Oké, als die ouder zijn dan mij, dan kan ik het verdragen. Maar als ze jonger zijn dan mij, dan denk ik van... Ja, dat is gewoon omdat ik al jarig was op 6 mei.
3: Je hebt eigenlijk een andere dag kunnen
4: kiezen. Maar ja, dat is toch waar? Ik kan daar echt niet tegen.
0: Ja. Nee, ik ben het volledig mee eens.
4: Ja. Heb jij nog zoiets, Julie, waar er van uw hart moet?
0: Ik zou ook iets willen delen aan jullie allebei. Ik haat het. Als ouders elkaar mama en papa noemen.
4: Oh, ja, ik snap het. Dus als ze tegen elkaar praten...
0: Ja.
3: Ja.
4: Dus
3: ja.
4: Niet als ze tegen het kindje praten. Want soms doen ouders dat ook, dat ze zeggen...
0: Tuurlijk.
4: Oh, mama gaat dat zo meteen voor jou pakken.
0: Ja, dan moeten ze, ja, het kindje moet het leren. Dat is mama en papa en zo doe je dat. Maar tegen elkaar, mama en papa
4: zo,
0: zeggen...
4: Mama, wil jij nog wat eten? Zo daar.
0: Ik vind dat direct zoiets.
3: Ah, ja, nee.
4: Dat is een beetje zo... fetish-achtig.
3: Ja, een beetje.
0: Het is inderdaad gewoon...
3: Ik vind dat ook een beetje raar.
0: Ik ben heel bang voor de reacties die nu gaan binnenkomen van mensen die dat doen. Sorry, het is mijn mening, maar ja...
3: Ja, voilà.
4: Maar ja, ze mogen zich aangesproken voelen, ze moeten ermee stoppen. Sorry.
0: Ja, zeg gewoon de naam of liefje of schatje of patatje of whatever. Maar toch niet mama en papa. Dat is uw mama niet en dat is uw papa niet.
4: En dat kilt toch alle...
3: Dat is iets dat de kinderen zeggen en niet...
4: Exact.
0: Ja.
4: Exact. Nee, dat kilt alle suspense. Dat denk ik ervan. Ja.
0: Ik voel me wel goed nu.
3: Ach,
0: ik ook. Lichter. Carolina, jij?
3: Ja, absoluut.
0: Voilà. Okay.
3: Is dat toch goed, zo af en toe gewoon even eruit gooien?
4: Ah, wel.
0: Het is wekelijks, dus je mag altijd terugkomen.
3: Ja.
0: Dankjewel. Vrolijke Carolina. Dankjewel. Fijn weekend en love you.
4: Love you.
3: Ja, fijn weekend. Love you too. Bye.
4: Okay.

0: Sabrina, Carpenter en Manchild.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: Sinds een jaar is de term housewife en dan vooral Housewife of Antwerp een heus begrip geworden. Door de Real Housewives of Antwerp, die ondertussen ook echte sterren zijn geworden. Die hebben zelfs merch tegenwoordig. En een van die sterren met haar eigen kefir, die hangt nu aan de lijn om een zeldzaam plekje in het bekendste vriendenboekje van het land te beantwoorden.
1: MNM.
2: Brechtjes vriendenboekje.
0: Goedenavond, Kiki van de Real Housewives of Antwerp.
3: Dag Brechtje, dag Julie.
0: Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Super.
3: Ja, zeker weten.
0: Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Zeg, jij bent ook een halve Hollander, heb ik gehoord.
3: Ik ben een hele Hollander.
0: Oh, een hele. Maar je klinkt super Vlaams.
3: Ja, maar ik kan hartstikke goed Nederlands praten.
0: Oké, want dat was mijn volgende vraag. Of dat je, nog kon. Het klinkt heel goed. Ja. Wanneer was jij voor het laatst ziek?
3: 4 maanden geleden, zware koorts.
0: Maar wel lang geleden.
3: Dan heb je... ik word niet zo snel ziek eigenlijk. Dat is zo 1 keer in het jaar en dan even 3 dagen plat en dan ben ik weer klaar om op te staan en door te gaan.
0: Dat komt door die Kiki Kefir waarschijnlijk.
3: Zeker weten.
0: Wat is jouw lievelingsmaand?
3: Mijn lievelingsmaand is de maand juli, want dan ben ik jarig. De mooiste maand en dan ben ik geboren.
0: De hoeveelste?
3: De 13e. Ongeluk getal, maar dat is mijn geluksgetal.
0: Mocht ik heb de 30e, dus ik wou even checken of we nu op dezelfde dag jarig waren. Stel u voor.
3: Het was op een vrijdag, denk ik, bij mij zelfs. Ja, de 30e, dat is verschillen we niet zoveel, afhankelijk van het jaartal.
0: Ah, dat gaan we nu niet bespreken.
3: Oké, volgende vraag.
0: De volgende. Wat is jouw lievelingssmaak yoghurt?
3: Bij mij is dat kokosnoot.
0: Oeh.
3: Ja.
0: Dat had ik kunnen raden. Ja.
3: Ja.
0: Wat is het minste geld dat je ooit op je rekening hebt gehad?
3: Dat was -2 euro. En toen belde mijn moeder. Ja, ja. Mijn mama belde dan. Kiki, je rekening staat op rood. Nu bijstorten. Die vond dat afschuwelijk. Dus ja, 2 euro moeten vragen aan haar om terug die rekening op nul te krijgen. Ja.
0: Heel lang geleden dan, hoop ik.
3: Ja, toch wel. Gelukkig. Okay. Ik kan dat mij niet permitteren met 3 kinderen. Maar, voilà.
0: Over de kinderen gesproken, mogen de kindjes ook mee naar de Real Housewives meekijken?
3: Absoluut niet. Nee.
0: Oké. Okay.
3: Nee.
0: Oké, okay. Nee, volgende vraag en de laatste vraag. Hoe oud was je toen je je rijbewijs haalde?
3: Ik heb meteen mijn rijbewijs gehaald vanaf dat het mocht. Ik dacht onafhankelijkheid, huppakee en gaan.
0: Amai, indrukwekkend.
3: Ja, het heeft ook niet zo lang geduurd voordat ik de auto van mijn moeder in de prak heb gereden. sorry mama, nog altijd.
0: Ik denk dat jij een reality reeks op jezelf moet beginnen, denk ik. Dat kan je zo vullen.
3: Dank u. Allee, als dat een compliment.
0: Zeker, ja.
3: Het zou nog erger zijn dan de housewives, denk ik, qua chaos. Dus,
0: maar wel leuke chaos.
3: Oh,
0: ik zou naar kijken.
3: Ja, dat is wel. Ja. Oh, mijn eerste fan. Ik ga dat pietje volgende week. Oh. Op de centje afgeven voor u.
0: Dankjewel, Kiki. Ga je nog iets leuks doen vanavond?
3: Ik ga de kinderen in bed stoppen, frieten van het frituur halen en me in de zetel leggen. Dus waanzinnig leuk. Ik kijk er echt zot naar uit.
0: Amai, zalig. Beetje jaloers ook wel.
3: Goed hè.
0: Dankjewel voor je tijd dan toch nog. We kijken trouwens heel hard uit naar de reunie. Die staat vanaf 18 mei op streams. Dankjewel Kiki. Fijn weekend. Ja. En we love you.
3: Ook.
0: We love you.
3: Oh, love you guys too. Echt waar. Dikke kus. En hopelijk tot heel snel. Dikke kus.

0: luisteraars, we zijn super vrijgevig. Je krijgt een cadeautje van ons voor jou, liefste luisteraar van de hele wereld. Jij mag kiezen welk liedje wij straks na het nieuws van 7 uur draaien. Dus, welk liedje popt er nu in jouw hoofd? Op welk liedje heb je nodig? Op welk liedje wil je heel graag dansen? Huilen? Mag je misschien ook?
1: Hè, want... Of morgen in de zon gaan zitten?
0: Oh. Welke wil je graag horen? Stuur het dan nu door in de app van M&M. En wie weet, draaien we die wel. Ik heb er eentje voor jou, Brechtje.

En trouwens, nu we toch muzieknieuws aan het droppen zijn, ook deze vrouw, Dua Lipa, die heeft laatst iets gepost vanuit de studio. Dus ook daar zijn leuke dingen aan het aankomen.

0: Dua Lipa. En Angèle. En Fever. En dat cadeautje voor straks na 7 uur. Welke plaat wil jij heel graag horen na het nieuws van 7? Doorsturen die handel. En waar doe je dat? In de app van M&M.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op Domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
0: Hallo, het is 7 uur.
9: 14 nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
10: Organen blijven langer bruikbaar door een Vlaamse ontdekking. Want Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt waardoor organen veel minder snel afsterven voor en tijdens een transplantatie. En dat is goed nieuws, want zo zouden de wachtlijsten voor long- en levertransplantaties korter kunnen worden, zegt het UZ Leuven.
11: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
10: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug, wellicht zondag. Ook de Nederlandse passagiers zullen dan meereizen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. In Frankrijk loopt een onderzoek naar een professor die jarenlang een prestigieuze wetenschapsprijs zou hebben uitgereikt, die mogelijk volledig verzonnen was. En hij heeft die prijs ook aan zichzelf gegeven. In academische kringen stond de prijs gekend als de Nobelprijs voor de taal, maar volgens uitgebreid onderzoek zouden de organisaties erachter nooit hebben bestaan. De prof is intussen ontslagen en het gerecht onderzoekt nog of hij op die manier ook onterecht promoties of meer geld voor onderzoek heeft gekregen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen na een steile slotklim. Ze neemt nu de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Maar Kopecky heeft wel enorm afgezien vandaag.
12: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor de Yang Liru, want anders dan... dan wordt het verschrikkelijk.
10: Morgen is er de laatste rit in de Vuelta Feminina en alweer een zware bergrit. Het klaart op vanavond. Morgen start met zon, na de middag dan bewolkt en tot 21 graden. Zondag ongeveer hetzelfde weer. Aan zee dan wel wat frisser tot max 14 graden. Elders rond de 20.
9: M&M.
13: Kom er gezellig bij in de show van...
9: Julie en
0: speciaal voor Tina iets van Justin Bieber. We mochten zelf kiezen.

0: Martina, pak niet op. De show van Julie en Brechtje. Dus we gaan even bellen met Isabel. Die wou wel eens babbelen met ons, dus we gaan eens horen hoe het met haar gaat. Dag Isabel.
1: Hallo, dat is Julie en Brechtje.
0: Hey. Hallo. Hey, hoe gaat het met jou?
1: Alles heel goed. Ja, het is vrijdagavond, we mogen niet klagen.
0: Oké, wat ga jij dan doen op vrijdagavond, Isabel?
1: Mijn man en ik gaan een pizzatje bestellen. Dus ons dochtertje zit in bed, eventjes genieten. En het weekend goed inzetten, nee.
0: Oké. Brechtje en ik zeggen altijd, Brechtje, wat we altijd zeggen is, wat je bestelt van pizza zegt heel veel over je persoonlijkheid.
2: Dat zeggen wij elke dag.
0: Ja, echt elke dag. Dus. Ja. Isabel, welke pizza ga jij bestellen?
1: Het is wel een speciale pizza, want het zijn echte Italianen. Dus het is niet zo de klassieke margarita of pizza met salami of zo. Dus het is wel met mozzarella, van buffelmozzarella, met wat courgette en aubergine van mij. En van mijn man denk ik dat iets met meerdere kazen is of zo.
0: Ah ja.
2: Klinkt wel lekker.
0: Meerdere kazen.
2: En gaan jullie dan zo delen? Zijn er dan zo mensen die twee pizza's bestellen en elk... Sorry, ik ben net ziek geweest. Mijn stem begaf het even. Twee van elk. Nee, zo één van elk en dan zo de helft delen. Doen jullie dat?
1: Nee, mijn man is wel meer een deler. Ik zou misschien wel eens proeven, maar eigenlijk ook niet zoveel. Nee.
2: Jouw man is meer een pakker, bedoel je? Die pakt dan van jouw bord.
1: Die zou geen nee zeggen.
0: Dat is typisch jouw man, Isabel.
2: Zo kennen we hem.
0: Ja, dat is echt typisch. Maar leuk, jouw man. Ik zie hier dat jij ook Moederdag gaat vieren.
1: Ja, voor de tweede keer.
0: Oh, want je bent zelf mama.
1: Ja, inderdaad. Ons dochtertje Noemi is dit jaar 1 jaar geworden. Vorig jaar mocht ik met een newborn eerste keer Moederdag vieren.
0: Wat geeft een 2-jarige dan?
1: Die deugnieterij komt er wel wat door, hè.
2: Maar die geeft hij een cadeautje?
1: Van cadeautje, ja, dat zal aan de papa liggen, denk ik.
2: Ah, ja.
1: Laat mij verrassen.
0: Ja, een pizza 4 kazen waarschijnlijk. Zal dat goed te horen. Zoals we hem kennen, hè, Isabel.
1: Meer dan dat.
0: Oké, maar leuk. En dus jullie gaan dan leuke dingen doen voor Moederdag? Of hoe ziet jouw weekend er dan uit?
1: Morgen gaan wij Moederdag vieren met mijn mama. Mm-hmm. En zondag loop ik zelf mee met dwars door Brugge. Dus het zal een sportieve Moederdag zijn voor mezelf.
2: Moet jij ook nog gaan lopen op Moederdag?
0: Allee,
2: dat is toch om niks te doen?
1: Ik heb er wel zelf voor gekozen.
2: Ja, dat mag ik hopen, dat je niet gedwongen wordt.
0: We hadden het daarnet nog met een collega, Isabel, ook over lopen. Die ten maalde, Brechtje en ik dachten even dat je daarvoor moet betalen. Moet je voor dwars door Brugge betalen om mee te doen?
1: Ja, daarvoor moet je wel betalen.
2: Maar dat is toch heel gek, want je kunt toch gewoon naast de hekken lopen, gratis dan? Je kunt daar toch gewoon naast lopen?
1: Nee.
2: Dat is niet hetzelfde.
1: Ik moet zeggen, nee, die sfeer
2: de sfeer.
1: Waar dat je ook loopt, het is niet hetzelfde als dat je zelf hier een rondje zou gaan lopen van 15 kilometer. Nee, dat kun je niet vergelijken.
0: Is het 15 kilometer, die dwars door Brugge?
1: Ja. Oh, ja, 15 kilometer.
0: Ik heb zoveel respect voor mensen die dat kunnen. Want no way in hell.
2: Ik denk ook ergens wel dat ik dat zou kunnen, hoor. Maar ik wil het gewoon niet. Snap je?
0: Zeker,
2: ik wil dat. Ja, en dan moet ik betalen daarvoor.
1: Dat is helemaal oké.
2: Nee. Ja, maar wel respect voor. Wel
0: tuurlijk,
2: respect voor.
0: Ja.
2: En dat jij dat wilt doen.
1: We hebben supporters nodig, hè.
2: Wat hebben jullie nodig?
1: Supporters. Hè?
0: Ja, hebben we niet.
2: Ach, dat is wel... Je dochtertje kan er gaan staan.
0: Dat is wel schattig.
1: Sowieso. Die komt zeker mee.
0: Klinkt als een fijn weekend. We gaan je niet langer ophouden, Isabel. Die pizza moet besteld worden. Geniet ervan.
1: Zeker.
0: Dankjewel. We love you.
2: We love you.
1: We love you too.
0: Oh. Yo, salut.
1: Yo.
0: Zeg trouwens, we moeten straks nog onze inbox beluisteren.
2: Oh.

0: De Bausa. Ik zeg dat altijd graag. De Bausa.
1: Bausa. Toch heet er iets. Een dream. Is exotisch.
0: Mama. Uit Scandinavië.
1: Oh, cool.
0: Ja.
2: De show van Julie en Brechtje.
0: Elke vrijdag luisteren Julie en Brechtje hier samen met jou de inbox die vol staat met allemaal voice notes van bekende Vlamingen. Zij vertellen dan elk een zot verhaal, maar heel gek. Elk verhaal kent twee verschillende eindes. Het is dan aan jou, lieve luisteraar, om te raden welk einde waar gebeurd is en welk einde niet. We gaan nu naar een verhaal van Bart Appeltans luisteren.
1: Oh, joepie.
0: Komt uit jouw land, Limburg.
1: Ik zal het vertalen.
0: Thanks. We gaan even luisteren wat hij te zeggen heeft.
3: Hallo Julie en Brechtje, Bart Appeltans hier. Ik ga jullie vertellen hoe dat ik Bea heb leren kennen. Mijn emo-maatje van op tv. En Blind Gekocht was het eerste programma dat wij samen deden. En omdat wij alle twee nieuwe gezichten waren, was heel spannend. Ging allemaal heel snel. Maar het team wou toch graag dat ik de makelaar en ook Dina Tersago leerde kennen voor de opnames. Dus er was een etentje gepland. Een week voor de eerste opnamedag. Zodat we elkaar konden leren kennen. We hadden afgesproken in Vilvoorde in een brasserie. En best wel spannend. Ik kom daartoe. Ja, iedereen was er. Het productieteam was er. Dina was er. Ik kom toe. Maar de emo-makelaar was er nog niet. Ja, het was een beetje paniek. Zo'n beetje gedoe. Waren van mensen op hun gsm bezig. Ja, zeiden ze. Bea die gaat normaal ook komen. Maar die heeft een ongeval gehad deze voormiddag. En ja, we weten niet goed of ze het gaat halen. En ja, of je haar vandaag gaat leren kennen. Voilà, er zijn twee opties hoe dit verhaal verder afloopt. Optie A, Bea had een ongevalletje gehad met haar auto. En eigenlijk met het uitrijden van een parking, van het tuincentrum waar ze was. Het was gelukkig alleen maar blikschade. Dat heeft heel wat geduurd, paparazzenwerk, je kent het wel. Maar ze heeft daar gehaast om toch nog op die lunchdate te geraken. Maar ik had een volgende afspraak, ik moest nog verder gaan. En ik heb haar dus eigenlijk ontmoet op de parking van die brasserie met het vertrekken. Nog heel snel, zij kwam toe, ik vertrok. Ah, hey, ja, zit jij Bea? Even goeiedag gezegd. Maar eigenlijk niet kunnen babbelen. Ik heb haar dus gewoon in de vluchten ontmoet. En de week erna stonden wij voor de camera, elkaar eigenlijk niet gesproken, er dadelijk ingegooid. Optie B, het was eigenlijk nog veel erger dan dat. Bea die heeft inderdaad een ongeval gehad in dat tuincentrum, maar niet met een auto. Ze is een serieuze slag de grond opgegaan in dat tuincentrum. Ze is uitgegleden in een plas water, had een slip van 10, 15 centimeter in haar hoofd. En ze is er helemaal zelfs niet geraakt tijdens die lunchdate. En het was duimen hopen dat Bea er zelfs zou geraken voor de eerste opnamedag. En ik heb er effect maar leren kennen. Letterlijk 10 minuten voor we voor de camera stonden. Gelukkig heeft ze zo'n wilde bos krullen en viel die wonden niet op. Hebben ze dat goed kunnen camoufleren. Dus twee opties. Welke zou de juiste zijn?
0: Ha, ik vind dat nu wel... Ik weet het eigenlijk echt niet nu.
1: Hij heeft het heel overtuigend gebracht, allebei.
0: Ja, Bart Appeltans is een acteur ook. Hè. Zit in Like Me, denk ik.
1: Ah ja, dat is juist. Ja. En die kan ook zingen dan.
0: We bellen nog daarover. Maar wat denk jij dat daar dus gebeurd is met Bea? Was dat die blikschade met de auto? Was het dus A of was het B? Viel ze en ontmoeten ze elkaar later met die... Was zij die... Het was geen snede in de hoofd. Was zij die in het Limburgs? Was dat het Limburgs woord?
1: Dat heb ik niet gehoord. Ik heb een snede.
0: Ja?
1: Een snap uit haar kop.
0: Snap uit haar kop. Was het dus A, die blikschade? Of B, die snap uit haar kop? Laat het weten in de app van M&M. A of B?

0: te bewonderen. Want hij start volgende week aan zijn Together Together Tour. 16 mei start hij en staat hij 10 keer in Amsterdam.
1: 10 keer.
0: Maar ja, het mag ook wel eens 4 jaar. Heeft daar 4 jaar op zijn gat gezeten in Italië ergens.
1: Maar ik heb dat nooit gehoord. Toen doen er nog meer artiesten daar? Zo 10 keer op dezelfde plaats? Zo.
0: Ja, ik denk dat op dezelfde plaats, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Heeft heel veel of wilt hij gewoon dicht bij jou zijn?
0: Ja, ik denk het wel. Maar stop, het is echt gênant. kon niet in Vlaanderen. Dus het moest Amsterdam worden. Dat is dus, mocht je je afvragen, waarom is het in Amsterdam? Om zo dicht mogelijk bij mij te kunnen zijn.
1: Maar ik ga wel.
0: Ik ga ook.
1: Ga jij ook?
0: Ja. Welke dag? 23ste.
1: Wat?
0: Ja.
1: Ik ga ook de 23ste.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Stop. Echt?
1: Ja, echt.
0: Nee, maar serieus.
1: Ja, echt? Ik meen het. Ja, echt. De 23ste, ja.
0: Oké. Dan ga je daar live zien hoe dit die...
1: Met u aan het flirten is vanuit het podium.
0: Mhm.
1: Ja, u aan het eye-fucken is van op het podium.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga het kunnen aanschouwen.
0: Dank je.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: M&M.

0: Een concert kan niet meer uitverkocht zijn, denk ik, als dat van Olivia Dean vanavond in ons land in Vorst Nationaal. Het gaat daar bijna beginnen. En als je erbij kan zijn, you lucky bastard, geniet ervan. Wou je nog iets zeggen over Olivia Dean?
1: Iemand zei laatst tegen mij van, dat die muziek van Olivia Dean klinkt als de muziek onder tamponreclames. En ik kan dat niet meer onthoren.
2: De show van Julie.
1: Ik kan het niet meer onthoren.
0: Ik vind dat inderdaad wel een goede vergelijking.
1: Ja, dat is waar, hè? Maar ik vind het wel kei mooi.
0: Tuurlijk. En ze is echt fantastisch.
1: Ja, maar ze zou eens een tamponreclame kunnen doen. Dat zou niet misstaan.
0: Als je geld wil verdienen, Olivia, en je bent nog aan het luisteren ter voorbereiding... Dat was een gratis tip. Ja. Daarnet een verhaal van een van de bekendste Limburgers van ons land, na Brechtje Eding natuurlijk. Bart Appeltans, die vertelde hoe zijn eerste ontmoeting met Bea van den Daal ging. Dat verhaal had twee eindes. Ga nog eens even luisteren welke eindes dat waren.
3: Optie A, Bea had een ongevalletje gehad met haar auto. Optie B, ze is een serieuze slag de grond opgegaan in dat tuincentrum. Ze is uitgegleden in een plas water.
0: Ja, dat was wel heel snel verteld van de appeltand. We gaan eens luisteren wat jij denkt, hè. Hey, dag Laurena.
4: Dag Julie en Brechtje.
0: Wat denk jij over dat verhaal van Bart Appeltans?
4: Ik had het gevoel dat het wel verhaal 1B was. Omdat hij gewoon ook, ik weet niet, het was precies, hij had een flashback of zo. Dat hij dat herinnerde en dat hij daar zo'n lachje bij deed. Waardoor dat het echt wel meer, mijn intuïtie ging like, meer naar het verhaal 1B. Dat kan ernaast zijn, maar... Ik heb
1: zo
4: toch het
1: gevoel dat het B is. Ja. Het is ook een acteur natuurlijk. Hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè.
0: Ja, die spreekt eigenlijk geen Limburgs. Hè.
1: Nee.
0: Dat is eigenlijk een Antwerpenaar.
4: Maar het leek wel spontaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ze lijken allemaal spontaan. Maar uiteindelijk... Nee, dat is niet waar.
1: Nee, ik volg het. Ik volg u.
0: Ja, jij denkt ook optie B?
1: Ja, ik volg het.
0: Ik ga wel meer raden. Ik twijfelde wel, hoor. Ik vond optie A ook heel overtuigend.
1: Heel overtuigend.
0: We gaan eens luisteren. Ja. Hè, wat het nu echt was.
1: Benieuwd.
3: Ja, de juiste optie was dus optie B. Bea die was een serieuze slag de grond opgegaan in een tuincentrum. Effectief met haar teensletsen aan. Uitgegleden in zo'n plas water waar ze de planten water geven. Er lag water op de grond. Die had een serieuze wonde op haar hoofd. Dus dat is heel spannend geweest om Bea helemaal ready te krijgen voor die eerste opnamedag. Maar het is gelukkig goed gekomen. Maar ja, dus de meeting op voorhand was helemaal in het water gelopen. En we hebben elkaar letterlijk maar leren kennen. 10 minuutjes voor we voor de camera stonden. Dus dat was toch een hele speciale dag op die manier.
0: Oh, allee, maar je ziet er wel niks meer van, hè?
1: Nee.
0: Van die snappen naar de kop.
1: Nee, ze heeft wel rood haar natuurlijk. Dat wel.
0: Dus?
1: Maar dat zal niet van bloed of zo geweest zijn. Of...
0: Nee, is denk ik genetisch.
1: Dat is gewoon... Nee, ik denk dat wel gekleurd is, hoor.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Wat allee. Denk jij, Laurena?
4: Ja, ik denk wel gekleurd.
1: Ja, hè? Ja, Laurena heeft daar een oog voor. Maar ook Laurena en ik hadden het ook allebei juist geraden dat het B was. Dus wij hebben zo wat meer oog daarvoor allemaal.
0: Ja, tuurlijk.
1: In plaats van jij dacht eerder A.
0: Ik voel me zo uitgesloten nu. Sorry. Ja, Laurena, als jij er nog geraakt voor 8 uur om de show even over te nemen van mij, van mijn Brechtje. Mag komen, hè.
1: Supergoed geraden.
0: Heel goed gedaan. Nee, ja. Goed ingeschat, dankjewel. Ga je nog iets leuks doen vanavond, Laurena?
4: Vanavond ga ik nog een beetje rusten samen met mijn kindjes, want morgen heb ik een drukke werkdag. Dus,
0: Oké. Geniet ervan. Dankjewel,
4: dankjewel
0: om te raden. We love you.
1: We love you.
4: Love you too.
0: Yeah. Trouwens, over nieuwe muziek gesproken... Ze zeggen dat zij ook nieuwe muziek gaat uitbrengen, hè?
1: Allee.
0: Madonna.
1: Ja, blijven gaan.

0: 3 juli zou ze voor het eerst in 7 jaar een album uitbrengen, Madonna, met nieuwe nummers. Deel 2 van Confessions on the Dance Floor. Ik denk dat dat het, de naam is van het album dan?
1: Oh, echt? In het Nederlands, deel 2.
0: Ah, nee.
1: Confessions. Dat zou ik super sympathisch vinden. Zeg, Harry Styles, die alleen naar Amsterdam komt. En zij met een Nederlandstalig album. I love it.
0: Confessions is de naam. Sorry, ik ben nu door de mand gevallen. Als niet de echte fan van Madonna. Excuses aan alle fans van Madonna, want die zijn echt hardcore. Sorry. We gaan eens kijken hoe het gaat onderweg.
1: Dat gaan we doen. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten file tussen Stroombeek en Jetten. Op de binnenring 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren. Op de E40 richting Gent ter hoogte van Wetteren is er helemaal niks aan de hand. Maar het verkeer was zo kort dat ik het nog wat wou opvullen, want ik lees heel graag het verkeer. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
0: Heel goed.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
6: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: Het was weer een weekje hoor. We waren weer aan het scrollen en we kwamen iets tegen over wc-rollen.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: In de actualiteit viel ons dat nieuws op over die wc-rollen. Ja, inderdaad, de wc-rollen, de kartonnen rolletjes middenin, die verdwijnen na 100 jaar van de markt. En daar komen dan natuurlijk reacties op. En één reactie die ons heel hard opviel, dat was een reactie van Marleen.
2: Verschrikkelijk nieuws. En de kleuterjuffen, die zijn hier weer de dupe van. Waar moeten wij nu nog mee klutselen?
0: Ja. Ik denk dat het een goed idee is dat we eens bellen naar Marleen voor verduidelijking over haar reactie. Wat denk je?
2: Dat lijkt mij een heel goed idee.
0: We bellen haar op. Oh, ze hangt normaal al klaar. Marleen?
3: Ja, met Marleen.
0: Ah, dag Marleen, Brechtje en Julie hier van M&M.
2: Hallo.
3: Ah, hallo.
0: Hey, we bellen jou omdat je een duidelijke mening had, zagen wij online, over het nieuws van het verdwijnen van de toiletrollen. Hm?
3: Ja, ja. Ik ben dus kleuterlief, hè, en ik vind het allemaal heel goed dat de mensen minder en minder afval creëren. Dat is goed voor de planeet en zo. Maar hallo, ik ben kleuterjuf. Waar moeten de kleuterjuven nog mee knutselen? Zondag is moederdag, hè? Wat moeten die kinderen doen?
2: Er zijn toch veel andere dingen nog, hè, Marleen, waar je nog mee kunt knutselen dan bijvoorbeeld toiletrollen alleen? Nee?
3: Ja. Ah, ja, is dat zo? Ah, wel, zeg het dan.
2: Oei. Ja, ik weet niet, wij deden zo macaroni's op zo van die kaartjes plakken.
3: Ja. Macaroni, ja, ik wist dat je dat ging zeggen. De helft van mijn kinderen, die zijn glutenvrij, dat kan ik die kinderen toch niet aandoen of wat?
0: Ah, wacht, en kun je niks doen met zo'n eierdozen?
2: Ah ja, eierdozen.
3: Eierdozen, dat gaat toch ook niet? Ik heb heel veel kinderen die veganistisch zijn. Maar waar gaan die eierdozen halen? Dat gaat toch zo niet?
2: Ah, ja. En melkbrikken, dat deden wij ook veel.
3: Hallo, hallo. We zijn hier al 2026, hè. Ik denk dat heel mijn klas lactose intolerant is. Dat gaat niet. Het enige dat ik nu nog mag gebruiken, zijn plantaardige dingen die ik in de natuur kan vinden. Dus... aan alle moeders die nu luisteren, veel plezier vandaag met jullie verwelkte piesbloemkransen.
0: Oei, maar Marleen... Hallo? Marleen?
2: Hallo? Heeft die afgelegd?
0: Why?
2: Was die kwaad?
0: Maar die is overwerkt, denk ik. Nee?
2: Ja, dat kan wel.
0: Denk, eerlijk teleurgesteld.
2: Het. Teleurgesteld.
0: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen.
2: Nee,
0: natuurlijk, van die
2: maar we hadden misschien wel slechte voorstellen.
0: Shit.
2: Was slecht.
0: Macaroni is toch altijd goed?
2: Ik vond dat ook.
0: Sorry.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: The one and only Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan. Wie heeft er straks het beste weekend? Dat is een leuke wedstrijd.
1: Dat is een hele leuke wedstrijd.
0: Wij organiseren die wedstrijd om de show af te sluiten. Je kan daar niet zo heel veel mee winnen, namelijk niks, maar je kan wel met ons babbelen. En Aiko gaat dat doen. Aiko uit Tongeren.
2: Hallo.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Je klinkt al heel vrolijk, hè?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in dit weekend.
0: Vertel, wat ga jij doen?
2: Ah, wel, wij zijn dus op teambuilding met Summerbash. Om ons eigenlijk een beetje klaar te stromen voor de zomer. Dat we weer een top-editie van kunnen maken. Ja, dat eigenlijk alles weer heel goed gaat draaien deze zomer. Maar daarvoor moeten wij natuurlijk een hele goede teambuilding samen doen. Dus we zitten nu met ons allen in West-Vlaanderen. We zijn hier lekker ook buiten aan het eten samen. En dan gaan wij echt gewoon heel het weekend bij elkaar zijn. Ja, dat is gewoon kei fijn. Dat is kei gezellig om met ons allen te zijn. En ons klaar te stromen voor de zomer. Dat iedereen er weer kei veel zin in heeft. In Lorettemaar, in Albufeira, in Gerso. Dus daarom zijn wij samen dit weekend.
0: Maar ik weet niet wat Summerbash is.
1: Ik weet dat ook niet. Oh. Wat is dat?
2: Ja, Summerbash is een reisorganisatie.
1: Ah, oké.
2: Okay. Gelegen in Antwerpen, ja.
1: En een partyreisorganisatie, als ik de locaties hoor.
2: Onder andere, maar ja. We hebben ook nog heel veel andere locaties.
1: Oké, oké.
2: Je moet voor iedereen iets geven, natuurlijk. Hè?
0: Dat is waar.
1: En dit weekend in West-Vlaanderen en dan gaat je zaterdag al een klein beetje kunnen bruinen.
2: Ja, we zijn nu in West-Vlaanderen, dus ik hoop dat ik al een beetje bruin hier kan worden.
0: Wat denk jij dat de zon niet schijnt in West-Vlaanderen?
2: Ik weet dat niet uit het Limburg, dat zou wel anders zijn.
0: Ah, daar schijnt de zon altijd of zo?
1: Ja, altijd.
0: Ja, dat is waar.
1: Wel, fun fact, in Limburg is het vaak een graden warmer dan de rest van België.
0: Ah, dat is wel waar.
1: Ja,
2: voilà.
1: Dat is echt zo.
0: Ja, maar ik weet niet waar je zit in West-Vlaanderen, maar ze zeggen over de zee dat het daar een tropisch klimaat is, dus dat het daar heel
1: opklaart. Ja, minder wolken. Ja, minder wolken. Dus je kunt daar beter bruinen wel.
0: Waar zit je?
2: Zwevegem of zoiets?
0: Nee, dat is
1: Zwevegem.
0: Kortrijk en zo.
1: Dat is eerder Kortrijk,
2: ja.
1: Inderdaad.
2: Ja, ik ben Kortrijk, ja.
0: Oké, ja. Het gaat daar leuk worden, hoor ik. Een teambuilding. Oké, maar dat is fijn. Dan denk ik wel dat jij een heel fijn weekend gaat. Het leukste misschien van je hele jaar, als ik het zo hoor, Aiko.
2: Voor mij is dat wel een van mijn leukste weekenden. Dat is echt zo elkaar terugzien. Dat gewoon one happy big family samen zijn.
0: Dus wie is de leukste?
2: Oh, maar dat mag ik niet zeggen.
0: Nee, jawel, ik vraag het u.
2: Ik kan Jor niet zeggen, want dan krijg ik misschien betaald of zo.
0: No, is dat je baas?
2: Ja.
1: Oké, je hoeft niet.
0: Jawel.
1: Oké, ze moet wel.
0: Ze heeft het net gezegd.
1: Ah, ze zei het al.
0: Ik denk Jordi, toch?
1: Ik verstond dat ze zei dat mag ik van Jordi niet zeggen.
0: Ah.
1: Dat verstond ik.
0: Nee, ik denk Jordi is haar baas.
2: Ah.
0: Ja, en die gaat haar dan nu geld geven omdat ze dat gezegd heeft in de radio. Dat Jordi de allerbeste collega van de hele wereld is.
1: Dat is keitactisch.
2: Ja, Jordi is echt de allerbeste, ja.
1: Dat is keitactisch.
0: Heel fijn. Ja, bij deze win je de beker voor het beste weekend van de wereld. Geniet ervan, Aiko, van het weekendje. We love you.
2: Dank u. Ja, dankjewel.
0: We love you.
1: Love you.
2: Love you, bye-bye. Ah.
0: Zwevegem, jongens. Amai. Ik heb van horen zeggen, is Camille Donkey van daar?
1: Dat kan, ik ben haar laatst gaan optreden.
0: Ah, echt?
1: Ja.
0: Vandaar dat je dat zo goed doet.
1: Ja.
0: Ah, natuurlijk.
1: Zwevegem. Ze verstonden mij niet.
0: Ligt aan hen, nooit aan jou.
1: Ja, denk ik ook.

0: van Gustav. De show is bijna gedaan.
1: Zo jammer.
0: Dat is echt jammer. Maar weet je wat niet jammer is? Als je nu aan het luisteren bent, dan krijg je een hersenkronkel te horen van Brechtje Eding.
1: Hier. Ja, ik dacht de laatste aan... Als wij onze kaka afvegen,
0: sorry,
1: dan doen wij dat met een doeks. Gewoon papierdoekske.
0: Ja, wc-papier.
1: Wc-papier heet dat.
0: Ja.
1: Maar als ergens anders in je huis kak zou liggen of hangen, dan zou je dat toch niet gewoon even oprapen met een wc-papiertje. Dan zou je dat toch grondig schoonmaken. Dan zou je toch gewoon even wrijven met een wc-papiertje. Dat was ik aan het denken. Waarom doen we dat niet grondiger?
0: Dat je zou met desinfecterende spray gaan...
1: Ja, gewoon echt even goed wassen. We zijn heel vies.
0: Denk daar maar eens goed over na.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Om een woning te huren, moet je in België snel en georganiseerd te werk gaan. Stel vooraf al je persoonlijke dossier samen. Met loonfiche, arbeidsovereenkomst, referenties. En verstuur het meteen na de bezichtiging. Het stelt de verhuurder gerust en kan voor jou echt het verschil maken. Ben jij de uitverkoren huurder? Lees aandachtig de huurovereenkomst, de duur, waarborgen, verplichtingen, alles stelt. En vergeet vooral de plaatsbeschrijving niet. Contract getekend? Proficiat. Dan rest je enkel nog de verplichte huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo kan je volledig beschermd en in alle vertrouwen je nieuwe woonst huren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Acht uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. Dat zal wellicht zondag gebeuren. Zondag voormiddag komt het schip aan in het Canarische eiland Tenerife. Nadien zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd, zo is dat. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank vanmorgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
4: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd al gevlucht, nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien, een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
3: In het voetbal zal RWD en Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse voorlopig. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen eigenlijk niet degraderen, waardoor RWD en Brussels, dat dertiende eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. Club Brugge gaat wel in beroep nog. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de zesde etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
5: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
3: Ja, want morgen wordt het in de slotetappe dus ook nog stijl met Yang Liru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. En dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: M&M. Nina Black Friday. Laurens.
6: sluiten.
7: Of je nu een goede of een slechte vrijdag hebt gehad, één ding is meer dan zeker. Het wordt alleen maar beter met Nina Black 2 uur lang.
8: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Follow your dreams.

0: Dit is wel een vibe. Spins van Mac Miller. Ik ken het niet, Nina Black.
1: Dan ken je het nu wel. En ik ben blij dat je het goed vindt.
0: Ja, ik vind echt het goede beat erin, hè.
1: Ik vind het zelf ook een heel tof nummer.
0: Echt heel nice.
1: Mac Miller is de enige persoon waar ik ooit voor geweend heb als hij overleden is. Alleen van bekende personen.
0: Ah nee, ik heb er andere gehad.
1: Ja, Michael Jackson ook, maar toen was ik nog heel jong.
0: Ja. Heb je de film al gaan zien?
1: Nee, nog niet. Okay. Ik wil hem wel gaan zien. Heb jij hem al gezien?
0: Ik heb hem nog niet gezien. Ik weet ook niet of ik die ga kijken. Hè.
1: We kunnen hem samen gaan kijken.
0: Maar ik weet nog niet dat ik die ga kijken. Oh. Ik ga even nog even afwachten. Maar Eddie Uitschoten, die is helemaal in de vibe. Die is op deze vrijdag fantastisch goed gezind. Die zegt, goedenavond Nina en Laurens. Alles geven daar. En dat gaat ook gebeuren. Het gaat alleen wel een klein beetje van jou afhangen. Welke stijl, welke vibe we opgaan. Hoe dat die vrijdagavond klinkt hier op M&M. Want jij moet gewoon nummers doorsturen in die app van M&M. Gewoon titel en artiest even knallen in die app van M&M. En dan gaan wij dat regelen en gaan we die gewoon lekker aan elkaar hangen. Allee, ik niet. Nina Black doet dat. Maar ik ben wel een klein beetje de master of ceremonies waar jij bij terechtkomt. Dus laat je gewoon vooral horen. Niet alleen als je gewoon een nummer wil aanvragen, maar ook als je gewoon wil delen waar jij vanavond gaat feesten. Altijd meer dan welkom. Welke stijl gaan we nu op, Nina Black?
1: Ook nog een beetje housey en daarna gaan we een Roxy Dekkertje smijten.
0: Nice.
2: Ik ben zo happy.
3: Dit is Nina Black.

En dat gaat lekker hoor. Ze weten ons te vinden hier in de app van M&M. De nummers worden aan elkaar gemixt door Nina Black. En deze is aangevraagd door Femke.

0: Be Mine, Victory Lap. Ook een goede drive. Je bent wel in de zone van de drives. Nummers vind ik, Nina.
1: Ja, elke week probeer ik iets anders te doen.
0: Ja, maar dat is
1: om de
0: leuk,
1: mensen
0: dat
1: te verrassen met nieuwe nummertjes. Ah,
0: we moeten onszelf blijven heruitvinden. Dat is zeer belangrijk. M&M.
2: Nina Black Friday.
0: Straks om 9:15 krijg je het kleinste kwartier te horen. Gaan we weer 5 nummers even in een doosje steken. En die blijven daar een tijdje zitten, want die worden dan om persoonlijke of maatschappelijke reden gecanceld. Maar af en toe komen er ook gewoon nu nog nummers binnen waar je van denkt van, ah, ik wil die gewoon graag nog eens horen. En Erik die heeft dat ook gedaan, Nina. Die had een heel verhaal er eigenlijk bij. Hij zegt, ik wou heel graag iets horen door memories die hij had in St. Louis. Daarom is het ook memories en niet zomaar herinneringen. Het is op zijn Americans. Maar die was daar ergens in een hotel of zo, denk ik, of aan een restaurant. En hij zegt... Dat hij met een liftboy in een lift stond. Dus echt zo'n man die op de knopjes duwt en die dan zo de lift voor jou bedient.
1: Echt op zijn Amerikaans.
0: Ik heb dat nog nooit in mijn leven gehad. Dat is een,
1: echt zo'n butler.
0: Een level waar ik nog niet ben geraakt. Nog niet. Maar hij heeft eigenlijk met een hoop mensen in die lift, die liftboy, een grijns van hier tot achter zijn oren doen geven. Door ineens in die lift te beginnen zingen, the roof is on fire. En waarom? Ze moesten naar de penthouse.
1: Ja. Dat lijkt mij gewoon echt een hele rijke mens.
0: Ik denk dat het is gewoon een zakenman. Het is een zakenman.
1: Je weet toch niet dat hij rijk is. Ik vind het toch allemaal heel rijk klinken.
0: Maar gewoon, the roof is on fire, baby. Merci, Erik.
2: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luijten. En Nina Black.
3: When a fire starts to burn, I can feel it, I can sense it. When a fire starts to burn, I can feel it, I can sense it. When a fire starts to burn, I can feel it, I can sense it. When a fire starts to burn, I can feel it, I can sense it. When a fire starts to burn...

Dit is aangevraagd door Ginny de Bakker in die app van M&M recht uit Sint-Niklaas. Dit is iconic. Dit gaat nooit meer weggaan. Dit gaat over 20 jaar nog gespeeld worden. Dit is Losing It.

0: Charlotte Witter en Doppler. Als je wel houdt van lekker hard gaan, ja, dan ben je aan het juiste adres. Want Nina Black draait in alles aan elkaar tijdens Nina Black Friday natuurlijk. En meerdere keren, op elke vrijdag, wordt dat eigen nummer van Nina ook aangevraagd. I Don't Know, ze doet dat niet alleen, maar samen met Nina.
1: Loud.
0: Voilà. En het is een klein beetje een speciale vandaag. Het is ook een klein beetje een soort van première. Dus we zouden zo met lichteffecten moeten werken. We hebben die jammer genoeg niet, maar we hebben wel natuurlijk een...
1: Een toeter.
0: Een toeter. Maar waarom is het een speciaal moment, Nina?
1: Ja, volgende week op 13 mei komt de remix uit. Dus naast het origineel hebben we ook een DJ-edit gemaakt, de Black Edit. En die komt donderdag 13 mei uit. En nu ga ik hem eigenlijk voor de eerste keer hier op de radio spelen.
0: Ah, ben je een beetje zenuwachtig om dat de eerste keer te laten horen?
1: Ja, een beetje. Want ik heb hem wel al een paar keer gedraaid voor de oplettende luisteraar. Maar nu is het echt volledig af.
0: Voilà, laat je vooral horen in die app van M&M te laten weten wat je ervan vindt. De Black Edition van I Don't Know, de song van Nina Black.

0: Avicii en Anxiety. En dan moeten we even kijken naar de klok. Want ja, het is 9:15.
1: Nina Black Friday.
0: Dat wil zeggen dat we van je cancelkwartier doen. Dat is eigenlijk een kwartier lang waarin dat we 5 nummers geven die we even in een doosje steken en zo gaan cancelen. Maar we weten ook wel niet voor hoe lang we ze gaan cancelen. Dat is altijd een klein beetje een raadsel, hè?
2: Voor een seizoen.
0: Voor een seizoen, dat is niet waar, want we hebben er al af en toe er terug uitgehaald. En één ding moeten we vooral blijven onthouden.
3: Het is niet allemaal van pif, poef, paf en dood, hè.
0: Voilà, het is niet omdat je in dat cancelpier komt, dat je daarna er ook nooit meer uitkomt. We starten met eentje die aangestuurd is of ingestuurd is door Lisa van Duffel. Omdat het haar doet denken, die ene zin die in dat refrein zit, aan mag ik je snap. En ze vindt dat heel fout als mensen dat zo vragen.
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Heb jij dat zo vaak voor?
2: Ja, heel veel van de jonge fans die dan in het publiek staan en dan op hun gsm snap vraagteken, dat ik denk, mannen, ik ben 27, ik heb geen Snapchat. Sorry. Okay. Ik wil gerust mijn e-mailadres op mijn LinkedIn geven, maar Snapchat nee, helaas.
0: Laat ons gewoon het cancelkwartier starten.

0: toch echt een speciaal nummer, hoor. Schatje, mag ik je foto van de gebroedersco in het Keizerkwartier? M&M.
1: Nina Black Friday.
0: En moeten we even naar Titia gaan. Dag Titia.
2: Hey, Laurens.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, top.
0: We praten hier met de enige echte schrijfster van From of Red. Supergoed boek.
3: Oh, wauw.
0: Ja, met heel lekkere recetjes in.
3: Oh, ik ben benieuwd. Ik ga het eens lezen.
0: Titia, waar kunnen de mensen dat kopen?
2: Eigenlijk gewoon in elke betere boekhandel en online. En bij mezelf.
0: Want dat ligt gewoon overal. Overal. En dat het is From of Red omdat Titia haar artiestennaam From of Rommel is.
3: Oh.
2: Helemaal, ja.
3: Jij met je leuke weetjes altijd.
0: Ja, ja, ja. Het is zo. Titia, jij kwam ineens bij mij terecht, want je had zoiets aan. Ik heb een nummer dat ik heel graag wil cancelen. Wat is dat ene nummer en waarom?
2: Ja, 500 miles. Ik heb dat nog moeten opzoeken hoe dat dan echt door het leven gaat. Helaas bestaat dat nog altijd, dat nummer. Ja, dat is zo een typische nummer dat zo op een scoutstuif om 3 uur 's nachts wordt gedraaid. En iedereen wordt daar heel blij van en ik wil gewoon naar huis.
0: Maar ik moet eerlijk bekennen, wij hadden er ook wel dansjes op bij de KLJ.
3: Ik snap haar wel, want zo'n nummer, dat duurt en dat duurt en dat brengt eigenlijk heel die energie van het publiek naar beneden. Dat ik denk, ja, maar kunnen we gewoon voortdoen?
0: Oké.
2: Klopt.
0: Goed. Titia, we gaan dat gewoon in het cancelkwartier doosje steken en dan ben je er voor even vanaf. Is het goed?
2: We schaffen het af.
0: Hoppla.
1: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten. En Nina Black.

0: Nina, je bent net getuige geweest van mijn fantastische danskunste. Op
1: ja,
0: het fantastisch
1: was een,
0: liedje.
1: Geweldige choreo, heel veel variatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen de choreo heel snel doorhad.
0: Dat waren ook allemaal maar simpele boerenmensen, hè. Die met vlaggen zwaaiden en menselijke piramides bouwden en zo. Dat is niet helemaal hoe het werkt dan natuurlijk. Ruben heeft een nummer ingestuurd die zegt... Ja, het is een nummer dat niet doet wat het belooft. Het is een nummer dat zegt dat het uit je hoofd moet gaan, maar het blijft in je hoofd.

0: Het is eigenlijk een compliment, hè, Ruben, die zegt, ja, je krijgt dit niet uit je hoofd, dus het lied doet niet wat het belooft. Uit je hoofd, van Paulien Slangen natuurlijk. Nina, nu heb je eigenlijk even een persoonlijke vete uit te vechten.
1: Ja, persoonlijk weten is misschien een groot woord, maar het is een nummer dat ik denk, dat kan je gewoon niet meer in 2026 draaien, omdat het kapot gedraaid is in 2025 en ik wil het eigenlijk gewoon niet meer horen. En daarom draai ik het nog één keer.
0: Oké.
2: Nina Black Friday.
3: M&M.
2: Laurens Luiten
3: en Nina Black.

0: Ferrari van James Hype door Nina Black in het cancelkwartier gestoken. Dat wil zeggen dat ik er nog eentje mag insteken. Eentje van mezelf. Dat is eigenlijk een song voor alle mensen die wat beter zouden moeten articuleren. Namelijk bij deze song wordt niet de tekst heel mooi uitgesproken. Normaal gezien is het I said the hip hop, the hippie to the hip hip hop. And you don't stop the rocking to the bang bang boogie. Stay up, jump and boogie.
1: Wauw.
0: Heel simpel.
1: Applaus.
0: Heel simpel. Ja, als je kan, als je wilt, dan kan je het krijgen. Maar deze mensen spreken dat dus niet zo goed.

Last Ketchup en de Ketchup Song. Die sluit deze week het cancelkwartier af in Nina Black Friday. Het is weer tijd voor gewone songs. Songs die je leuk vindt. Songs die jouw vrijdag alleen maar beter maken. Die in de vibe brengen. Die je willen doen dansen en springen en zingen.

0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Dat maakte hij zelf bekend op zijn eigen sociaal mediakanaal. En Oekraïnse president Zelensky bevestigt het nieuws. Het tijdelijke bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Dat is de dag waarop in Moskou een grote militaire parade wordt gehouden om de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president vreesde naar verluid voor een mogelijke Oekraïnse drone-aanval tijdens die parade, maar dit staakt het vuren moet dat nu dus voorkomen. Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om elk 1000 gevangenen te ruilen. Belgische onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nijrink van het UZ Leuven.
1: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
0: En er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank van morgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hieroe is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
2: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd, al gevlucht nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien. Een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
0: Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minimaal tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wel wolken. Maxima dan van 14 graden aan zee tot 22 elders in het land. Er staat dan ook een matige wind uit het noordoosten die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op veertiennieuws.be.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.
4: Sluiten. Ken je dat gevoel dat je nog altijd veel te warme kleren draagt en de zon schijnt, want je moet nog even wennen aan dat goede weer? Die warmte krijg je zo meteen.

Atlas van Pommelien Thijs. Aangevraagd in die app een paar keer, die Pommelien. Wie had dat nu ook anders kunnen denken? Elke dag, elke minuut, elke uur. En daarvoor hoorde je Parada de Tetas van Venga Boys door Axel Montani in ons hoofd gestoken. En hij vindt dat de beats weer fantastisch zijn op deze avond. Ik had het daar straks over het feit dat je te warm kan hebben... om

0: Dat je soms nog een jas draagt van de winter, hoewel het eigenlijk zo richting lente ontgaan is.
1: Het is toch al lente?
0: Het is al lente, ik weet het. Maar ja, ik draag ook nog wel zelf een jas die ietsje warm geeft, omdat het s'avonds wat afkoelt. Maar het probleem is dat het dan te warm vaak is, hè?
1: Dat is goed, hè? Maar ja. Dan wordt het inderdaad te warm.
0: Dit was een prachtig verhaal. Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Goed verhaal.
0: Ik kan maar één ding zeggen en dat is...
2: Ik ben zo happy.
0: Voilà.

0: zo'n goede meezinger. En elke keer vergeet ik die ook opnieuw.
1: Dat is echt de meezinger die ik draai als ik voor mijn vriendengroep draai.
0: Oh, nice.

0: Ray. En deze Rare is my husband. Ondertussen bijna 9:30. Nina, wat zijn je wildste weekendplannen dit weekend?
1: Straks moet ik naar een housewarming. En morgen draai ik op 2 plaatsen.
0: Oh.
1: In Knokke op Nightshift. En daarna in Place to Party in Torhout.
0: Amai, dikke feest met Nina Black. Je weet waar je moet zijn als je morgen echt wil feesten.

0: Dat is echt een nummer dat je zo met elkaar moet zitten schuren. Hè. Is dat daarom dat je kleren kapot zijn, omdat je veel hebt zitten schuren?
1: Nee, dat is gewoon stijl.
0: Ah. Dat is zo'n boomeropmerking als mensen dat maken, hè?
1: Ja. Ja, dus en ik heb zo'n vriend.
0: Als je Nina nog niet gezien hebt vandaag in die app van M&M of op 14 Max, kan je zien dat haar topje ja, gewoon wat rafeltjes heeft en zo. Dat is stijl, hè, dat is een bepaalde keuze. Maar dus mensen kunnen dan zeggen, ah oei, zijn uw kleren kapot?
1: Ja, vroeger zei ze dat ook als zo gescheurde broeken in de mode waren. Hè. Oei, zijt je gevallen. Ja, dat is duidelijk dat enkel mensen die niks van mode kennen dat zeggen. Hè.
0: En dan moet je gewoon zeggen, sorry, ik heb daar staan schuren op de dansvloer met iemand.
1: Ah kijk, voilà, dat gaan we vanaf nu zeggen.

0: M&M.
1: Als je niet genoeg kan krijgen van Nina Black, dan kan je altijd op 40 Max terecht, want daar staat elke week een nieuwe mix op van om en bij de 20 minuten. En dat is een set die je kan zien, want ze speelt daar live in de luxe van M&M. En dit is eigenlijk een soort van summer mix dat je daar gemaakt hebt. Nina, dat is zo zalig.
2: Ja, het schreeuwt echt Nina Black Friday, deze mix.
1: Dus als je die nog wilt herbeluisteren na vanavond, gewoon 40.

jij gaat zo lekker en dat vind ik best wel gek. Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vader, maar je hebt niet eens talent. En die autotune heb je elke tune dan toch weer goed gezet. En het is echt geen haat, maar gewoon een vraag.

0: Misschien gaan mensen nu boos op mij worden, maar ik vind dit een van de beste Ariana Grande nummers dat er is.
1: Vind ik ook.
0: Ah, dankjewel.
1: En weet je wat ik ook goed vind? Focus. Zo, Focus Zeker. Aan mij. Vond ik ook een hele goeie.
0: Zeker. Maar van deze artiest vind ik dat weer jammer dat meestal deze van Britney wordt gedraaid en niks anders meer. Op feestjes.
1: Ja.
0: Wat een ja.
1: We kunnen het niet over alles eens zijn.
0: Maar pas op, ik draai die ook veel deze hoor. Dit is Nina Black Friday. Dit is jouw vibe. Dit is M&M.

0: Dat is Ina Blijk, van beat naar disco, dan naar Latin. In mijn hoofd ben je ineens Coco Rico aan het zingen.
1: Dit is weer Bad Bunny.
0: Ah.
1: Benito, my baby. Weet je wat hij zingt?
0: Zeg maar.
1: Por la mañana café, por la tarde rum. Dus op de middag doen we koffie en in de avond drinken we rum.
0: Oh, la la la.
1: Allee, ik denk toch dat dat de vertaling is.
0: Het is een klein beetje een crush van jou, hè?
1: Ja, nu wel. Vroeger een acting glow-up gehad.
0: Snap
1: maar ja,
0: het wel, hoor.
1: Snap Zuiderse mannen, ja, daar ben ik wel voor. En geen enkele van mijn exen Zuiders.
0: Kan iemand een dag allemaal bellen, alstublieft?
1: Nee, gewoon mannen die kunnen dansen. Dat is het.
0: Ja,

0: nu zullen we het nog even moeten doen. Met Nina Black.
1: Jij durft. En dat terwijl je recht in mijn ogen kijkt.

Black Friday. Als je graag liedjes wilt aanvragen en je wilt dat doen morgenavond bijvoorbeeld, kan je dat altijd bij Magic Saturday samen met DJ Magic en Laura Govaerts. Maar nu keiveel plezier met DJ Licious.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lucluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu?
1: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft zijn alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
0: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van boot om dan allemaal weer naar huis terug te keren via of met het vliegtuig. Ook de 2 Belgen die op het schip zitten van die komen met die vlucht terug. Ze zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog opgevolgd de volgende weken. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, zal geen uitspraken meer doen over Joodse besnijdenissen in ons land. Dat heeft hij gezegd in de afspraak op vrijdag. White had zich eerder op sociale media boos gemaakt omdat het parket in Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen voor onwettige uitoefening van geneeskunde. Hij zei dat ons land daarmee de schijn wekt antisemitisch te zijn. Wat hem kritiek opleverde van premier De Wever en buitenlandminister Prevot onder meer. White zegt nu dus dat hij geen publieke uitspraken meer zal doen, maar hij hoopt wel op een wettelijke regeling voor besnijdenissen.
2: I will say this. I will take the Prime Minister's good advice. He is a good man. He said, let's stop talking about this in the public view, because there is a legislative solution to this. And I really hope that this will be found.
0: In Spanje is van de week een recordaantal aan drugs onderschept. In 1 lading meer dan 30.000 kilogram. Het schip was vertrokken in Sierra Leone in het westen van Afrika en was op weg naar Libië in het noorden van Afrika aan de Middellandse Zee. Spaanse politiediensten kwamen het transport op het oog na tips vanuit Nederland. Omdat het schip in Sierra Leone is vertrokken, wordt het in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Die is in ons land en in Nederland veroordeeld en leeft ondergedoken in Sierra Leone. De 23 bemanningsleden van het schip zijn aangehouden, onder hen ook enkele Nederlanders en een Surinamer. En dat schip dat voer langs de Canarische eilanden, wat Spaans grondgebied is. Sport in het volleybal is de 3e wedstrijd in de play-off finale voor de titel tussen Roeselare en Mazeik aan de gang. Het staat er 1-1 in sets. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. In de Europlayoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Standaard en Oud-Heveley Leuven nog aan de gang. Na net geen uur spelen staat het daar 1-1. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party!
4: DJ Licious.

0: Een uur lang de winnaar van M&M Star to DJ 2025.
1: Ruby XX.
2: Elf uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen was het vanavond een tijdje onrustig rond de Sint-Bernardse Steenweg. En dat had te maken met de dodelijke steekpartij van de voorbije nacht, waarbij een dertiger om het leven kwam. Wouter Bruins van de Antwerpse politie doet het verhaal.
3: De federale gerechtelijke politie was erin geslaagd om iemand die betrokken was bij het incident in de afgelopen nacht te kunnen arresteren. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. En 500-600 man minstens heeft zich verzameld op die Sint-Bernardse Steenweg. Daar is ook geduwd, getrokken. De politie werd met stenen en dergelijke meer bekogeld. Het kwam eigenlijk tot wat opstootjes. We hebben meteen de bemiddelingsteams ter plaatse gestuurd. Ook de collega's van het wijkteam hebben met die mensen de gesprekken gevoerd. En het is uiteraard na een poosje opnieuw rustig geworden.
2: Gewonden zijn er niet. Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd lichtgewond. Maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Op de zevende speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in die Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft voorlopig laatste. In het volleybal is momenteel de derde wedstrijd in de playoff-finale aan de gang. Het staat er 2-2 in sets, dus moet een tiebreak over de wedstrijd beslissen. Ook die verloopt heel gelijk opgaand. Mazeik won de vorige twee wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. Als Roeselare wint, dan volgt er opnieuw een match in Mazeik. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden en zondag zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
1: M&M Party. M&M Start to DJ.
0: Ruby XX.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws vanavond uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Vooral rond de Sint-Bernardse Steenweg daar in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
0: Bij frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu precies op 9 mei?
2: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft zijn alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
0: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid vanavond weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van de boot gaan om dan allemaal weer naar huis te keren. Ook de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip komen met die vlucht terug. Zij zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog weken opgevolgd. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren vanavond de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Roeselaren-speler Stijn Dulst was achteraf tevreden.
3: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel in Mazeik gespeeld. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 landskampioen. En op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken en zacht tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
0: Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar aan deelnemen. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur. En ze behoren ook tot de duurste stenen in de wereld. Deze robijn heeft volgens de regering van Myanmar een superieure kleur, helderheid en kwaliteit. Een exact bedrag werd er nog niet opgeplakt. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de 2 vorige wedstrijden. Het staat 2-1 in het voordeel van Mazeik. Maar Roeselare-speler Stijn Doost beseft dat het nog niet gedaan is in deze serie om de titel.
2: Het is absoluut nog niet voorbij, nee. Aan ons nu om dinsdag opnieuw die wedstrijd aan te vatten zoals we vandaag gedaan hebben. Met heel veel agressiviteit en vooral heel veel wel om te winnen, niet zoals afgelopen dinsdag.
0: Dinsdag dus het 4e duel in de Steengoed Arena van Mazeik. Als Mazeik dan wint, is het voor het eerst sinds 2019 nog eens kampioen in het volleybal. Het is helder vannacht en daardoor ook erg fris. Minima straks rond 5 graden. De dag begint zonnig en dan krijgen we later wat stapelwolken. Het is wel zacht overdag met maxima tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.